De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Welkom op deze woensdag 6 mei. Een frisse dag gaat het worden met veel bewolking. In de loop van de dag ook wat lichte regen. Een matige tot vrij krachtige noordenwind en het wordt 14 tot 16 graden. Als je bij het Bevrijdingsfestival in Vlissingen bent geweest gisteren, dan was je een van de 40.000 bezoekers. Het was een mooi festival waar we een paar keer op terug gaan kijken in deze uitzending. En verder in het nieuws. Bewoners en bedrijven in de Golsteinse weg vlakbij Middelburg willen dat de provincie de komst van de Skeve Huze tegenhoudt. Als 2 zieke opvarenden en een nabestaande van het cruiseschip Hondius zijn gehaald, dan vaart dat Vlissingse schip door van Kaapverdië, waar het nu ligt, naar de Canarische eilanden, staat in de recentste verklaring van het bedrijf. En inwoners van Walcheren kunnen naar een workshop hoe ze hun tuin duurzamer kunnen maken, is een ideetje van de gezamenlijke gemeente. Maar zullen we eerst beginnen? Ook vandaag, jij en ik. En dat voelt hartstikke fijn. We zijn samen

0: Westlife en Uptown Girl. Goedemorgen, op 6 mei. Het eerste rookvrije park van het land gaat open. Het Seeligpark in Breda. Er staan borden bij de ingang dat roken niet meer mag. En daar gaan ze ook op letten. Bij ons in Zeeland, ga je ook nog over horen. In Zeeland wordt wakker, krijgt Veren zijn walviskaak terug. De oude gerestaureerde, die 275 jaar buiten hing, die gaat naar de Grote Kerk aan de Kamvisse Toren. Op zijn plekje komt een replica te hangen. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het de internationale anti-dieetdag is. We zijn te geobsedeerd door slank. Een maatje meer is ook goed, is dan de boodschap. En ook, dat is een leuke. Het is Bellenblaasdag. Dus blaas je bel, meld je even. 0118-499-9999. Ja, 40.000 bezoekers dus gisteren naar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, met artiesten zoals Maan, de Jostieband, Kenny B, de Kik, om maar een paar te noemen. En je kon praten over vrijheid. Er waren kinderen die allemaal knutseldingetjes deden. En natuurlijk is ook het bevrijdingsvuur ontstoken. Omroep Zeelands Justin Philipsen zag hoe de hardlopers vanuit Wageningen met dat vuur arriveerden in Vlissingen.
1: Ja, Jan-Willem, u bent nog wel een eindje komen lopen, geloof ik.
2: Ja, het was best een stukje. Maar we hebben uiteindelijk maar de man 16, 17 kilometer. Dus dat valt wel mee. Het is vooral weer moe bent van de nacht die je mist.
1: Ja, hoe voelt u zich nu?
2: Nou, nu gaat het al. Nu ben ik nog in beweging. Maar ik denk, als ik achter een raampje ga zitten met het zonnetje erop, dan kiep ik om.
1: Ik zal even zeggen waar we zijn. Dus we staan voor een jeep. Die motor staat aan. Dat hoort u op de achtergrond. Er komt een motor aangereden. Er staan voor ons drie mensen met ook een geel shirtje. U heeft ook een geel shirtje aan. Die staan klaar met vlaggen. Jullie gaan zo naar het podium. En dan wordt de fakkel aangestoken. Het vrijheidsvuur. Dat is een mooi moment, denk ik.
2: Ja, is heel mooi. En eigenlijk begon dat vannacht al in Wageningen met het aansteken door oud-veteranen die dan de fakkel ontsteken in Wageningen. En vanuit alle windhoeken staan dan groepen, loopgroepen. Ja, dat is waanzinnig.
1: Ja. Nu is het wel zo dat er nogal een wind staat. Er zijn daar zo'n 10 meter voor ons is een groepje met een paar hardlopers. Die proberen nu die fakkel aan te steken, maar dat gaat niet, hè?
2: Nee, het is een bijzonder plaatje. Ze zouden het eigenlijk moeten zien.
1: En ze krijgen hem niet aan.
2: Nee, er is te veel wind en die fakkel heeft echt wel een stukje warmte nodig om te ontsteken. Dus,
1: ze kunnen hem ook hier voor die uitlaat houden van die motor misschien.
2: Ik denk dat hij dan sneller brandt, maar dat is dan net niet echt, hè, voor je gevoel.
1: Je moet er nog een stukje naar het podium rennen en dan rechtstreeks het podium op, denk ik.
2: Ik denk het ook, ja, wat voor mij ook spannend. Ik ben nog nooit eerder mee geweest, dus we gaan het zien.
1: De lopers zijn de trap opgelopen, ze staan bij het vrijheidsvuur. En de fakkel staat nog steeds aan en die wordt zo aangestoken.
3: Mag ik twee vingers in de lucht gewoon aansteken van het vrijheidsvuur?
1: Iedereen steekt twee vingers in de lucht.
3: Wees een applaus!
1: Ja, Jan-Willem, het vuur staat aan, de fakkel is ook aangebleven.
2: Het is gelukt, ja. Dat is even spannend, maar heel mooi. Heel mooi. En dat festival echt begint, hè? Eigenlijk is het feest nu echt begonnen.
1: Ja.
2: Dus dat is mooi.
1: Precies. Ja, de Kik is ook begonnen met spelen. Ja. Je staart nu naar dat vuur wat aanstaat. Je taak is volbracht. Hoe voelt dat nou?
2: Ja, toch wel een beetje emotioneel. We zijn onderweg bij allerlei begraafplaatsen wezen kijken. Waar je langs komt, de Grebbeberg. Omdat je ziet zoveel jonge mensen gestorven voor Nederland. Dat het allemaal Amerikanen, Canadezen zijn.
1: Ja.
2: En dan te beseffen dat je hier gewoon in vrijheid zijn, is heel mooi.
1: Ik zie ook dat het wel wat met je doet.
2: Ja, het doet wel wat met me. Dat klopt.
1: Wat ga je nu doen?
2: We gaan een hapje eten. Daar zijn we wel aan toe. Daar zijn we nog niet aan toe gekomen. Dus dat gaan we nu doen. Inwendige mensen verdienen. Even winnen.
1: Veel plezier vandaag nog.
2: Dankjewel.
0: Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. 40.000 mensen waren daar. Misschien jij ook wel. Kijk voor ons liveblog eventjes terug op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. Dan kun je allemaal nog wat hoogtepunten bekijken. Even na 7:30 ga ik bellen met de organisator. Want hoe kijkt hij eigenlijk terug op het festival van gisteren?

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Woensdag is het 6 mei, vandaag 24 jaar geleden. Werd Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark in Hilversum. Dat wordt elk jaar toch nog weer herdacht. Vandaag 24 jaar geleden was een rare dag, zo aan het einde van de dag. Maar wat is jouw dag vandaag? Wat gaat jou brengen? Is er iets dat je graag met me deelt? Wat ga je doen vandaag? Laat het me weten. Via 0118-499-999. Dan kan je straks vertellen als vroege beller. 0118-45-9. Je kunt bellen, maar je kunt natuurlijk ook even een berichtje sturen via de WhatsApp. Een frisse dag is het met veel bewolking. In de loop van de dag ook wat lichte regen. Een matige tot vrij krachtige noordenwind. En het wordt 14 tot 16 graden. Vanavond minder wind, dan is het rustig weer. Morgen zonnige periode met morgenmiddag lokaal een bui. Op dit moment afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 11:45. Hoogwater is het vanmiddag om 17:45. De zon is ondertussen op, gaat onder vanavond om 9:13. En de watertemperatuur dan, het is weer wat opgewarmd. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 14 graden. De monding van de Oosterschelde, daar zie ik 13. Bij de Oesterdam, andere kant van de Oosterschelde, 15 graden. Het Grevelingenmeer 14 en de hoogste temperatuur opnieuw in het Veerse Meer. Daar zie ik 16 graden. Jouw bericht hier op de radio kan allemaal. 0118-499-999.

0: The Police en Roxanne. De dingen die jou bezighouden, mag je natuurlijk altijd even laten weten. 4018-499-999. Reactie is van harte welkom via de WhatsApp of via de telefoon. En ja, ik kreeg ook een belletje van mevrouw Donders. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Met een oproep, hè? Wat is er aan de hand?
1: Ah, wel. Het valt mij op dat er zoveel jonge diertjes worden doodgereden. Ik vind het verschrikkelijk dat er veel te hard gereden wordt. Alles is gemotoriseerd tegenwoordig. Hm. Ik ben een van de weinige mensen die nog op een gewoon fiets rijdt.
0: En waar woont u?
1: Ik woon in Kloosterzande. Maar ik zie het in heel de regio. Daar wil ik een oproep doen aan de mensen. Want nu zijn er heel veel jonge diertjes. En dan zijn er van die pilletjes die oversteken. Die een heleboel kleintjes hebben. Die gaan de sloot uit en die willen naar de andere kant.
0: Ja, die dieren die kijken natuurlijk niet uit. Even naar links, rechts, links. Die lopen gewoon door.
1: En ik kan altijd stoppen. Ik rij op een gewoon fietsje. Ja. Een van de weinigen. Mensen, laat dat gemotoriseerd verkeer allemaal staan en ga lekker wandelen. Of op een gewoon fietsje stapvoets. Want dan rij je niks dood.
0: Maar waarom houdt u dit zo bezig? Want het zit echt diep, geloof ik, hè?
1: Ja, want ik hou van mensen, maar ook van dieren. Een eekhoorntje wat dood ligt, dat is toch verschrikkelijk. Een egel wat dood ligt, het is verschrikkelijk. Ik heb zelfs een prachtige fazant op de fietspad dood zien liggen. Dat zag je vroeger niet.
0: Waarom bent u zo begaan met het lot van dieren?
1: Ah, wel, omdat die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
0: Ja.
1: En er komt steeds meer verkeer. En er worden steeds meer wegen aangelegd en B-wegen. Je hebt aan Vogelwaard is een rondweg aangelegd. Allemaal leuk en aardig.
0: Ja.
1: En ik wil echt een oproep doen dat de mensen er rekening mee houden. Nu zijn er veel kleintjes. Rij 30 waar je maar 30 mag.
0: Duidelijke oproep. Mevrouw Donders, dank u wel voor het telefoontje. Naar 018-499-999. Ja, ik zie inderdaad ook wel heel veel van die kleine diertjes overal. Van die pluizenbolletjes, van die ganzen en eentjes. Een klein meerkoetje zag ik gisteren ook nog ergens zwemmen. Oppassen, zegt mevrouw Donders. Hey, bedankt voor je telefoontje. Naar Zeeland wordt wakker.

Faith No More. En easy hier op Omroep Zeeland. 7:07. Bellenblaasdag is het. José die laat weten dat ze vroeger ook nog wel eens bellen heeft geblazen. Was eigenlijk best wel leuk, dat bellenblaas. Nou, ik word er altijd wel een beetje vrolijk van op de een of andere manier als ik dat nog zie gebeuren, dat bellenblazen. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik denk, oh ja, vroeger als kind. Hartstikke leuk.

Emma Heesters, waar ga je heen? Zij hoopt op jouw stem voor de Zeeuwse Top 40. Stemmen kan nog de rest van de week. DeZeeuwseTop40.nl. Ik was eens eventjes in de muziek aan het kijken en ik zag dat het eerste liedje is uitgebracht van het nieuwe album van The Rolling Stones. Op 10 juli komt het hele album naar buiten, Foreign Tongues. Fans hebben het er al dagen over en nu is de datum bevestigd. 10 juli. En als opwarmertje is dit liedje al naar buiten gebracht. In the Stars.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Goedemorgen, 6:30.
2: Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv, bij Omroep Zeeland.
1: Hoogste tijd voor het nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft zo'n 40.000 bezoekers getrokken. Die zagen artiesten zoals de Kik en André Hazes en de Jostie Band als ambassadeur van de vrijheid. Er was ook een podium met beginnende Zeeuwse artiesten en plekken om te praten over vrede en vrijheid. Ook op andere plekken in Zeeland zijn Bevrijdingsdag activiteiten geweest. Bewoners en bedrijven in de Golsteinse weg vlakbij Middelburg willen dat de provincie de komst van skeve huizen tegenhoudt. Het is er te druk door onder meer de kaasboerderij en de kinderopvang. En dat past niet bij een prikkelarme omgeving voor de skeve huizen, schrijven de bezwaarmakers. De Walcherse gemeente willen woonunits neerzetten voor mensen die overlast geven en nergens anders terecht kunnen. De bewoners en bedrijven voelen zich overvallen doordat er geen inspraak vooraf was. Als twee zieke opvarenden en een nabestaande van het cruiseschip Hondius zijn gehaald, dan vaart hij door naar de Canarische eilanden. Staat in de recentste update van de Vlissingse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions. De Hondius ligt nu nog bij Kaapverdië. Drie opvarenden zijn overleden, waarschijnlijk door een besmetting met een gevaarlijke variant van het Hantavirus. De brandweer heeft een hotel in Westkapelle gisteravond laat geventileerd. Iemand had een pizza in de oven laten staan. Nou, die was helemaal verbrand. Was ook behoorlijk gaan roken, waardoor het brandalarm afging van het hotel aan de Noorderkerkpad. Maar het was niet nodig om te blussen, want uiteindelijk bleek het alleen bij rook. Maar er werd dus wel geventileerd. En het weer, frisse dag met veel bewolking. In de loop van de dag ook wat lichte regen. Een matige tot vrij krachtige noordenwind. En het wordt 14 tot 16 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Chris Jones en UB40 en Breakfast in Bed. Ik krijg een reactie van Saatje. Die reageert op het nieuwsbericht over die pizza in Westkapelle die in de oven bleef staan, waardoor de brandweer moest uitrukken. Ze laat weten, oei, brand in een broodje of een pizza hebben wij ook een keertje gehad. Ging een stokbroodje in de fik, kamer, een serre, vol met rook, en ik kon dat ding met de tang nog razendsnel naar buiten gooien. Maar het was wel schrikken. Dankjewel, Saatje, voor jouw berichtje. 0118499999. Straks natuurlijk ook een zeeuw van de dag. Er komen vandaag allemaal architecten bij elkaar om mooie dingen te gaan verzinnen.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: De Pointer Sisters en Fire, 13 minuten over 6:30. Het is woensdagochtend, je luistert naar Omroep Zeeland.
1: De Zeeuw van de dag, dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de Zeeuw van de dag?
0: Dat is een architect, woont in Goes, Art Flipsen. Goedemorgen.
2: Een goeiemorgen.
0: Ja, jij met collega's komen vandaag bij elkaar in Goes voor wat dan een architectentafel heet. Bijeenkomst met allemaal architecten. Wat gaan jullie daar dan doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wij gaan praten over de toekomst, zou je kunnen zeggen. Over toekomstige visies voor Zeeland, voor Goes en voor andere kernen. En dat gaan we doen dit jaar. Want het CBK Zeeland en het Architectenplatform in Zeeland organiseren elk jaar architectuurlezingen. Ter informatie, inspiratie en discussie om te brainstormen met elkaar. En voor mij is het ook de eerste keer vanmorgen.
0: Ja, dat is spannend inderdaad. CBK, dat is het Centrum Beeldende Kunst. Want architectuur en kunst, als je die een beetje samenvoegt, dan krijg je mooie dingen.
2: Ongetwijfeld, ja, zeker. En daar doen wij iedere dag ons best voor. In onze mooie Zeeuwse. Onze mooie Zeeuwse ruimtelijke. Omgeving. En omdat er een toekomstperspectief is geschetst, Zeeland 2050, hè, dat is inmiddels wel bekend van Hugo de Jonge.
0: Dat er heel veel inwoners bij moeten komen.
2: Heel veel inwoners bij, betekent dus ook heel veel nieuwe woningen erbij. En ja, dan komt dat automatisch, die opgave komt links of rechts om op het bordje van een architect terecht. Dus dan moet je van tevoren over nadenken, hoe ziet dat eruit, wat gebeurt er dan, wat gaan we dan doen? En daarvoor is het soms handig om eens te kijken, hoe doen ze dat elders in het land?
0: Ja, want dat gaan jullie doen, hè? Want er zijn verschillende van die bijeenkomsten. En dan bekijken jullie een Zeeuwse plaats en dan leg je de link met een andere plaats. Vandaag is het dan de link van Goes met Doetinchem in Gelderland. Wat kun jij nou leren van Doetinchem?
2: Ja, dat is voor mij ook even de vraag. Ik ga Jasper ontmoeten. Jasper is van Karres en Brands. En hij heeft een stedenbouwkundige visie gemaakt voor Doetinchem. En dan met name de spoorzone. Want Doetinchem lijkt geografisch een beetje op onze mooie stad Goes.
0: Ja.
2: Alleen is groter. Dus eigenlijk zou je dus kunnen stellen, Doetinchem is dat, in ieder geval qua ruimtelijke opgave, dat wat Goes te wachten staat de komende jaren. Dan zijn wij wel benieuwd, wat hebben ze daar dan gedaan?
0: Precies, want je noemt ook heel duidelijk daar in Doetinchem de spoorzone. Nou, in Goes zijn natuurlijk ook allemaal dingen rondom de spoorzone bezig. Op welke vragen hoop jij nou vooral dan een antwoord te krijgen? Wat wil jij aan het einde van de dag hebben geleerd, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, ik ben wel eens benieuwd naar hoe voorkom je nou dat als je dus heel veel woningen toevoegt aan een mooie stad, hè, want Goes is een mooie stad, een ruimtelijke stad, historische kern, overzichtelijk, een beetje dorps en knus. Hoe voorkom je nou dat je dan echt zo'n verschrikkelijke, saaie, anonieme hoogbouw bijvoorbeeld toevoegt aan een stad, waardoor je een beetje die eigen identiteit verliest? In Doetinchem is dat niet gebeurd. En ik ben wel benieuwd, wat waren voor Jasper de aanknopingspunten? En wat kunnen wij daarvan leren voor onze situatie hier in Goes?
0: Ja, het is mooi om inderdaad eens eventjes over de grenzen te kijken. Niet alleen van je eigen plaats, maar ook van je eigen provincie. Vandaag kijken jullie naar Doetinchem en Gelderland, wat jullie daarvan kunnen leren. Nou, mooi dat jullie dat op die manier doen, dat de architecten bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Art Flipsen, succes daarbij in elk geval vandaag. Het is in Slot Oostende trouwens te doen in Goes vandaag. En jij bent de hele dag onze Zeeuw van de dag.

Simply Red en Stars. Reactie kreeg ik nog op dat verhaal van die pizza in de oven in Westkapelle. Dat blijft mensen wel bezighouden, vind ik wel leuk. Reageer maar op 01845-459. Dat was een vergeten pizza. De oven was aan blijven staan, dus veel rook. Ralf, die werkt bij de ambulance in Duitsland, Beieren, komt vaak in Zeeland. Hij schrijft...

0: de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
1: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
0: Het is de 2e keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
12: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
13: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
14: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
15: Omroep Zeeland. Woensdag 6 mei, goedemorgen, van harte welkom. Frisse dag is het vandaag in Zeeland met veel bewolking. In de loop van de dag ook wat lichte regen. En het wordt 14 tot 16 graden. Als je bij het bevrijdingsfestival in Vlissingen bent geweest, dan ben je een van de 40.000 bezoekers. Mooi festival was het. Over een half uur ga ik heel eventjes terugkijken.

En verder in het nieuws vandaag. Bewoners en bedrijven in de Golsteinse weg vlakbij Middelburg willen dat de provincie de komst van Skeve Huizen tegenhoudt. Als twee zieke opvarenden en een nabestaande van het Vlissingse cruiseschip Hondius zijn gehaald bij Kaapverdië, dan vaart hij door naar de Canarische eilanden, staat in de recentste update. En straks ga je al horen over Mitchell Minnaert uit Ierseke, die maakt zich op voor de Giro d'Italia die overmorgen begint. Woordvoerder voor een van de ploegen. En voor hem een droom die uitkomt om erbij te zijn bij die Giro d'Italia. Nou, dat hoor je straks op Omroep Zeeland en Zeeland wordt wakker. Van harte welkom.

0: Teddy Swims en Bad Dreams, Omroep Zeeland. Wat gaat er om in jouw leven? Wat zijn de dingen die je vandaag gaat doen? Mag je altijd aan me laten weten. 0118-499-999. En ik denk dat wielerliefhebbers het al heel lang in de agenda hebben staan. Overmorgen, dan begint de ronde van Italië. Een van de drie grote rondes. En de Nederlandse ploeg Unibet Rose Rockets doet voor het eerst mee. En die heeft Mitchell Minnaert uit Ierseke als hoofd van het communicatieteam. En ja, hij reist dus ook mee. Omroep Zeeland's Roeland van Vliet sprak hem vlak voor vertrek.
1: Ik ben verantwoordelijk voor het media- en marketingstuk van deze wielerploeg. Ik heb een team van 25 mensen onder me, dus dat is misschien wel het grootste team, denk ik, in het wielrennen. En ja, dat komt omdat we ooit zijn gestart vanuit de gedachte van drie YouTubers die een eigen YouTube-kanaal hadden en een wielerploeg wilden starten. En nu in ons vierde jaar staan we in de Giro d'Italia.
2: Ja, wat een overwinning eigenlijk, hè? Dat het zo snel is gegaan.
1: Toen ik in 2023 naar de ploeg overstapte, toen had ik wel het geloof in die droom. En volgens velen was het een grap, maar ik geloofde wel in hun. Ik geloofde heel erg in hun visie. Dus vanuit de wielerwereld zelf verhalen vertellen. Daar ben ik op ingestapt. En ik had altijd wel het geloof dat we hier zouden kunnen staan na drie jaar. Maar dat het echt gebeurt, daar moet ik mezelf soms ook nog wel voor in de armen knijpen.
2: Ja, en jullie allemaal, denk ik.
1: Ja, en het gaat ook heel hard. Dus van mijn eigen rol is dat ook heel hard gegaan. Dus ik ben begonnen als social content creator. Met een telefoon achter de renners aan en daarmee verhalen vertellen eigenlijk op social media. En ik had de ambitie om door te groeien, maar dat is ook razendsnel gegaan. Zoals ik zei, nu verantwoordelijk voor een team van 25 man. Dat is iets wat ik zelf ook nog nooit gedaan heb, maar waar ik wel dagelijks enorm veel van leer. En het is een enorm fijne omgeving om met zo'n hele grote groep aan zoiets unieks te werken.
2: Kan je nou vertellen, want jullie doen eigenlijk wat anders dan andere ploegen. Hè? Die content creëren, dat is eigenlijk wel jullie core business.
1: In het eerste jaar reden we op het laagste niveau van het wielrennen. Toen maakten we al veel video's op YouTube, maar ook veel social content. En daar trokken we al heel veel aandacht mee. En toen werden we ook wel uitgelachen door andere mensen in het peloton, de renners, maar ook andere ploegleiders en mensen van de staf. Dat ze dachten, wat maak je allemaal een kabaal voor dit niveau? Alleen, ik zeg altijd, wielrennen is een sport waar je 99% van de tijd niet wint. En als je daarvan uitgaat, dan hebben heel veel ploegen eigenlijk niks te zoeken in het wielrennen. Maar het wielrennen is een enorm interessante sport waarbij eigenlijk alle renners na de winnaar ook een verhaal hebben.
2: Wat ga jij nou precies doen in Bulgarije? Want daar start de Giro. En in Italië zelf zien we jou ook met een cameraatje achter ze aanlopen, achter die renners.
1: Het zou zeker kunnen dat je mij toch nog een paar keer met een telefoon in de hand ziet rondlopen. We hebben een videoteam en die maken de YouTube-video's. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Dat moeten ze mij ook niet laten doen, dat kan ik helemaal niet. Maar social content kan ik wel maken. In het wielrennen en ook bij een grote ronde is het een hele operationele klus om iedereen op meerdere plekken te krijgen. Dus wat vaak mijn rol zal zijn, is dat ik eigenlijk als eerste naar de finish ga, om zeker te zijn dat we daar onze renners kunnen opvangen en content kunnen maken, maar ze ook kunnen begeleiden naar de pers bijvoorbeeld.
0: Ja, content, oftewel filmpjes die jij dan weer kunt bekijken. Gemaakt dus door onze Zeeuwse Mitchell Minnaert uit Ierseke en zijn ploeg. En dan gaat hij bijvoorbeeld filmpjes maken van Wout Poels, Dylan Groenewegen, om maar een paar te noemen. Allemaal van de wielerploeg Unibet Rose Rockets. Binnenkort overmorgen in de Giro d'Italia. En dat komt tot ons dus via deze man uit Ierseke. Mitchell Minnaert.

0: Dat is Nick Schilder en cold. Maar hoe koud is het eigenlijk? In elk geval fris op dit moment, Jules Gernaert.
1: Goedemorgen, zeker. Het is 10, 11 graden. Dus, maar dat had je wel gemerkt als je even buiten bent geweest.
0: Ja, absoluut, zeker weten. Maar hoe gaat het verder dan vandaag?
1: Ja, er zit ook vrij veel wind bij. Hè? Windkracht 3 tot 4 en op het water windkracht 5. Sterker nog, buiten gaat af en toe windkracht 6 uit noord tot noordoosten. En vandaar dat de temperaturen behoorlijk laag zijn. Er is echt aanvoer van vrij koude lucht. Nu is het zo dat er gisteren wat opklaringen zijn geweest. Vooral aan zee natuurlijk, zeker ook in de Vlissingen bij het festival. Aflandig wind, noordenwind, temperatuur 16 graden. Allemaal niks mis mee, maar nu is het overwegend bewolkt. En er is gaandeweg de ochtend en ook vanmiddag kans op een drupje regen voor kleine buien. Vooral landinwaarts zal het zijn. Nu valt er eentje op Schouwen-Duiveland, Sint-Philipsland ook. Maar overal landinwaarts kunnen we wel een kleine bui krijgen of een spatje regen. Maar veel is dat dus niet. En er zijn een paar schaarse opklaringen, vooral nog in de kustzone. Maar dat is minder dan gisteren. En de temperatuur die blijft matig met maximaal zo van 14 tot 16 graden. Wel neemt de wind vanmiddag iets af, wordt windkracht 3 tot 5. En vanavond neemt de wind dan verder af. Het wordt vannacht ook behoorlijk rustig met brede opklaringen. En het wordt ook vrij koud met enkele mistbanken en minimumtemperatuur vannacht tussen de 7 en de 3 graden.
0: Nog even naar morgen kijken.
1: Ja, op zich een redelijke dag, denk ik, met toch ook weer magere temperaturen. Dat alweer wel. 14 tot 16 graden. Eerst een paar mistbanken of een paar mistflarden. Met een flinke zonnige periode. En in de middag vooral wat stapelwolken. Ook dan is er wel wat zon. En de temperatuur is morgen dus vergelijkbaar maar met vandaag. Maar er kan morgen smiddags ook nog een kleine bui vallen.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Dan kijk ik nog even naar het getij. Op dit moment is het afgaantij. Laagwater in Vlissingen om 11:45. Hoogwater vanmiddag om 17:45. En de watertemperatuur 13 tot 15 graden is het. Twee meldingen van de ANWB. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 5 minuten vertraging. N57 Middelburg naar Rotterdam tussen Rokanje en Brielen. Houd daar rekening met ook 5 minuten.

0: De Stray Cats en Runaway Boys op Omroep Zeeland. Op woensdag hoor je natuurlijk de Radiotuin. Altijd even kijken bij de natuur vlakbij. Het gaat straks over ganzen en dan vooral over die kleintjes die je nu overal ziet. Tenminste, op de plek waar ik vaak ben, daar zijn een heleboel van die jonge gansjes uitgekomen. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Ze ging op Sint Helena van boord van het cruiseschip Hondius uit Vlissingen en reisde per vliegtuig naar Johannesburg. Tijdens die vlucht verslechterde haar toestand en ze overleed in het ziekenhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat mensen elkaar aan boord van de Hondius hebben besmet. Normaal gebeurt dat van dier op mens, nu mogelijk van mens op mens, want het kan bij die variant van dat Hantavirus wel gebeuren namelijk. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met dat virus, zegt viroloog Marion Koopmans.
1: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt Hantavirus-infectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
0: Ja, blijft toch een hoop onduidelijk nog. Drie zieken opvarenden worden waarschijnlijk vandaag van het schip gehaald. Caribische eilanden, daar ligt hij. En in Nederland gebracht. Daarna vaart de Hondius naar de Canarische eilanden. Dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook steeds ernstiger.
2: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Dierenartsen die slaan steeds vaker alarm. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen geld en tijd meer voor. Dat is in elk geval een van de verklaringen waarom meer dieren worden verwaarloosd. En Nederlandse universiteiten willen niet meer afhankelijk zijn van de Amerikaanse Big Tech. Dus gaan ze samen met het Rijk vanaf nu aan de slag om alternatieven te zoeken voor bijvoorbeeld maildiensten en clouddiensten en dat soort dingen. De universiteiten gaan daar in elk geval mee beginnen. Is nieuws uit binnen-buitenland op Omroep Zeeland.

0: punto.
1: Juana en la camisa negra zijn nog steeds Zeeuwse artiesten die wachten op jouw stem voor de Zeeuwse top 40. Bijvoorbeeld Sarita Lorena uit Brazilië, opgegroeid in Waterland Kerkje. En oh, wat heeft ze toch een mooie stem. Deze is voor jou.

0: op Zeeland. Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
1: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft zo'n 40.000 bezoekers getrokken. Die zagen artiesten zoals de Kik en André Hazes en ook de Jostie Band als ambassadeur van de vrijheid. Er was ook een podium met beginnende Zeeuwse artiesten en plekken om te praten over vrede en vrijheid. En ook op andere plekken in Zeeland zijn Bevrijdingsdag activiteiten geweest. Bewoners en bedrijven in de Golsteinse weg vlakbij Middelburg willen dat de provincie de komst van Skevenhuizen tegenhoudt. Het is er druk door onder meer de kaasboerderij en de kinderopvang, en dat past niet bij een prikkelarme omgeving voor de Skevenhuizen, schrijven de bezwaarmakers. De Walgense gemeente willen woonunits neerzetten voor mensen die overlast geven en nergens anders terecht kunnen. De bewoners en bedrijven voelen zich overvallen doordat er geen inspraak vooraf was, schrijven ze. Als twee zieke opvarenden en een nabestaande van het cruiseschip Hondius zijn gehaald, dan vaart hij door naar de Canarische eilanden, staat in een update van de Vlissingse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions. De Hondius ligt nu nog bij Kaapverdië. Drie opvarenden zijn overleden, waarschijnlijk door een besmetting met de gevaarlijke variant van het Hantavirus. De brandweer heeft een hotel in Westkapelle gisteravond laat geventileerd. Iemand had een pizza in de oven laten staan, was helemaal verbrand, begon ook behoorlijk te roken, waardoor het brandalarm afging aan het Noordkerkenpad in Westkapelle. Daar gebeurde dat gisteravond. En het weer, een frisse dag met veel bewolking. In de loop van de dag plaatselijk wat lichte regen, een matige tot vrij krachtige noordenwind, en het wordt 14 tot 16 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan Omroep Zeeland verkeersinformatie met de A16 Belgische grens richting Breda. Tussen industrieterrein Hazeldonk en Rijsbergen, 4 minuten vertraging, komt door een ongeluk. Dan de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Hou rekening met 6 minuten vertraging.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Patricia McNeil en Ain't That Just The Way. Straks eens eventjes met natuurkenner Erik stukje gaan lopen. Voor de Radiotuin in Zeeland wordt wakker. Gaat dit keer over ganzen, kan ik je vast verklappen. Ja, gisteren een mooi bevrijdingsfestival in Vlissingen. 40.000 mensen kwamen daar langs. Voor artiesten zoals de Josti Band natuurlijk, was een feestje. Kenny B, The Kick, dat was heel veel te doen. Zelf werd ik helemaal onvergeblazen, bij wijze van spreken. Bij het podium met jonge Zeeuwse artiesten. Frederik speelde daar. Alleen op het podium met een gitaar. Komt uit Oost-Soeburg. Moet je eens even horen. Zou je die moeten horen? Ik kan er even niet laten horen. Komt straks nog. Maar wat een stem had zij, zeg. Melanie, Amy Winehouse, daar deed het mij aan denken. André Hazes was er ook. Hij sloot het festival af.

0: het was niet normaal. Toch? Soms zeg je wel eens, dan is er een camera na de show en dan hoe was het en dan zeg je het uit beleefdheid. Maar deze was echt niet normaal.
1: Wat was dan zo bijzonder?
0: Het publiek was gewoon vanaf seconde 1 aan. En het is ook, het is heel jong publiek, dus het kan ook een andere sfeer zijn. Maar ik vond dit ga ik de rest van mijn leven onthouden.
1: Wil je nog wat liefs zeggen over Zeeland?
0: Zeeland, ik hou van jullie.
2: Ja, Adriaanse zei dat. Nog even proberen met die artiesten die ik zo mooi vond.
3: So, keep your head up and your heart strong. Na, na, na, na.
2: Ah, ik vond dat geweldig. Festivaldirecteur Reza Geleest, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja, leuk om terug te horen.
2: Jullie hebben een mooi festival neergezet. Het weer werkte gelukkig ook heel goed mee natuurlijk.
4: Ja, was echt lekker. Het was overdag gewoon ronduit lekker. S'avonds koelde het een beetje af, maar was echt nog goed te doen.
2: En wat was een mooi moment voor jou dan?
4: Nou, voor mij is eigenlijk gewoon de hele dag een mooi moment. Hè. En zeker ook bij die inhoudelijke onderdelen. Daar ben je natuurlijk best wel met die mensen vooraf aan bezig. En als je dan ziet dat het werkt, ja, daar krijg ik altijd heel veel voldoening van. Maar ik heb heel veel kippenvel momenten gehad, hoor.
2: Nou, noem er dan nog maar eentje.
4: Ja.
2: Noem er dan nog maar eentje, Reza.
4: Ja, sorry. Ja, mijn wekker ging gewoon af. Die had ik netjes gezet voor de radio. Ik stond op een uur nog even op het laatst bij de Liberties te kijken. Freddy Morera. En dan hadden echt duizenden jongeren uit hun dak. En dat vind ik ook gewoon prachtig om te zien. Dat festival toch zo'n breed publiek weet te bereiken.
2: Dat valt inderdaad wel op. Want je ziet mensen met de rollator lopen. Maar ook hele jonkies, zou ik maar zeggen. En alles wat daartussen zit.
4: Ja.
2: 40.000 bezoekers, wat vind jij van dat aantal?
4: Ja, daar ben ik heel blij mee. Hè. Dit was voor ons eigenlijk, nu doen we het voor het derde jaar. En het was het eerste jaar dat we een doordeweekse dag hadden. Dus vorig jaar was natuurlijk een lustrum, iedereen vrij. En het was gewoon net zo druk als vorig jaar. Ja, daar word je natuurlijk ook heel erg blij van.
2: Want het is inderdaad nog steeds zo dat niet iedereen standaard op 5 mei vrij is. Er gaan wel steeds meer stemmen op om dat te doen. Maar ja, dat hoor ik elk jaar. Zover is het nog niet. Dan zou je nog veel meer mensen kunnen verwachten misschien.
4: Nee, dat zou zomaar kunnen. Dan kan die traditie natuurlijk nog veel breder worden. En kan iedereen ook echt de vrijheid vieren. Dus wij hopen ook dat ze Den Haag een keer gaan doorzetten.
2: Ja. Die discussie moet inderdaad naar Den Haag. Volgend jaar, zelfs een beetje raar om dan de dag daarna al naar volgend jaar te kijken. Maar ik doe het toch. Wat neem je mee van nu naar volgend jaar?
4: Nou ja, wij konden dit jaar niet de machinefabriek in, waardoor heel veel onderdelen buiten waren. En als het dan lekker weer is, dan is dat ook wel heel leuk. Dus ik denk dat we dan volgend jaar weer op verder gaan bouwen. Allemaal mooie inhoudelijke onderdelen die we volgend jaar verder gaan zetten. Ik denk dat we gewoon verder gaan zoals we doorgaan. Verder gaan zoals we bezig zijn.
2: Maak er dan weer een mooi festival van op 5 mei 2027. Maar eerst nu nog eventjes de versie van nu verwerken in de goede zin van het woord. Reza Geleest, dankjewel. We hebben gisteren ook een live blog bijgehouden. Allemaal berichtjes in de loop van de dag over Bevrijdingsdag en ook over het Bevrijdingsfestival. Kun je allemaal nalezen met filmpjes, foto's en verhalen. Omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app.

0: Mo is dat, samen met Douwe Bob en Nog Even Blijven. Ondertussen hoor je het geluid al in de radiotuin. Ja, bij mij in de buurt, waar ik woon, zie ik nu echt tientallen ganzen lopen. Sinds een paar weken ook allemaal van die kleintjes, van die pluizen bolletjes op pootjes. En daarom heb ik mijn vaste natuurmaatje Erik Milieu dit keer meegenomen naar buiten de radiotuin, naar de rand van de watergang bij mij om de hoek.
1: Goedemorgen, Remco.
2: Het zijn er altijd zo ontzettend veel, die ganzen.
1: Ja, mensen die mopperen daar wel eens over, hè? Dat er gewoon echt een overdaad aan ganzen in de stad is. Maar ja, leuke stadsdieren toch eigenlijk? Natuurlijk perfecte plek, hè? Luw, gebeurt niet zo gek veel. Hier is het redelijk veilig. En je hebt hier natuurlijk weinig roofdieren die je eieren komen opeten. Zo'n vos, je hebt wel stadsvossen, maar die zit je veel veiliger dan ergens in het buitengebied. Dus dat hebben ze wel omarmd.
2: Hé, er vliegen er net twee.
1: Nou, dat is leuk, zeg.
2: Waar gaan jullie heen?
1: Moeten we er achteraan. Maar die hebben nog geen jonkies, hè? Zie je dat?
2: In mijn herinnering, hè, ik weet niet of het klopt, zo rond de jaarwisseling, daar komen ze hier altijd in de plaats waar ik woon. In Vlissingen is dat, zo een beetje bij het water. Dan rond deze tijd zijn er heel veel jonkies.
1: Ja.
2: En daarna dan zijn de ganzen opeens weer weg.
1: Er zijn verschillende ploegen. Je hebt natuurlijk gewoon echte ganzen die komen overwinteren hier. En die vliegen dan ook gewoon weer weg. En we hebben natuurlijk ook heel veel verschillende soorten ganzen. Hè? De brandganzen, de rotganzen. En
2: deze zijn een beetje bruin-grijzig, hè?
1: Ja, dit zijn de gewone ganzen. Of zoals die officieel heet, de grauwe gans. Heel veel van die grauwe ganzen die zijn hier gewoon jaar rond. Ook al tegenwoordig. Want die hebben het gewoon goed hier.
2: Dit is dan de tijd van de jonkies. Pas op voor de hondenpoep trouwens. Ook wel een heleboel ganzenpoep hier ook, hè?
1: Zeker. Ja, en dat is natuurlijk waarom mensen er af en toe ook over mopperen. Hè? Want ze maken er wel een bende van.
2: Wat ik dan zo gek vind, Erik, dan zie je zo'n gans lopen, of twee ganzen, en die doen hun ding dan. En in één keer zijn er allemaal jonkies bij. Er zit toch nog een stap tussen. Er moet toch nog iets met een ei dat uitgebroed moet worden. Waar gebeurt dat dan? Want dat zie ik nooit.
1: Ja, fascinerend, hè? Als ik zie hoeveel ganzen er nu jonkies hebben, denk ik, nou, dan moet er toch wel elke 100 meter ergens een gans zitten te broeden. Die hebben ergens een nest. Dus, maar ja, dat doen ze dus heel slim. En dat is net zoals een plekje als dit hier. Zo.
2: Goed wat riet.
1: Natuurlijk gewoon wat riet. Nou, je kunt je goed voorstellen dat je natuurlijk hier beneden zo een stapje verder hier. Kijk, als je daar kijkt, zie je, we hebben de meerkoet alweer verstoord. Die maakt er een opmerking over. Maar hier kun je natuurlijk prima gewoon een nestje bouwen. En dan word je helemaal niet gezien. Je zit fantastisch gecamoufleerd. En als je gewoon maar stil blijft zitten daar, een maand lang ongeveer. Ja, dan kun jij ongemerkt, kun jij gewoon heel veel baby's uitbroeden.
2: Ja, we zijn er wel heel veel. Ik blijf het toch maar herhalen, want dat is wat ik van mensen hoor. Leuk hoor, die ganzen, maar mag het een tikje minder in de stad?
1: Ja. En die begrijp ik natuurlijk ook wel, want het gaat ook echt goed met ganzen. In de stad ook helemaal.
2: En boeren ook, hè? Die hebben er ook last van.
1: Ja, daar wordt natuurlijk dat gras massaal opgegeten. Maar wat natuurlijk het interessante van ganzen is met jonkies, is het is ook een enorme afvalrace. Hè? Je ziet dan nu dat er 8 jonkies achter zo'n gans zitten. Maar hou ze in de gaten. Volgende week zijn het er nog 5. Een week later zijn het er nog 2. Met een beetje geluk komt er 1 die tot volwassenheid komt. En als je dan met 2 ganzen 1 jonkie weet op te voeden, ja, nou, dan heb je nog steeds niet je populatie vermeerderd.
2: En die andere kleine gansjes, waar blijven die dan?
1: Ja, dat wordt gewoon vissenvoer, reigers, ongemakkelijke ongelukjes van een moedergans die er overheen trappelt. Het is echt best wel een verdrietig verhaal altijd met die kleine gansjes.
2: Erik, dankjewel. Ik spreek jou volgende week weer.
1: Leuk, Remco. Tot volgende week.
0: Met dat natuurlijk weer een heel ander onderwerp uit de radiotuin. Heb jij trouwens dingen die je opvallen bij jou in de tuin? Of misschien op je balkon? Laat me weten. 0118-499-999. Kan ik dat een keertje bespreken met Erik in de radiotuin? Het is nu 9 minuten voor 8.

Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Vandaag, 24 jaar geleden, werd Pim Fortuyn vermoord. Waar was jij toen dat gebeurde? Ik weet het nog, ik was thuis. Kon het eigenlijk niet geloven. Nou, her en der wordt er vandaag weer bij stilgestaan. Zoals ook met de nominaties van de Pim Fortuyn prijs voor opiniemakers, bestuurders en politici die strijden voor het vrije woord. Vanmorgen is de lijst bekendgemaakt van genomineerden. Jurylid Joost Eertmans heeft dat gedaan. Opvallendste is zangeres Lenny Koer, omdat zij zich als Joodse vrouw met familie in Israël weigert te laten intimideren en blijft waarschuwen voor groeiende antisemitisme, zegt in elk geval de jury van de Pim Fortuynprijs. Verder zijn er ook nog een columnist, een schrijver en een cartoonist genomineerd. Breda, Brabant, heeft de primeur vandaag met een park zonder peuken, het Zeelichtpark in Breda. Er staan borden bij de ingang dat roken niet meer mag. Het Trimbos Instituut zegt dat ze daar heel blij mee zijn. En zegt ook dat ze zich eigenlijk nauwelijks meer kunnen voorstellen hoe dat vroeger was. Toen mocht je roken in kantoren, in cafés, in de trein bijvoorbeeld ook. Maar dat zit er allemaal niet meer in. Het mag gewoon niet meer. Breda dus, het Zeelichtpark, staan borden dat je daar niet meer mag roken. En ze gaan er ook op letten. En dan, ja, het was weer eens een keertje zover, moet je maar eens horen. Gillende mensen op het badstrand in Vlissingen. Was weer zover dat een schip voorbij voer met een hekgolf die voor gedoe zorgde. De hekgolf kwam aan, blies mensen omver. Kinderen werden meegesleurd en dat soort dingen. Dat gebeurde allemaal weer in Vlissingen. Omroep Zeeland, het is nu 5 minuten voor 8.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
15: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
14: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
16: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
14: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
18: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
25: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
26: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
27: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
30: Goedemorgen op deze frisse woensdag met veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. 14 tot 16 graden gaat het worden. Van harte welkom bij Omroep Zeeland. In Veren komt de oude walviskaak zo dadelijk weer terug, opgeknapt. En ook een nagemaakte versie, die komt voortaan buiten te hangen. Verder in het nieuws, 40.000 bezoekers op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. De organisatie is helemaal happy, vertelden ze hier. En als twee zieke opvarenden en een nabestaande van het Vlissingse cruiseschip Hondius zijn gehaald bij Kaapverdië, dan vaart dat schip door naar de Canarische eilanden. Heeft allemaal te maken met dat hantavirus waar je de hele dag weer veel over gaat horen. Omroep Zeeland, leuk dat je erbij bent. En dit is Nick Kamen. Welkom.

0: Nick Kamen en I Promised Myself. De Zeeuwse muziektiendaagse is nog steeds bezig. Je kunt stemmen, doe dat vooral, voor de Zeeuwse top 40. Straks, eventjes na 8:30, dan ga ik natuurlijk weer bellen met een van de Zeeuwse artiesten die op die lijst staan, of in elk geval een plekje willen op die Zeeuwse top 40 lijst. Lee Sonnek vandaag aan de beurt. Ga je straks horen even na 8:30. Ja, de walviskaak die vorig jaar van de Kampveerse toren is gehaald, die komt vandaag terug naar Veren. De gerestaureerde kaak die krijgt een plek in de grote kerk aan de buitenmuur, waar die oude dus hing aan de Kampveerse toren, wordt nu een nagemaakte versie opgehangen. Peter Blom weet alles over de geschiedenis van Veren. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, die oude kaak, die was al een beetje aangetast en zo, een paar keer al gerestaureerd, maar nu kon het echt niet meer verder, moest weggehaald worden. Wat is dat voor kaak? Waar komt die vandaan?
1: Nou, het is een kaak waarvan we nu weten dat die ergens tussen, nou, je gelooft het niet, 1425 en 1635 is gemaakt. Althans, zo oud is die. Dus dat, die kaak is al meer dan 400 jaar oud.
0: Ja.
1: En ja, heeft gewoon een belangrijke betekenis ook gewoon voor de geschiedenis van Zeeland in het algemeen. En voor Veren natuurlijk in het bijzonder.
0: Want wat zegt dat dan over die geschiedenis?
1: Nou ja, er zijn heel veel mogelijkheden eigenlijk. Hè. Dus zoals bij ieder object, ieder historisch object, kan je er heel veel verhalen aan verbinden. En nou, het meest logisch is eigenlijk, zo'n 400 jaar geleden was er een Noorse compagnie hier in Zeeland, waar Veren, Middelburg en Vlissingen bij betrokken waren. En die gingen op walvisvaart naar Spitsbergen en Jan Maaien. Nou, die walvissen die werden daar gevangen voor de traan. Dat was in die tijd nuttig voor kaarsen en voor olie en dergelijke. Kortom, daar werden grote winsten gemaakt. En het zou zomaar kunnen dat die Veerse walvisvaarders, dat die zo'n kaak hebben meegenomen als een soort trofee. En dat die gewoon aan de Kampveerstoren hebben gehangen.
0: Maar was dat dan ook gebruikelijk om dat soort dingen daar op te hangen? Van kijk eens mensen, wat een goede dingen wij doen. We hebben de walvis geslacht.
1: Nou, ja,
0: dit is het bewijs.
1: Ja, het kan zomaar zijn bijvoorbeeld dat ze zeiden van, joh, we zijn ergens heel ver weg gegaan met ons schip. En daar leefden allerlei gekke monsters. En als een soort van, ja,
0: jongensboek eigenlijk.
1: Een beetje gekke geitje. Ja. We zijn in het land van de reuzenvissen geweest. Zoiets, ja.
0: Nu heeft die kaak daar heel lang gehangen. Wat jij noemt 400 jaar. Ik heb ook ergens 275 jaar gehangen. Wat is nou waar?
1: Nou, echt waar is dat hij toch echt van het begin van de 17e eeuw heeft gehangen. Ja. En dus ja, gewoon een belangrijk deel gewoon van onze geschiedenis, van onze Zeeuwse geschiedenis.
0: Ja.
1: Maar ja, kijk, deze logische verklaring kan je natuurlijk, zoals je weet, de geschiedenis induikt in onze doek, kan je er nog wat meer aan vastbinden. Er wordt ook gezegd, het is een soort bijgeloofachtig iets geweest.
0: Ja, ja.
1: Je moet je voorstellen, we zitten dan in de 80-jarige oorlog, hè, zo rond 1600. En in die tijd waren er hier in de Zeeuwse kust heel veel walvisstrandingen. En onze bijgelovige voorouders die zagen hier iets in van, weet je wat is hier aan de hand? Hè? Dit zou zomaar te maken kunnen hebben met dat de Spaanse vloot binnenkort gaat vergaan.
0: Ze dachten daar iets uit te kunnen afleiden. Want pas geleden hebben we natuurlijk ook weer zo'n walvisstranding gehad. Ja, wat we daar dan van kunnen maken. Maar die kaak, hè, die oude kaak is dan weggehaald en een beetje opgeknapt nu. Die komt niet terug aan de Kampveerse toren, omdat hij dat gewoon niet meer aan kan. Dan zou die echt helemaal vervallen. Dus die gaat naar de grote kerk. Er komt wel een replica zo dadelijk terug op de oude plek. Is het goed dat daar dan een nepkaak hangt, toch?
1: Ja, ik heb er wel even over nagedacht, hoor. Ik dacht van, ja, weet je, dan ga je mensen toe voor de gek houden. Maar ja, ze kunnen gelukkig dan in de grote kerk, kunnen ze natuurlijk het echte verhaal, kunnen ze dan gaan horen. En wat ik je nu eventjes in 3 minuten vertel, ja, dat kan je daar dan in volle glorie, kan je dat dan allemaal gaan lezen en begrijpen. En
0: ja.
1: Hoe zit dat dan met zo'n walviskaak? En wat kunnen we daarvan, voor mooie Zeeuwse verhalen kunnen we daar aan verbinden?
0: Ja, vraag is natuurlijk, zijn al die verhalen waar? Want dat weten we dan misschien niet bij alles.
1: Ja, maar ja, wat is waar in de geschiedenis?
0: Ja, weet ik niet, zeg jij het, maar jij bent historicus.
1: Ja, maar ja, je kan er zoveel leuke dingen aan verbinden. En ik denk dat bijzonder is ook van deze Veerse walviskaak. Dat je gewoon allerlei aardige dingen eraan kan verbinden. En ik nodig iedereen ook uit om naar die grote kerk. Ik kom op een gegeven moment die walviskaak bewonderen en je verwonderen over wat er allemaal wel niet voor verhalen aan te verbinden zijn.
0: En een van die verhalen die is dan waar en de rest, dat zijn in elk geval mooie verhalen. Peter Blom, dankjewel. 9:30 ongeveer, dan komt die kaak terug in de grote kerk, de originele kaak. De nepkaak, nagemaakte kaak, die komt weer aan de Kanvissertoren te hangen, zodat er in elk geval dat verhaal ook levend blijft. Hey Peter Blom, dankjewel voor jouw informatie over die kaak in Veren. Mooi verhaal is het in elk geval.

0: Morgen. Susanna Freken halverwege op woensdagochtend. Jules Gernaert, het is fris buiten.
1: Ja, er zit ook vrij veel wind bij, hè? Windkracht 3 tot 4 en op het water windkracht 5. Sterker nog, buiten gaat af en toe windkracht 6 uit noord tot noordoosten. Vandaar dat de temperaturen behoorlijk laag zijn. Er is echt aanvoer van vrij koude lucht. Nu is het zo dat er gisteren wel wat opklaringen zijn geweest. Vooral aan zee natuurlijk, zeker ook in de Vlissingen bij het festival. Aflandig wind, noordenwind, temperatuur 16 graden. Allemaal niks mis mee, maar nu is het overwegend bewolkt. En er is gaandeweg de ochtend en ook vanmiddag kans op een drupje regen van kleine buien. Vooral landinwaarts zal het zijn. Nu valt er eentje op Schouwen-Duiveland, Sint-Philipsland ook. Maar overal landinwaarts kunnen we wel een kleine bui krijgen of een spatje regen. Maar veel is dat dus niet. En er zijn een paar schaarse opklaringen, vooral nog in de kustzone. Maar het is minder dan gisteren. En de temperatuur die blijft matig met maximaal zo van 14 tot 16 graden. Wel neemt de wind vanmiddag iets af, wordt windkracht 3 tot 5. En vanavond neemt de wind dan verder af. Het wordt vannacht ook behoorlijk rustig met brede opklaringen. En het wordt ook vrij koud met enkele mistbanken en minimumtemperatuur vannacht tussen de 7 en de 3 graden.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Op dit moment afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 11:45. Hoogwater vanmiddag om 17:30. En de watertemperatuur, het is allemaal een beetje opgewarmd de laatste dagen. 13 tot in het Veerse Meer 16 graden. Omroep Zeeland. Nieuwe van de Rolling Stones is uit. Ga je straks horen.

0: Daryl Hall en John Oates en de Adult Education. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze ging op Sint Helena van boord van het cruiseschip Hondius uit Vlissingen, reisde per vliegtuig naar Johannesburg en tijdens die vlucht verslechterde haar toestand en ze overleed in het ziekenhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat mensen elkaar aan boord van de Hondius hebben besmet met dat virus. Normaal gebeurt dat van dier op mens, nu dus ook van mens op mens, waarschijnlijk. Maar dat kan bij dat type virus. Dus geen gerichte behandeling, zegt viroloog Marion Koopmans.
1: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt hantavirusinfectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
0: Blijkt toch nog een heleboel onduidelijk daar. Drie zieke opvarenden worden waarschijnlijk vandaag van het schip gehaald, op Kaapverdië naar Nederland gebracht en daarna vaart de Hondius naar de Canarische eilanden. Dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook steeds ernstiger.
2: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: En het idee is ook dat veel mensen een huisdier namen in coronatijd, maar nu er geen tijd en geld meer voor hebben, dus ja, dan worden die dieren verwaarloosd. En, ik zei het net al, het eerste liedje is uit van het nieuwe album van de Rolling Stones. Op 10 juli komt het hele album naar buiten, Foreign Tongues. Fans die hebben het er al dagen over en nu is die datum bevestigd, 10 juli. Juli dus. En als opwarmertje hebben ze deze al verspreid. In the Stars.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
5: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Zo'n 40.000 mensen zijn bij het bevrijdingsfestival in Vlissingen geweest. Om artiesten te zien zoals Maan, André Hazes en de Josti Band was ook een podium met beginnende Zeeuwse artiesten en plekken om te praten over vrede en vrijheid. De organisatoren zijn erg tevreden. Bewoners en bedrijven in de Golsteinse weg vlakbij Middelburg willen dat de provincie de komst van skeve huizen tegenhoudt. Het is er druk door onder meer kaasboerderij en de kinderopvang en dat past niet bij een prikkelarme omgeving voor de skeve huizen, schrijven de bezwaarmakers. De Walcherse gemeente willen woonunits neerzetten voor mensen die overlast geven en nergens anders terecht kunnen. De bewoners en bedrijven voelen zich overvallen doordat er geen inspraak vooraf was. Als twee zieke opvarenden en een nabestaande van het cruiseschip Hondius zijn gehaald, dan vaart hij door naar de Canarische eilanden. Dat staat in een update van de Vlissingse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions. De Hondius ligt nu nog bij Kaapverdië. Drie opvarenden zijn overleden, waarschijnlijk door een besmetting met een gevaarlijke variant van het Hantavirus. De opgeknapte oude walviskaak komt vandaag terug naar Veren. Ruim 275 jaar hing die aan de buitenmuur van de Kampvisse Toren, maar was te ver aangetast om te blijven hangen. De kaak krijgt een plek in de Grote Kerk en aan de muur van de Kampvisse Toren wordt straks zo rond 9:30 een nagemaakte versie opgehangen. En het weer. Een frisse dag met veel bewolking. In de loop van de dag plaatselijk wat lichte regen. Een matige tot vrij krachtige noordenwind. En het wordt 14 tot 16 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: I'm leaving you for
1: Adele and Rumor Has It. Hier op Omroep Zeeland.
2: De Zeeuwse Top 40.
1: Alleen vandaag, morgen, overmorgen kun je nog stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Vergeet dat niet, hè, op dezeeuwsetop40.nl. Artiesten willen graag jouw steun, zoals ook het duo Lees Sonnek uit Middelburg. Romy Komans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Samen met je man Michael zit je in Lees Sonnek. Eerst Romy Cage, tegenwoordig onder die andere naam. Ondertussen al behoorlijke reputatie opgebouwd als Lees Sonnek.
3: We zijn ook al 14 jaar daarmee aan de gang, dus dat is al een tijdje.
1: Wat is een mooi moment uit die tijd?
3: Jeetje. Dus heel veel mooie momenten. We hebben optredens in eigenlijk heel de wereld, durf ik wel te zeggen, mogen verzorgen. Van hele grote, geweldige bruiloften en events. Naar hele intieme huiskamerconcertjes en alles ertussen. Jeetje, als ik daar eentje uit moet pikken.
1: Nou ja,
3: lastig.
1: Op zich opschrijf je dat er wel heel mooi van heel groot naar heel klein. Want zeker dat hele kleine, dat intieme, dat is waar jullie de laatste tijd juist mee opvallen ook. Met die liedjes die je maakt op bestelling.
3: Ja. Ja, klopt. Ja, dat vinden we stiekem grootse meeslepen. Dat is natuurlijk altijd gaaf. Maar die hele kleine intieme momenten, die vinden we misschien wel misschien ook wel net zo gaaf. Omdat je dan echt van betekenis kan zijn.
1: Want dat zijn liedjes die ergens over gaan. Die maak je op bestelling, specifiek voor iemand. Een aantal brengen jullie ook naar buiten trouwens, met medeweten van. Krijg je daar dan veel reacties op?
3: Ja, sowieso kregen we dat op het moment dat we die liedjes aanleverden natuurlijk. Mensen zeiden, joh, dit is zo mooi, dit willen we niet alleen maar voor hier houden. Dat willen we, ja, dat mag je best wel delen, want het is zonde als we dat alleen maar binnenkamers houden. En andere mensen die zich daar dan toch ook wel vaak in herkennen, want het zijn persoonlijke liedjes, maar de thema's blijven toch wel een beetje universeel.
1: Ja.
3: Het is allemaal in het Nederlands en je merkt ook wel dat je moedertaal is toch ook wel op een andere manier binnenkomt. Dus ja, daar krijgen we veel reacties op.
1: Wat vind jij prettiger, in het Nederlands of in het Engels zingen?
3: Nou, ik begon altijd in het Engels. En de laatste tijd, die liedjes op maat zijn allemaal in het Nederlands. Praktisch allemaal in het Nederlands. Het maakt me inmiddels niet zo heel veel meer uit. Het is een hele andere manier van rijmen. Als je natuurlijk in het Nederlands schrijft, dan kijk je er op een andere manier naar dan in het Engels. Ik heb niet echt een hele duidelijke voorkeur.
1: Maar de boodschap die je overbrengt, kun je dat in beide talen eigenlijk net zo krachtig doen?
3: Ja, ik denk het wel, maar ik moet wel eerlijk zeggen, voor een luisteraar, Nederlands is natuurlijk je moedertaal, dus dat begrijp je gewoon veel sneller. Je hoeft die vertaalslag niet te maken. Dus als de boodschap snel en moet raken of mag raken, dan is Nederlands, heeft dan wel een streepje voor.
1: Ja. Gaan toch een Engelstalig lied draaien, vrij recent, hè? Is dat Farfetched? Waar gaat het over?
3: Ja, het is een eigen liedje, dus het is niet op maat geschreven. Farfetched, ja, dat is een beetje ons eigen verhaal, als het ware. Je dromen achterna gaan, maar ergens halverwege ook denken van, kan ik dit wel? Durf ik dit wel? Ben ik hier wel goed genoeg voor? Moet ik me toch niet op iets realistischer storten? En dan toch stiekem doorzetten.
1: Ah, mooi. Ik ben benieuwd. Ik ga luisteren zo naar de tekst in het Engels. Maar heel krachtig ook, denk ik. Romy, ik heb net als voor de andere artiesten 20 seconden voor jou. Je mag jezelf nu even schaamteloos gaan promoten voor de zeeuwsetop40.nl. Komt-ie.
3: Oh, heerlijk.
1: Ga je gang.
3: Farfetched. Farfetched is de single van ons, Lees Sonnek. Zoek het liedje op, luister het liedje. Er is een mooie video ook van op YouTube te vinden. Het nummer staat op Spotify. Het gaat, heb je eigenlijk net al gehoord, over het nagaan van je dromen, waarbij dan twijfels ontstaan. Maar dat je toch durft door te zetten. Misschien herken je jezelf erin. Luister het en vind je het mooi. Stem dan op ons, want dat vinden we natuurlijk super tof en super fijn.
1: 25 seconden, maar goed, die geef ik je dan.

Lees Sonic uit Middelburg. Farfetched, zeker. Zij willen jouw stem voor de Zeeuwse top 40. Uiteindelijk bepaal je het zelf. Maar deze is wel heel erg mooi hoor. De Zeeuwse top 40.nl.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Goedemorgen, 12 minuten voor 9 is het op woensdagochtend. In de PZC zie ik een verhaal met de nieuwe politiechef Peter Daniels van het district Zeeland en West-Brabant. Hij zegt dat de politie absoluut niet stil zit van oplichting tot drugs in de havens en verwarde personen op straat. Ze zijn er hartstikke druk mee. En hij zegt ook dat de bezetting echt omhoog gaat. Dus er komt meer personeel, begrijp ik. Wat helpt is dat dit kabinet extra geld heeft vrijgemaakt. Alleen dat kost wel tijd. Een agent opleiden vanaf het moment van aanname tot die vakbekwaam is duurt 4 jaar. Dus ja, er komt meer blauwe op straat. Maar het is nog wel heel even wachten tot ze ook echt klaar zijn. Dan een verhaal uit Breda. Daar wordt vandaag een park geopend. Althans, het park is er al wel. Maar dat is vanaf nu rookvrij. Daar mag je dus niet roken. Is het dan te handhaven? Nou, ze hopen dat in elk geval wel. En het Trimbos Instituut, dat zijn de deskundigen over roken en dat soort dingen, zeggen van, nou, dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen. Vroeger werd er toch overal gerookt. Op school, in de voetbalkantine, in het café, in de trein. Dat gebeurt nu niet meer. En zij zijn in elk geval heel blij met het park in Breda, waar dat vanaf vandaag ook niet meer was. Mag. En een van de verhalen op omroepzeeland.nl en in onze app gaat over de turnschool in Vlissingen. Al jaren vragen ze om een nieuwe sportzaal, maar die is er nog niet. Dus is het turnen tussen de schimmelvlekken in een gebouw dat de gemeente eigenlijk wil afbreken. En het is niet ideaal, zegt trainer Koos Hamels.
1: Dit gebouw, dit was tijdelijk. Dus we zitten er nu al een hele poos.
2: Hoe lang?
1: 25 jaar.
2: En het was eigenlijk, dus jullie zitten 25 jaar in het tijdelijke gebouw?
1: In het tijdelijke gebouw. En ondertussen zijn er al heel veel pogingen gedaan om een andere locatie te vinden in Vlissingen. Maar dat is tot nu toe niet gelukt.
2: Wat is jouw naam?
3: Femi. Ja, het is heel fijn dat we hier kunnen trainen. En de toestellen die zijn goed. Alleen inderdaad het gebouw, ja, het valt nog net niet uit elkaar. Het is gewoon oud. Het is echt aan vernieuwing toe. Maar goed, ons is ook al gezegd dat we er een lange tijd geleden uit moesten. Dus heel veel verbouwen of opknappen gebeurt er ook niet per se aan. Ja, wat nodig is, maar je ziet het ook al, het ene raam mist. Er moeten emmertjes onder het dak worden gezet als het regent. We hebben nieuwe matten. Die kunnen we niet overal laten liggen, omdat het anders de regen opvalt. Dat eigenlijk.
2: Ja, frustrerend.
3: Ja, ja.
1: Het water komt natuurlijk, dat is altijd lastig om te zoeken waar het vandaan komt. Dus we hebben daar in die gang een hele groot zeil gespannen met een trechter en een slang en het loopt uit in een emmer. En dan, ja, als de emmer vol is, dan legen we hem. Ja. Dus daar wordt het water opgevangen.
2: Ja, ja, u bent naast trainer ook klusjesman.
1: Ja, dat hoort erbij. Ja,
2: ja, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik een zaal. Ja, ik kijk vooral naar het plafond. Er zit daar bijvoorbeeld een gat in het plafond. Ik zie wat schimmelplekken, vochtplekken. Maar die zie ik niet alleen op het plafond. Het systeemplafond, die zie ik daar ook op de mat zitten. Het is niet ideaal. Of ben ik dan onbeschoft?
1: Nee, het gebouw is geen sportzaal. Het is een aula waaraan zoveel mogelijk geprobeerd is om er een turnzaal van te maken. Maar een keer houdt het ook op, er kan ook niks meer bij.
2: Nou ja, ik kijk daar een gang in. Het is eigenlijk een soort kantoorgebouw, maar daar hebben jullie een soort constructie van gemaakt.
1: Ja, dat is de aanloop en daar doen we de sprong. Want voor een sprong heb je zeg maar 20 meter nodig. En die hebben we daar gecreëerd.
2: Ja, maar die hebben jullie gecreëerd in een soort schoolgang.
1: In de schoolgang, ja.
2: Ja, ja. En de kleedkamers, ja, die staan in de aula of zo?
1: Nou, de kleedkamers, dat is een beetje was een magazijntje met elektriciteitskasten. En daar hebben we wat gordijnen in gehangen. En daar staan nog de stoeltjes in die we hebben meegenomen uit het Schelderkwartier.
2: Nee, maar Koos, er komen hier toch wethouders langs. Er komen mensen van de gemeente kijken en die zeggen dan, we moeten in gesprek blijven, maar dan gebeurt er niks.
1: Nee, dat gebeurt niks. Ja, dat is frustrerend. Het einde van de tunnel is nog niet in zicht. Dus ik hoop wel dat er een goede oplossing komt voor de turnsport in Vlissingen.
0: De gemeente Vlissingen die kijkt in elk geval wel naar nieuwe locaties voor die turnschool, zoals een sporthal in gebied Weijenvliet. Maar daar worden alleen nog maar plannen voor.

0: Maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: True Lease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
19: Omroep Zeeland.
20: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
21: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
20: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
22: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers.
3: En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
20: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
22: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
25: Europakinderhulp.nl.
26: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
27: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL pak. €4,89. Mooi toch?
28: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
29: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
30: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
31: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
32: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer raaien.
33: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
34: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
35: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
36: Omroep Zeeland.
37: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels...

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er op je radio, op je tv, online. Je kunt ons overal vinden. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben helemaal de kluts kwijt qua dagen.
1: De kluts kwijt?
0: Ja, ik heb nu het gevoel dat het maandag is, maar verstandelijk weet ik, het is woensdag.
1: Ja.
0: En
1: dat is wel lekker, toch? Soms? Of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, nee, maar het geeft er een beetje onrustig gevoel.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, want ik wilde al aan jou vragen, hoe was je weekend? Nee.
1: Nee, hoe was je dinsdag?
0: Hoe was je 5 mei? Ja, heb je 5 mei gevierd?
1: Nou, ik heb er wel over nagedacht dat het 5 mei was, maar meer dan dat heb ik niet gedaan.
0: Ah.
1: Ik ben niet naar een festival of zo geweest.
0: Nee, ik heb alleen even nog bij ons op de website het Bevrijdingsfestival hier gekeken. Stukje zomaar. En ik ben 4 mei wel naar de dodenherdenking geweest.
1: Oké, okay,
0: in dit geval, ja, in Terneuzen in de Sluizen. Dat is altijd wel een mooie plek. En ja, goed, dat dus. Maar ja, en hebben we gisteren nog een stuk zitten kijken op de Dam trouwens. In de herhaling.
1: Oh, in de herhaling.
0: Ja, ja, dat is dan wel een beetje een gek gevoel.
1: Die kijk ik altijd wel om 8 uur gewoon.
0: Ja, maar ja, goed, ja, als je ergens bent, ja, het ja, is de een of het ander natuurlijk. Want het is allemaal tegelijk. Dus dat kan niet anders. Nou, we zijn op woensdag. Ook de woensdag van de stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Dus ook vandaag hoor je nog veel Zeeuwse muziek. Tot vrijdag kun je nog stemmen. En als je niet precies weet op wat of hoe. Nou, dan vind je hier misschien nog wat inspiratie. En je mag natuurlijk ook altijd appen of bellen naar 0118-4999-99. Wim heeft al een appje gestuurd. Hij zegt, ik hoop dat de zon komt. Ik hoop het ook, Wim.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Pink en All Out of Fight. 6 mei, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op die dag.
1: Ja, in 2002 werd op deze dag de politicus Pim Fortuyn vermoord.
0: Oh ja.
1: Ja, je weet het vast nog als de dag van gisteren.
0: Nou, nu het zegt wel, want ja hij was toen op de radio, hè?
1: Ja. Ja. Hij liep die dag kort na 6 uur het Mediapark in Hilversum af. Waarna hij werd doodgeschoten door Volkert van der Graaf. Hij had daar inderdaad een interview gegeven voor bij 3FM voor Filemon Wesseling, met Filemon Wesseling.
0: Ja, ja, bij Ruud Wild. Ja.
1: En als motief voor de moord verklaarde Van der Graaf dat hij Fortuyn zag als een steeds groter wordend gevaar voor de kwetsbare groepen in de samenleving. En de moord was 9 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij voor de lijst Pim Fortuyn, LPF, een grote zege werd voorspeld. Volkert werd tot een gevangenisstraf van 18 jaar veroordeeld, maar hij kwam in 2014 vervroegd op vrije voeten na amper 12 jaar cel. Verder op 6 mei in 1889 werd de wereldtentoonstelling in Parijs officieel geopend. En daarbij werd dan ook de Eiffeltoren officieel geopend. Toen was hij toegankelijk voor het grote publiek. De toren vormde het absolute pronkstuk van de tentoonstelling. Die werd georganiseerd ter ere van het 100-jarig jubileum van de Franse Revolutie.
0: Ik ben heel benieuwd of de mensen in het begin daar ook... Dat zou hier namelijk zo zijn.
1: Iedereen
0: zou daar mopperig over zijn.
1: Iedereen zou het lelijk vinden. Oh, een lelijk ding. Wat heeft dat wel niet gekost?
0: Ja, nou, dat soort dingen. Ja. Roestbak.
1: Ja, 100%.
0: Maar nu zouden ze hem absoluut niet willen missen. Nee. Maar misschien zijn Fransen wel heel anders. Of misschien waren wij hier in die tijd ook wel heel anders. Hè?
1: Dat zou kunnen, maar ik zie toch ook wel voor me dat Fransen een beetje mopperig kunnen zijn.
0: Ja,
1: denk je niet?
0: Ja, maar 1889, toen waren mensen nog niet zo heel veel gewend. Dus misschien dat ze dan toch wel dachten van wauw, wat een enorm gevaarte.
1: Ja, en dat ze zich misschien minder bewust van waren dat dan allemaal van de belastingcentra.
0: Sorry.

0: Sabrina Carpenter en Espresso. Nou, laten we dan meteen ook even kijken wie er jarig is vandaag.
1: Ja, op deze geboortedag van Rudolf Valentino. Dat is een Italiaans acteur die werd gezien als een van de eerste sekssymbolen. En zenuwarts Sigmund Freud zijn er nog meer jarigen. Bijvoorbeeld Saar Koningsberger, Nederlandse actrice en presentatrice. Ik ken haar uit de film van de Schippers van de Kameleon.
0: Was zij daar de moeder?
1: Nee, buurmeisje. Daar waren ze toen verliefd op.
0: Oh, ja, die film is natuurlijk ondertussen al zo oud. Ja, ik zie dat ze 39 wordt. Dus ik denk, nee.
1: Ja,
0: die film is natuurlijk alweer, is die al 20 jaar oud, ouder?
1: Even kijken, hoe oud ben ik? Ik weet nog dat wij dan echt voor ons rapportcijfer, dan gingen we naar de bioscoop. En volgens mij gingen we dan naar de Kameleon.
0: Wel een hele leuke film trouwens.
1: Hartstikke leuk. En George Clooney is jarig, de Amerikaanse acteur, regisseur, schrijver, producent. Na een tijd lang naar eigen zeggen de best betaalde onbekende acteur van Hollywood te zijn, brak hij halverwege de jaren 90 echt door met rollen in From Dusk Till Dawn en Batman en Robin. En hij wordt 65.
0: Ik moet altijd zo om hem lachen. Ja, niet in films, hè, maar gewoon in talkshows en zo. Hè. En als je dan hoort wat hij uithaalt allemaal met vrienden, en dat zijn dan meestal ook bekende mensen. Brad Pitt, ja, daar stuurt hij dan dingen naar. Of hij maakt bepaalde nieuwsberichten onder hun naam die dan helemaal niet waar zijn. En dan komen
1: echt,
0: ze
1: dat doet hij?
0: Ja. Oh. En dan moet hij zelf verschrikkelijk hard om lachen dan.
1: Ja, nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Ja, hij was laatst helemaal in het nieuws omdat hij vertrokken was uit Amerika.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Hij ging voor Frankrijk. Hij was helemaal klaar met hoe het in Amerika ging. Tony Blair is ook jarig vandaag. De Britse politicus. Wordt 73 jaar oud geworden.
2: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse top 40.

0: De Doobie Brothers en de Long Train Running. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het waterschap Schelderstromen wil de dijk bij de buitenhaven in Vlissingen binnendijks versterken. Aan de landkant komt er grond tegen de dijk aan te liggen en die vormt dan een zogenoemde steunberm. De weg die daar nu ligt komt dan bovenop die steunberm te liggen en een watergang wordt deels verlegd. Het waterschap bekeek verschillende plannen om de dijk bij Vlissingen te versterken. De oude walviskaak komt rond deze tijd terug naar Veren. Ruim 275 jaar lang hing die aan een buitenmuur aan de Kampweerse Toren, maar was te ver aangetast om te blijven hangen. De kaak krijgt een nieuwe plek in de Grote Kerk en aan de muur van de Kampweerse Toren komt een nagemaakte versie te hangen. Onthulling is ongeveer rond deze tijd. Mitchell Minnaert uit Ierseke maakt zich op voor de Giro d'Italia die overmorgen begint. Minnaert is de woordvoerder van de Nederlandse ploeg Unibet Rose Rockets, die voor het eerst meedoet en het is een droom die uitkomt.
3: Toen ik in 2023 naar de ploeg overstapte, toen had ik wel het geloof dat we hier zouden kunnen staan na 3 jaar. Maar dat het echt gebeurt, daar moet ik mezelf soms ook nog wel voor in de armen knijpen.
2: De wielerploeg met onder meer Dylan Groenewegen is ontstaan uit het YouTube-kanaal Tour de Titema. En de Ronde van Italië duurt 3 weken. De werkzaamheden aan de Deltaweg zijn begonnen. Ook de komende 2 nachten is er hinder op steeds een ander stuk van de weg tussen Goes en Colijnsplaat. Vanavond en vannacht is er een lange omleidingsroute via Walcheren. De provincie herstelt het asfalt op de Deltaweg en kapot wegmeubilair. En ook worden de bermen gemaaid. En het weer in Zeeland. Het is een frisse woensdag met veel bewolking en lokaal een bui. 14 tot 16 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ed Sheeran en Camera. Wij spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Wat wil je weten?
1: Ja, wat komt er terug naar Veren?
0: Wat komt er terug naar Veren?
1: En er komt vast heel veel terug naar Veren. Ja. Maar ik wil natuurlijk iets nieuwswaardigs hebben. Dat we nu in het nieuws hebben gehad.
0: Oké. Dus niet ome Jan of zo
1: die
0: terug naar Veren komt.
1: Terug naar Veren. Nee.
0: 0118-499999. Wat komt er terug naar Veren? Wat dus nu in het nieuws is.

0: Peer was dit en Electrified. Veerle, het is te moeilijk.
1: Ja, moet ik meer uitleg geven?
0: Ik denk het, want wat komt er terug naar veren? Dat is toch iets te breed, denk ik.
1: Het is iets wat 275 jaar lang aan de buitenmuur van de Kampveerse Toren heeft gehangen. Dat is toen weggegaan, maar nu komt het terug. Het krijgt een nieuwe plek in de Grote Kerk. Waar heb ik het dan over?
0: 0118 499999.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Nou, ik heb ook allemaal mensen die het ook allemaal weten.
1: Want dat hopen
0: wat,
1: we.
0: Wat komt er terug naar Veren? Ja, dat verwacht ik toch wel.
1: Oh.
0: Ellie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat komt er terug naar Veren?
2: De walviskaak.
0: Ik zit al ja te schudden, maar dat zie je
1: dat
0: natuurlijk
1: ziet
0: niet.
1: Niemand, nee.
2: Nee.
0: Ja, wat voor walviskaak, weet je dat?
2: Wat zeg je?
0: Wat voor walviskaak?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is wel een hele oude walviskaak die aan de Kamp Veerse Torre heeft gehangen. Maar die komt in de kerk terug, want die is ja, eigenlijk in slechte staat. En er komt er nu een 3D geprint walviskaak.
1: Ja.
2: Komt ze aan de Kamp Veerse Torre te hangen.
0: Nou, dat is wel heel volledig, toch?
1: Ja, dit is... Dit is heel volledig.
0: Ellie, dat betekent dat jij zaterdag meedoet bij Elias in de verloting.
2: Kijk eens aan.
0: Dus blijf even aan de lijn.
2: Ja, dankjewel.

0: uit Groede is dit Vantaluut en Koning Kermiskoers. Een tattoo van een Feyenoord-fan. Ja, dat wordt dan natuurlijk ook een Feyenoord-tattoo. Marcel uit Oost-Soeburg liet een enorme tattoo op zijn rug zetten. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Want hoe groot fan ben jij?
1: Ja, heel groot.
0: Het is ook een enorme tattoo, hè?
1: Het is maar half onder.
0: Ja, hoe lang zijn ze daaraan bezig geweest, joh?
1: In totaal een uurtje of 8.
0: Het vind ik nog meevallen.
1: Ja, op zich wel.
0: Want die moet natuurlijk eerst in zwarte lijnen erop gezet worden. En dan later nog eens ingekleurd.
1: Ja, ja, het inkleuren duurde wat langer dan we hadden verwacht.
0: Deed het heel veel zeer?
1: Ja, ik mag niet liegen. Ja, het deed best zeer.
2: Ja. Vreselijk lijkt het me.
0: Ja, nou heb jij meer tattoos. Ligt het aan de plek op je lijf dat het ene meer...

0: Ja, ik kan wel een hobby hebben.
1: Maar je had ook gewoon alleen maar een klein F'je ergens op je arm kunnen laten zetten, toch?
0: Nee, daar heb ik geen plek meer voor.
1: Aha. Hey, nou kan jij als echte fan wel zo'n hele grote tattoo zetten, maar het gros van de tijd ziet niemand het.
0: Klopt, maar ik zet hem ook meer voor mezelf dan voor een ander.
1: Oh ja, het is niet zo dat je wel eens naar een wedstrijd gaat.
0: Jawel, ik ga wel eens naar een wedstrijd toe, maar ja, dan hou je je shirt aan. Hè.
1: Ja, precies, dan kun je hem niet laten zien, toch?
0: Ja, als ze heel veel scoren, doe ik het wel.
1: Ja?
0: Jawel.
1: Dan trek je je shirt uit.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. En wat zeggen mensen dan? Of is het nog te kort nu dat je al reacties gehoord hebt?
0: De reactie die ik nu heb gehad is dat mensen het alleen maar heel mooi vinden. Zelfs mensen die voor die andere club zijn, zeg maar. Ja?
1: En denk je dat ze dan de waarheid spreken? Of,
0: ja,
1: of, bedoelen, ze dan, nooit, of bedoelen ze dan gewoon dat de tattoo mooi gezet is?
0: Ja, ze vinden de tattoo mooi gezet.
1: Ja, ja, ja, want ik kan me niet voorstellen dat een Ajax-fan nou zegt van wat een mooie tattoo.
0: Nee, ze zeggen altijd wel van er staat het verkeerde embleem op. Maar de tattoo is wel verder heel mooi.
1: Ja, ja, ja. Ja, en blijft het hierbij wat Feyenoord betreft?
0: Wat Feyenoord betreft wel.
1: Ja. Feyenoord Rotterdam, sterker door strijd. Dat staat erop. En dan twee leeuwen. Nou ja, goed. Op naar de volgende wedstrijd dan maar, hè?
0: Ja, nog twee hele spannende.
1: Ja, ja, ja. En dan gaat dat shirt uit.
0: Als moet wel.
1: Nou, dan zien we de foto wel weer verschijnen.
0: Dat is goed.

0: De Plain White Tees en Hey There Delilah. Graag tot zo.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht.

0: aan u en uw energie.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
15: Stihl, sterk werk.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Mattia Bazar en Ticento. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. En op woensdag is het altijd museumdag bij Goedemorgen Zeeland. Dus Veerle, waar was jij?
1: Ja, ik ga lekker natuurlijk op museumtocht door Zeeland. En dan kom je in hele grote musea, maar ook in wat kleinere en voor mij onbekende. En ik was in de Engelse kerk, ken je dat?
0: Middelburg.
1: Ja, dat is in Middelburg. Ja,
0: maar ik weet waar die is, maar ik ben er nog nooit binnen geweest.
1: Nou, ik was er voor het eerst ook. Het is een mooie locatie. Het is een kleine kapel eigenlijk. En er zijn, ja, je kunt daar, er wordt van alles georganiseerd. Maar er zijn ook vaak tentoonstellingen. En nu was er een nieuwe tentoonstelling. En daar heb ik een kijkje genomen.
0: Oké, zometeen meer daarover.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.
1: Ja, elke woensdag belichten we een museum. Tenminste, niet eens een museum. Eén stuk uit een museum. En dan het liefst zo dat het uit de vitrine geteeld wordt. Zodat het goed zichtbaar is. Zodat Veer het van alle kanten kan bekijken. Tenzij het een schilderij is natuurlijk. Want dat hangt meestal gewoon aan de muur. En dat hoeft er niet vanaf. Want dan gaan alle alarmen af, denk ik. Veerle, is het in dit geval ook zoiets? Of was de kerk zelf het museum?
2: Een beetje van beide, denk ik. Nou, we hebben het wel echt over het achtergrondverhaal gehad. Het is een tentoonstelling over Maria. En we hebben eigenlijk en een beetje over de tentoonstelling en het verhaal gehad, maar we hebben ook nog wel een stuk uit weten te lichten.
1: Oké, de Engelse kerk in Middelburg.
2: De Engelse kerk in Middelburg is het oudste kapelletje van Middelburg in het hartje van het centrum. En daar is net een nieuwe tentoonstelling geopend over Maria. Er zijn 15 beelden van Maria en 15 afbeeldingen van Maria eigenlijk. En ik heb hier een afspraak met André Romeijn. Want André, waarom hebben jullie hier nou een tentoonstelling over Maria?
3: Goeie vraag, dankjewel en welkom in de Engelse kerk. Maria is eigenlijk, zonder dat heel veel mensen het weten in Middelburg, was een hele belangrijke persoon. Vanaf de 10e, 11e eeuw, toen het eerste klooster kwam, wat nu de abdij was, dat was het Sint-Maria-klooster. En na 1574, we maken even een grote sprong voorwaarts, is Maria uit het straatbeeld en uit het leven van heel veel Zeeuwen, van Middelburgers, verdwenen. 1574 was het moment dat Willem van Oranje met de water de stad overnam. En vanaf dat moment werden eigenlijk alle katholieken de stad uitgestuurd, althans de katholieke pastoors, de monniken, de nonnen. En alles wat katholieke kerk was, dat werd feite toegeëigend aan de staat. En iedere plek kreeg dan weer een andere functie. Zoals de Engelse kerk, heette toen nog niet de Engelse kerk, maar dat werd vrij vlot daarna een tapijtenwerkplaats.
2: En Maria die verdween tegelijkertijd dus uit de stad. Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, in feite, we kennen allemaal verhalen van de beeldenstorm. Dat had in Middelburg nog niet zo een heel grote schaal plaatsgevonden. Dus men was nog steeds overtuigend katholiek. Maar dus na de overgang, toen werd het eigenlijk ook verboden om katholieke erediensten te houden. Dus met het vertrek van de katholieke, de monniken, de nonnen, de priesters, verdwenen dus ook de beelden. Heel veel beelden werden gewoon vernietigd. Het was binnen het Calvinisme waar men toen over ging, het nieuwe protestantisme. Daar paste Maria helemaal niet meer in. Dus als je bijvoorbeeld naar de abdij gaat, maakt niet uit welke poort. Daarboven staan grote nissen. Aan de ene kant de balanspoort, die nissen zijn leeg. De echo van Maria is daar nog te horen, want het was haar terrein. En als je kijkt bij de poort aan de Giststraat, dus vanaf de Dam, daar staat sinds 1955 drie beelden zijn opnieuw geplaatst, waarvan het hoofdfiguur is dan Graaf Willem II. Maar dat was dus oorspronkelijk Maria. En Maria was te vinden in iedere poort, op iedere hoek van de straat, eigenlijk als een soort wakend oog, als beschermvrouw, maar ook voor de mensen die dagelijks hun beslommeringen en problemen hadden, konden zelfs lopend om straat van, daar is Maria, dat is mijn troost, mijn support. Dat is helemaal verdwenen.
2: Dus op de hoeken van de straat waren toen eigenlijk lege nissen te zien?
3: Lege nissen en de meeste zijn natuurlijk, al de gebouwen zijn allemaal verdwenen. Heel veel gevels waren nog van hout, later allemaal vervangen voor van steen. Maar het is wel grappig, één plek is nog wel te vinden. Dat is op de hoek van de Vlasmarkt naar de Kromme Welie. Vroeger was daar een café De Mug, dat kent iedereen in Middelburg. En als je dan omdraait en je kijkt dus zeg maar naar de toren van het stadhuis, en dan links op de hoek zie je een klein nisje. In de tijd dat het De Mug was, stond daar nog een beeldje in van Beethoven. Maar dat is oorspronkelijk, toen het nog een houten huis was, zat daar dus al een opening. Dus zeer waarschijnlijk heeft daar een beeldje van Maria gestaan. Als een soort toeziend oog. En waarschijnlijk was het gedrag in de Vlasmarkt toen misschien wel s'avonds beter dan nu het geval is. Maar het leuke is, als je kijkt, en dat geeft ook exact de tijd van nu weer. 1 meter naar rechts van die nis, daar zie je dus een CCTV-camera. En wat dus Maria eigenlijk vroeger deed, zwijgend, zonder geluid, zonder elektriciteit, zie je dus nu die CCTV-camera alles vastleggen en de buurt in de gaten houden.
2: Dus in plaats van het wakende oog van Maria hebben we nu een camera om ons in het gareel te houden.
3: Ja.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Ja, we luisterden net naar André Romeijn, die vanuit de Engelse kerk in Middelburg vertelde over het verdwijnen van Maria. Maar ik wilde dus nog wel meer weten, want was Maria, ja, die was verdwenen uit de nissen, maar was ze nou echt verdwenen? Ja, André, Maria verdween dus eigenlijk uit het straatbeeld, maar verdween Maria ook echt uit de levens van de mensen hier in Middelburg?
2: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat dat voor heel veel mensen bijna traumatisch geweest moet zijn. Als je als kind opgegroeid bent met een Maria en het was dagelijkse kost. Je ging regelmatig naar de kerk en Maria was altijd overal om je heen voor hoop. Als het tegen zat in het leven, je komt binnen naar Maria. Maria gaf je steun. Het was eigenlijk je onzichtbare maatje, je steuntje in de rug. En in één keer is dat weg en was dat verboden. Ik denk wat er gebeurd is dat toch heel veel mensen een stukje Maria mee naar huis hebben genomen. En dat kan zijn van heel veel beelden zijn echt vernietigd, kapotgeslagen. Misschien een fragmentje meenamen. Maar later zeg je ook al steeds kleinere Mariaatjes. We hebben hier als één van de beelden is 1,20 meter hoog. Ja, die zet je niet zomaar in je huiskamer. Maar ik heb hier ook een Mariaatje die is maar 10 centimeter. En dat is een Maria die is gemaakt van buxushout. Deze komt uit Frankrijk. En dit is echt een klein beeldje wat je thuis, misschien zelfs achter een kastje, keukenkastje, kan ophangen, kan neerzetten en toch dagelijks eventjes kan aanraken. En die vult dan weer de Maria in die uit het straatbeeld is verdwenen.
1: Ja, en dit, ik zie inderdaad, ja, het is eigenlijk in een lijstje bijna zit Maria met Jezus. En ze is inderdaad een beetje aan het glanzen van de aanrakingen. Weet je bij wat voor mensen dit thuis is geweest of waar dit vandaan komt?
2: Nee, ik weet dat het uit Frankrijk komt. Ik heb het gekocht op een veiling. Het zijn in ieder geval mensen geweest die in ieder geval hoop putten uit het aanraken van Maria. Het is buxushout, het is vrij hard. Het was oorspronkelijk ook beschilderd. Het waren de meeste houten beelden, polychroom. Het beentje van Jezus, het dijbeen, is ook afgebroken, helaas. Maar je ziet hier aan de randjes, dat is alweer helemaal zacht geworden. Dus ook zonder been geloofde men nog steeds in het kind en de moeder. En ik denk ook dat Maria stond ook echt, hier zie je er in allerlei vormen, maar het belangrijkste was toch het moederschap. Dat het moeder was daar voor het kind, ter bescherming. En ik denk dat alle mensen toch ook voldoende kind waren, kind bleven, ook al was je volwassen, dat je af en toe toch even weer steun van je moeder nodig had. En dat zie je eigenlijk door die slijtage prachtig weergegeven.

0: Ja, en ook dit is Zeus, Alan Shea met The Cricket. En als je denkt, nou, dat is leuk. Ja, je kunt ook op Alan stemmen via omroepzeeland.nl. Klik je even op de stemknop en dan mag je 5 van je favoriete artiesten aanklikken. En ondertussen is Lonneke aangeschoven voor het Zeus nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het waterschap Scheldestromen wil de dijk bij de buitenhaven in Vlissingen binnendijks versterken. Aan de landkant komt er grond tegen de dijk aan te liggen en die vormt dan een zogenoemde steunberm. De weg die daar nu ligt komt er dan bovenop en een watergang wordt deels verlegd. Het waterschap bekeek verschillende plannen om de dijk bij Vlissingen te versterken. De oude walviskaak komt vandaag terug naar Veren. Ruim 275 jaar lang hing het grote bot aan een buitenmuur van de Kampveerse toren, maar was te ver aangetast om te blijven hangen. De kaak krijgt een nieuwe plek in de grote kerk. Daar wordt hij op dit moment naartoe gebracht. Aan de muur van de Kampveerse toren komt een nagemaakte versie te hangen. Mitchell Minnaert uit Ierseke maakt zich op voor de Giro d'Italia die overmorgen begint. Minnaert is de woordvoerder van de Nederlandse ploeg Unibet Rose Rockets die voor het eerst meedoet. En het is een droom die uitkomt.
3: Toen ik in 2023 naar de ploeg overstapte, toen had ik wel het geloof dat we hier zouden kunnen staan na 3 jaar. Maar dat het echt gebeurt, daar moet ik mezelf soms ook nog wel voor in de armen knijpen.
2: De wielerploeg met onder meer Dylan Groenewegen is ontstaan uit het YouTube-kanaal Tour de Titema. De Ronde van Italië duurt 3 weken. En de werkzaamheden aan de Deltaweg zijn begonnen. Ook de komende 2 nachten is er hinder op steeds een ander stuk van de weg tussen Goes en Colijnsplaat. Vanavond en vannacht is er een lange omleidingsroute via Walcheren. De provincie herstelt het asfalt op de Deltaweg en kapot wegmeubilair. Ook worden de bermen gemaaid. En dan het weer in Zeeland. Door een matige tot vrij krachtige noordenwind is het een frisse dag. Temperatuur ligt rond de 14 en 16 graden. Veel bewolking en vooral landinwaarts kans op wat lichte regen. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en

0: goud en eb en vloed. De boekverkoper van het jaar 2026-2027, zou dat een zeeuw worden? Nou, er staat in elk geval wel eentje op de longlist, want Arie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, met Arie Westerding, hallo.
0: Boekverkoper in Vlissingen en je bent eigenlijk nog niet eens daar zo lang aan het werk.
1: Nee, ik ben er een jaar aan het werk. Ik kom al 10 jaar bij Boekhandel het Spui in Vlissingen en ik vond het altijd al een magische plek. En ik heb op een gegeven moment een open sollicitatie bij Margrethe Haan ingeleverd. Dat was een boek met allemaal tekeningetjes van mijn droom om ooit de boekverkoper te worden.
0: Ja.
1: En toen belde ze en zei, kom langs. En ik ben er een jaar bezig met heel, heel veel plezier.
0: Ja, en ze zijn echt lovend over je, want het is meteen Team Arie. Ze doen op allerlei manieren, proberen ze jou in de spotlights te zetten, om jou maar die titel te bezorgen. Terwijl je eigenlijk zelf de man bent die door de manier van werken, je bezorgt eigenlijk jezelf de titel, toch?
1: Uh-huh. Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, nou goed, de buiten is nog niet binnen, hè?
1: Nee, dat klopt. Dus eerst van de longlist hopelijk door veel stemmen voor 1 juni naar de shortlist. En dan zou ik zomaar... En dan komen er nog mystery guests langs om eens te checken hoe het allemaal is. Dus dan niet alleen de stemmers tevreden zijn, maar ook die mystery guests. Zo. Dus er zit toch heel traject aan vast.
0: Ja, maar Arie, als jij zo goed al de vaste klanten kent, dan pik je die mystery guests er zo uit, denk ik.
1: dat zou zomaar kunnen. Maar het is ook zo dat mensen soms na jaren enthousiast terugkomen bij het Spui. Zo van, als ik ooit weer in Zeeland ben, dan wil ik in ieder geval naar Boekhandel het Spui. Dus we hebben af en toe mensen die komen uit Haarlem of uit Duitsland of uit België. Die komen speciaal nog een keer terug. En die ken ik misschien ook niet allemaal, dus wie weet.
0: Ja, wat vind jij het leuke aan werken in een boekhandel?
1: Ik denk dat de omgeving heeft iets magisch. Je hebt eigenlijk nooit dat mensen chagrijnig of zo naar een boekhandel komen. Mensen komen om iets moois of iets bijzonders te beleven of te zien. Dus die omgeving is heel leuk. De collega's zijn heel erg leuk. Ik werk samen met jonge collega's zoals Lotte en Celeste. Die heel veel van boeken weten en ook van jeugdliteratuur en zo. Je leert heel veel. En de ontmoetingen en de gesprekjes vind ik heel erg leuk.
0: En je moet verplicht alle nieuwe boeken lezen. Dat is toch ook geen straf?
1: Nee, zeker. Dus dat ook. Je wil een beetje bijblijven. En
0: Arie, hoe zit het met jouw goocheltrucs?
1: Goocheltrucs? Ik ben enorm fan van Siegfried en Joy. Dat zijn twee Duitse grappenmakers.
0: En dat zijn toch die mannen die ook met die tijgers op het podium van alles doen?
1: Nee, dat waren ooit Siegfried en Roy. En die Siegfried en Joy, dat zijn meer grappenmakers die allerlei verdwijntrucs doen. En ik stel me een keer voor bij Margrethe Haan, zullen we in onze boekwinkel er ook wat mee doen? En die vond het helemaal leuk. Dus op Instagram, als je kijkt op Boekhandel Spui, dan zie je ook allemaal van dat soort filmpjes nog. Dus alles voor de bekendheid van de winkel en alles voor de lach.
0: Ja, ook. Ja. Nou, allemaal stemmen dus, als heel Zeeland op jou stemt, dan kom je er wel. Hoe blij zal jij zijn? Ik bedoel, die longlist is al leuk, maar als je nou zo meteen op die shortlist komt, hoe blij ben je dan al?
1: Nee, dan ben ik al dolblij. En ook alles voor de bekendheid van boekhandels. Ik vind het heel belangrijk dat mensen lezen en dat ze er plezier aan beleven. En er is zoveel onzin en rotzooi online, zeg maar. En het is heel belangrijk dat de boekhandels, dat die het goed gaat.
0: Ja.
1: Dus kom naar de Oude Markt in de
0: piep. Ja, dan wordt het wel sluikreclame. Dus nee, dat gaan we niet doen.
1: Oké.
0: Jezelf mag je promoten, maar verder niet.
1: Oké. Excuus. Ja.
0: Nou, als je denkt van, ik vind Arie een heel leuke en hij mag van mij boekverkoper van het jaar worden, stem op hem. En als je denkt, nou, dan heb ik wel een link nodig, dan heb je even een 0118-499999. Krijg je van ons de link terug. Arie, heel veel succes.
1: Dank. En heel erg bedankt dat ik in de uitzending mocht komen, Elsa. Tof. Ja.

0: Nobody Asked. En ook dat is Zeeuws. En ook zij willen graag in de Zeeuwse top 40 met The Dead Don't Talk. Het is 11:03. Dus graag tot zo.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
5: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
9: Ja,
8: maak er een potje van.

0: Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
11: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
14: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Michael Bublé en Everything. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk een check de plek. En we hebben onze muziekshuffle. Want we zitten midden in de stemperiode voor de Zeeuwse top 40. En die shuffle, nou daar kun je aan meedoen. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te weten of op te zoeken. Het gaat er alleen maar om dat je laat horen welke muziek je leuk vindt. En dan win je daar zo een t-shirt mee van de Zeeuwse top 40. Je kunt je daar nu al voor aanmelden. We doen hem zo meteen pas. Maar je kunt je wel nu al aanmelden via 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Katinka Polderman en de Duke Jones en Nuduza Almejunut. En ook op deze Zeeuwen kun je stemmen.
1: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse top 40.

0: kind human and try again. En ook dat is Zeeuws. Nou, en daarover gesproken. De Zeeuwse shuffle, dat is speciaal voor de muziek, Tina's. De stemperiode voor de Zeeuwse top 40. Als je mee wilt doen met onze shuffle. 3 fragmentjes waarvan je er eentje mag kiezen. En dan win je meteen ook nog. Of dan win je, dan krijg je gewoon als dank een t-shirt van de Zeeuwse top 40. Dan moet je je nu aanmelden, want dan gaan we meteen shuffelen. 0118-499999. Tenminste, dan gaan we meteen shuffelen na het volgende opmerkelijke nieuws.
1: Ja, opmerkelijk. Goed nieuws, maar het is zeker opmerkelijk. Gisteren, ja, het broeide natuurlijk al een tijdje. Maar gisteren hebben dan de Rolling Stones echt hun nieuwe album aangekondigd. En ook 2 nieuwe nummers gelijk uitgebracht. En ja, ik vind dat toch wel bijzonder, want... Ja,
0: ik ook, vind het hartstikke leuk.
1: Mick Jagger is 82, ja, hè? Ja, en Keith Richards ook. Die heeft wat meer moeite met zijn gezondheid, geloof ik, dan Mick. Maar ja, heb je al geluisterd, Elf?
0: Nee, want dit wordt mijn...
1: Dit wordt jouw primeur.
0: Eerste keer, okay. Ja. Dus, en ik vind het zo leuk, want ik denk 82. Ron Wood is ietsje jonger. Ze zei al, toeren zitten niet meer in. Omdat Keith Richards zijn gezondheid dat waarschijnlijk niet toelaat. Maar ja, voor de rest, ik denk, goh, als je gewoon dan nog zo midden in de muziek zit, dat is toch echt hartstikke leuk. Dus nou, dit is dus een van die nieuwe Rough and Twisted.

0: Ja, dan wordt toch compleet weer weggeblazen. The Rolling Stones. En Rough and Twisted.
1: Ja, ik vind het een lekker nummertje,
0: hoor. Ik ook.
1: Die ga ik wel vaker draaien.
0: Jammer dat ze niet gaan toeren. Maar goed, ja, je kan niet alles hebben in het leven, zullen we maar denken. Maar we hebben wel onze muziekshuffle. En Connie uit Goes hangt al een tijdje. Connie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Die zou ik dus niet kiezen, maar dat is ook geen Zeeuws.
0: Nee, precies. Nee. Als die erin zou komen, dan zou die wel op 1 komen in de Zeeuwse top 40, hoor. Als Mick Jagger een Zeeuw was.
2: Nou, daar geloof ik niks van.
0: Geloof je niks van,
2: Meer licht in ieder geval niet.
0: Nee. Nou, we zullen er nooit achter komen, Connie.
1: De rollende steen.
0: Ja, precies. Ik heb 3 fragmentjes klaarstaan. Je weet hoe het werkt, hè? Ja, je zegt bij de eerste ja of nee, dan bij de tweede. Maar als je wacht op de derde en je denkt dan, nou, ik vond de eerste toch leuker, dan heb je pech gehad.
2: Dat niet.
0: Ja, oké. Nou, dan komt de eerste. Don't let it bring you
2: down.
0: Oh, dat is heel rigoureus. Oké, dan komt de tweede. It's in the way you take time. Come rain or come shine. In the light of the day, break in the dark of
2: Nederland.
0: Is dat uit nieuwsgierigheid?
2: Nee. Ja, nee, ik vind eigenlijk veel te top 40. Ik heb alleen maar Nederlandse platen.
0: Oh, nou, dus. Dan denk ik dat je met deze wel blij wordt. Dans je met
2: mijn de Zeeuwse tango.
0: Ja, wacht, ik pak hem er dan even bij. Want dan doen we natuurlijk meer dan alleen het fragmentje. Oké, Connie, speciaal voor jou. Benny Hek en de Houdoes.

en de Zeeuwse tango. Connie shuffelde en ze was toch te nieuwsgierig om bij één of twee te stoppen. Dus het werd nummertje 3.

0: Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man. Wij spelen zometeen ons spelletje Check the Black, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen heeft als eerste ziekenhuis in Zuidwest-Nederland een knieprothese geplaatst met de hulp van een robot. Daarmee is het ziekenhuis een van de weinigen in Nederland die deze techniek gebruikt. De robot ondersteunt de chirurg tijdens de operatie en moet zorgen voor meer precisie en betere resultaten voor patiënten. Orthopedisch chirurg Maarten Paul van de Kerkhoven is zeer tevreden.
3: Ik word er ontzettend enthousiast van. Waarom? Eén, we kunnen dingen net wat preciezer plaatsen. Maar met name de gegevens die we hiervan gaan krijgen, die gaan ons echt onze zorg doen verbeteren. Naar wat we verwachten. Moet blijken, maar daar hebben we wel ons vertrouwen in. En dat geeft mij enorm veel energie.
2: Dankzij gegevens die de robot verzamelt tijdens de operatie kunnen patiënten ook nadien beter worden begeleid in hun herstel. Waterschap Scheldestromen wil de dijk bij de buitenhaven in Vlissingen binnendijks versterken. Van de verschillende opties heeft dit plan de voorkeur van het waterschap. Aan de landkant komt grond tegen de dijk aan te liggen voor een zogenoemde steunberm. De weg die daar nu ligt komt er dan bovenop en een watergang wordt deels verlegd. Het waterschap benadrukt dat de dijk op dit moment veilig is, maar dat de versterking nodig is met oog op de toekomst. En de werkzaamheden aan de Deltaweg zijn begonnen. Ook de komende twee nachten is er hinder op steeds een ander stuk van de weg tussen Goes en Colijnsplaat. Vanavond en vannacht is er een lange omleidingsroute via Walcheren. De provincie herstelt het asfalt op de Deltaweg en kapot wegmeubilair. Ook worden de bermen gemaaid. En dan het weer in Zeeland. Door een matige tot vrij krachtige noordenwind is het een frisse dag. De temperatuur ligt tussen de 14 en de 16 graden. Veel bewolking en vooral landinwaarts kans op wat lichte regen. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Zoe Levi, een snelle en ik zing. En wij spelen het spelletje Check de Plek. Het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht. Of misschien een plek waar helemaal niemand woont. Nou, het kan allemaal. En je krijgt maar één aanwijzing. En die aanwijzing die is vandaag...
1: In het dialect klinkt het alsof ze niet lekker zijn.
0: 0118-4999-99.
1: In het dialect klinkt het alsof ze niet lekker zijn.

0: en With You. In het dialect klinkt het alsof ze niet lekker zijn. Dat is onze aanwijzing in Check de Plek. Ik heb geen één beller.
1: Heb je geen één beller?
0: Heb ik het telefoonnummer niet genoemd? 0118-499999. Ja, dat heb ik wel genoemd, natuurlijk wel.
1: Ja, tuurlijk. En mensen weten het. Maar
0: ja, de regel is, telefoon gaat voor. Maar we hebben wel ook wat appjes. Ik zie Johan al met krabbenhad. Krabbenhad.
1: Ja, dat is niet goed. Krabbenhad is niet goed, want dat ligt ook helemaal niet in Zeeland. Ja, ik zou zeggen, we wachten nog even. Want zo moeilijk is hij niet. In het dialect klinkt het alsof ze niet lekker zijn.

0: Peter Wessel was dit met zijn AI-band. En het was een hoeie tiet. In het dialect klinkt het alsof ze niet lekker zijn. Tanny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Biezelingen.
0: En wat denk je, welke plek zoeken we?
1: Grijpskerken.
0: Ja, nou ja, leg het eens uit zou ik zeggen. Maar nee, je hebt het eigenlijk gelijk al goed gezegd, hè?
1: Oké.
0: Want Grieps, dat klinkt als...
1: Griep, ja, niet lekker.
0: Precies. Nou, Tanny, dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

0: Olivia Dean en Man I Need. En ondertussen is aangeschoven collega Michiel. Michiel, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: En zegt u het maar.
1: Nou, we gaan het hebben over eten. Want samen eten, dat is heel belangrijk. Het is ook een goede manier om onder ouderen de eenzaamheid te verminderen. Dat is uit onderzoek gebleken van zorgorganisatie SVRZ. Maar is het wel genoeg om maandelijks zo'n etentje te organiseren? Wat ze bijvoorbeeld in de gemeente Veren doen. Eenzaamheid onder ouderen, dat los je niet op met een bord eten, maar met structureel contact. Dat is de stelling van vanmiddag.
0: Oké, dus dat eten mag wel, maar dat moet meer zijn dan dat.
1: Nou, bijvoorbeeld, of niet. Je mening, laat hem weten om 17:30.

0: Somjeu en it's only love om 11:03. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en...

0: meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
0: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
19: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Hey ondernemer.
11: grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
12: 27 mei, Demodag Scootmobiele.
21: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
24: Omroep Zeeland. De operatiekamer van ziekenhuis Zorgzaam Eterneuzen heeft er sinds kort een opvallende nieuwe bewoner bij. Wie het precies is, dat hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Samen eten is een hele belangrijke en goede manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van zorgorganisatie SVRZ. En dat voert Welzijn Veren dan ook in de praktijk uit, dat samen eten. En we gaan wandelen zometeen in de Zeeuwse Kamer en dat doen we met JP de Klerk. Het is 11:55. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. Een hele goede middag. Een nieuwe knie met hulp van een robot. In ziekenhuis Zorgzame Eterneuzen gebeurt het sinds kort. Als eerste ziekenhuis in Zuidwest-Nederland gebruiken ze daar een robot bij knieoperaties. En die kijkt niet alleen mee, maar helpt ook om de prothese nog preciezer te plaatsen. Verslaggever Mark Rijk mocht een kijkje nemen in de operatiekamer.
25: Als je de operatiekamer binnenstapt, ziet het er helemaal niet science fiction-achtig uit, hoor. Nee, de sfeer is eigenlijk zoals je verwacht op een operatiekamer. Het is echt nog herkenbaar. Alleen ja, wat opvalt naast de chirurg, een kast met informatiescherm. Heel veel informatie zie je erop verschijnen. En natuurlijk die opvallende lange mechanische arm. De arm van robot Rosa, die meekijkt tijdens de operatie als een paar extra ogen. Orthopedisch chirurg Maarten Paul van de Kerkhoven heeft zich hard gemaakt dat robot Rosa nu hier in de operatiekamer staat, in Terneuzen. Hoe bijzonder is het dat jullie zo'n hulp er ineens bij hebben?
26: Zo'n hulprobot is behoorlijk uniek. We zien dat wel steeds meer gebeuren in de landen, maar nog vrij sporadisch. Wij zijn nummer 4 met dit type robot waar we mee gaan werken. Dus dat is behoorlijk uniek, zeker voor een klein ziekenhuis, hè, zoals wij zijn. Een relatief klein ziekenhuis.
25: Wat doet hij nou eigenlijk?
26: Nou, heel simpel uitgelegd is eigenlijk dat de robot ondersteunt de dokter. Dus dat is eigenlijk een soort extra assistent aan de tafel, zodat we de heup, of in dit geval de knieprothese, nauwkeuriger kunnen plaatsen. Dus preciezer, zoals we het in onze gedachten hebben.
25: Dat komt op millimeters dan na?
26: Dat komt op minder dan millimeters na. Wij als dokter, als orthopeed, kunnen dat in millimeters of een paar graden nauwkeurig. Maar deze robot kan dan nog meer verfijnen en nog kleinere verschillen, zeg maar.
25: Hoe werkte dat anders? Wat was dan het moeilijke aspect daaraan?
26: Ja, knieën zijn sowieso vrij lastig. Hè. We weten dat als we alle mensen op een rijtje zitten en je gaat kijken hoe goed zijn de uitkomsten van de knieprothese, is dat ongeveer 80% van de mensen die echt tevreden zijn. Een heupen wat makkelijker gewricht is dat rond de 95%. En wij denken met deze nieuwe technieken, maar ook met de gegevens die we ervan kunnen krijgen, dat we dat nog beter kunnen verfijnen, zodat de patiënt een beter gevoel van de knie gaat krijgen. En dus ook minder klachten.
25: Wat is nou echt het unieke hieraan?
26: Nou, het unieke van het systeem is eigenlijk dat de gegevens die we kunnen genereren met deze robot tijdens de operatie kunnen koppelen aan gegevens die we voor en na de operatie van de patiënt krijgen via de app die wij gebruiken, de MyMobility app. Maar de missing link is eigenlijk de operatie, de gegevens van de operatie, die we nu dus wel gaan krijgen en die kunnen we koppelen, zodat het hele patiëntenverhaal in beeld wordt gebracht.
25: Maakt het werk voor u persoonlijk leuker dat er nu ook zo'n robot bij is?
26: Ja, ik word hier ontzettend enthousiast van. Waarom? Eén, we kunnen dingen net wat preciezer plaatsen. Maar met name de gegevens die we hiervan gaan krijgen, die gaan ons echt onze zorg doen verbeteren. Naar wat we verwachten. Moet blijken, maar daar hebben we wel ons vertrouwen in. En dat geeft mij enorm veel energie.
24: Ja, orthopedisch chirurg Maarten Paul van de Kerkhoven is dus zeer tevreden over zijn nieuwe assistent Rosa de robot. En wil je die nou zelf aan het werk zien, die robot? Dat kan aanstaande zaterdag tijdens de open dag van ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Nou, ander nieuws van vandaag. Iedere maand een hapje eten met elkaar. Nou, op verschillende plekken in Zeeland wordt dat georganiseerd voor ouderen. Maar in Domburg doen ze er nog een schepje bovenop. Daar gaan de inwoners iedere maand bij een andere horecazaak eten. En naast al die gezelligheid is zo'n activiteit ook belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Blijkt uit onderzoek van Dick van der Kolk, die onderzoek doet naar eenzaamheid onder ouderen. Verslaggever Eva van der Welen was aanwezig bij de maandelijkse lunch in Domburg.
1: Mevrouw, u zit lekker een broodje kroketten eten. Smaakt het?
2: Het smaakt heerlijk. Ik ben nog niet begonnen met mijn kroket, maar ik heb al een soepje op. En we worden hier overal verwend. En we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben. Want anders zitten we maar achter die geraniums, zeggen ze.
1: Ja, dat zegt u heel gelukkig.
2: Ik heb er gelukkig geen één. Geranium.
1: Waarom komt u hier? Waarom doet u aan dit initiatief mee?
2: Voor de gezelligheid.
1: Dag heren, smaakt het?
3: Ja, het smaakt echt goed. Dus we kunnen er goed mee doorgaan zo.
4: Nou, ik vind het gezellig om zo nu en dan eens even wat mensen uit het dorp tegen te komen. En je hoort eens wat en je kan eens wat vertellen. Dus gewoon gezellig.
1: Merkt u ook dat u nieuwe mensen leert kennen?
4: Nou, ik woon hier al een jaar of 15, dus echt nieuw niet. Maar de meeste kennen we wel. En het is ook leuk om elkaar in het dorp tegen te komen, even goeiedag te zeggen.
1: Uit onderzoek blijkt ook dat juist dit soort gelegenheden hartstikke goed zijn om eenzaamheid te voorkomen. Merkt u dat ook?
2: Ja. In feite wel.
1: Agnes Ros, een vrijwilliger bij Welzijn Veren. Wat levert deze middag op voor de deelnemers?
5: Voor de deelnemers gewoon een gezellige middag. Sommige mensen zitten in bejaardenhuizen. En er zijn heel veel mensen die alleen zijn. En ja, ze vinden het nog steeds gezellig. Want er komen af en toe gewoon mensen die zich aanmelden bij.
1: Waarom is dit initiatief gedaan met alle horeca in Domburg?
5: In Domburg is het gewoon moeilijk om één restaurant te vinden die het iedere keer doet. In Oostkapelle is het bijvoorbeeld wel altijd in Anonu. Maar hier is het gewoon niet te doen. Maar het leuke is dat eigenlijk het steeds makkelijker wordt om restaurants te vinden. Allemaal bijna in de straat. Ik denk dat het ook voor de mensen wel leuker is om iedere keer in een ander restaurant te zitten als iedere keer in hetzelfde.
1: Mevrouw, u heeft uw eten al op. Was het lekker?
6: Het was heel lekker. Ja, heerlijk.
1: En waarom komt u hier iedere maand? Waarom doet u mee?
6: Je hoeft zelf niet te koken en je ontmoet andere mensen. En dat is natuurlijk toch wel heel leuk. Want als je dan maar alleen meer achtergebleven bent, ja, dan zoek je toch een beetje aanspraak en een beetje gezelligheid.
1: Wat doet zo'n middag met u?
6: Ja, een stukje eenzaamheid is dan weg. Want je komt weer thuis en dan is het stil. Heel erg stil. En dat is niet altijd leuk. Je kan je verhaal niet kwijt. Ja, nou, dan zijn dus deze dagen, vind ik ook wel heel belangrijk dat zo'n gemeente daar ook voor in staat.
24: Nou, positieve geluiden over de maandelijkse gezamenlijke maaltijden voor ouderen in Domburg. En ergens in deze maand ontmoeten ze elkaar dan weer in een ander restaurant daar in het dorp. Goedemiddag, dit is Omroep Zeeland, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. En wat gaat het weer doen? Jules die weet het, eerst muziek van Softcell.

0: Tainted Love. Het is exact 11:45. Laten we eens kijken naar het weer in Zeeland. En dat doen we met Joe Gennert. Joe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Ja, toch een beetje meer van hetzelfde, vrees ik. Het zit natuurlijk redelijk dicht met bewolking sinds gisteravond eigenlijk. En het is nog steeds zo, er zitten wel wat tekeningen in de lucht en hier en daar komt de zon wel eventjes doorheen. Vooral op Schouwen-Duiveland kan dat gebeuren, dus daar af en toe een redelijk zonnig moment. Maar het is natuurlijk aan de koele kant nog steeds met die matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Windkracht 3 tot 5, 5 op het water en ja, Katzand meldt toch aan zee eventjes windkracht 6. Dus het waait redelijk goed door. En de temperatuur is nog maar een graad of 13. Ik moet zelfs trouwens ook even in de frisse lucht staan, want ze zijn bij de studio aan de andere kant met een badkamer bezig. Dus dat boort redelijk door. Maar goed, dat maakt niet uit. Die komen wel in orde, denk ik daar.
0: Gelukkig,
1: dus we gaan lekker even in de frisse lucht eventjes buiten.
0: Ja.
1: En de wind waait dus de hele middag goed door. Al zal het langzaam wel wat gaan afnemen. Maar veel zon hoeven we dus niet te verwachten. En aan de andere kant is er landinwaarts en in Zuid-Vlaanderen nog kans op een drupje motregen. Maar dat heeft ook weinig te betekenen. Langzaam wat afnemend wind dus. En op de Valreep misschien nog een maximum temperatuur van 15 of 16 graden als het zonnetje eventjes doorbreekt en de wind even wat minder is op deze koele woensdag. Vannacht dan zal het breed gaan opklaren. De wind neemt vanavond al verder af. En vannacht is de minimumtemperatuur behoorlijk laag. Die moet je zoeken tussen de 3 en de 5 graden. Aan zee wellicht een 1, 2 graadjes hoger. En door de hele zwakke wind is er in de loop van de dag kans op wat mistbanken, wat grondmist, wat mistflarden. Is het meestal in deze tijd van het jaar als het niet al te vochtig is. Betekent wel een koude start morgen in de vroege uurtje met dus hier en daar wat mist of wat grondmist. Kan best een mooi plaatje zijn overigens, want er is morgenochtend flink wat zon, denk ik. Wel zullen er vrij snel een paar stapelwolken gaan ontstaan. En die zie je ook morgenmiddag met dus een beetje wisselend wolkenbeeld. Dan weer een vrij bewolkt moment met toch ook zeker een mooie zonnige periode. Met name aan zee trouwens. En de wind is morgen zwak tot matig uit het noorden. Maar de wind is een beetje variabel morgen. Dus duidelijk minder wind en voor het gevoel allemaal wat warmer. Ondanks dat de temperatuur vergelijkbaar is. Die komt ook morgenmiddag maximaal op 15 à 16 graden.
0: De komende dagen dan, Jules, gaan we weer richting die 20.
1: Daar gaan we zeker inderdaad. Het is zo dat vrijdag is er weinig wind. Dat betekent kans op mistbanken, nog mistflarden weer in de vroege ochtend en vooral in de nachtperiode. En overdag is er flink wat zon, denk ik. Een paar kleinere stapelwolken. Dat is een mooie dag, denk ik. Geeft de temperatuur de gelegenheid om ook op te lopen tot een graad of 18, 19 op de meeste plaatsen. Dus de 20 graden komt dan een beetje in beeld. En die gaan we waarschijnlijk ook wel halen in het weekend. Tenminste op zaterdag. Dan moet je denken aan maximaal rond de 22 graden. Zwak tot matig oostenwindje, dus prima dag wordt dat, denk ik. Maar daarna lijkt de wind toch al te gaan draaien naar noord tot noordoost weer. Dus op zondag misschien nog een keertje 20 graden, maar dat zal het al wel zijn. Want begin volgende week komt er uit het noordwesten weer wat koelere lucht met enkele bui en een paar graden lagere temperaturen.
0: Oké, Joe Gennert, dankjewel.

0: Coldplay en We Pray. Dit is Omroep Zeeland. Dit nieuws valt op buiten onze provincie. Minister Van Essen die bracht vanochtend een werkbezoek aan de bossen bij Leersum. En die sprak daar met een natuurbrandspecialiste van Staatsbosbeheer. Ze wilde de minister al spreken voor de vele natuurbranden van vorige week. Want in deze bossen zijn al jaren andere soorten bomen neergezet om de eentonigheid te doorbreken. En dat betekent ook nog eens dat het gebied brandveiliger is. En ze hebben meer maatregelen genomen daar.
1: We hebben natuurlijk hier al jaren terug geïnvesteerd in bluswatervoorziening. En we werken ook al jaren samen met de natuurbeheerders om de toegankelijkheid van de gebieden op orde te hebben. Dus daar zijn al heel veel stappen in gezet. Maar juist die bossen en die natuur klimaatbestendig maken, maar daarmee ook natuurbrandrobuust. Ja, ja. Dat is de uitdaging voor de komende jaren waar we met z'n allen aan zullen moeten blijven werken.
0: Dan het aantal kinderen in de noodopvang. Dat is sinds 2022 verdrievoudigd. Momenteel leven er ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. En dat komt volgens kinderrechtenorganisaties door overheidsbeleid.
2: Nou, door de jaren heen heeft de Nederlandse overheid structurele opvanglocaties afgebouwd. En daardoor komen kinderen nu in deze noodopvang te zitten. En noodopvang, het woord zegt het al, is eigenlijk tijdelijk. Hè? Het is net zoals ergens een brand is in een buurt, dan komen mensen even in een sporthal te slapen. Maar deze kinderen slapen nu al jaren in een sporthal of op asielboten of in hotels.
0: Ook gaan kinderen soms langere tijd niet naar school. Bij het Haagse winkelcentrum Ypenburg betaal je sinds vorige maand 10 keer zoveel om je auto te parkeren. Als je 2 uur parkeert, dan kostte dat eerst 20 cent, nu 2 euro. En dat roept zoals je verwacht reacties op.
3: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè?
4: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
5: Als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Het is gewoon zonder geld.
6: Als je de Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen.
0: De verhoogde parkeertarieven zijn bedoeld om ongewenste langparkeerders te weren. Ondernemers die zijn er niet blij mee. En we weten iets meer over het nieuwe album van de Rolling Stones. Het komt over 2 maanden uit. Gisteren hebben bandleden vragen beantwoord in New York. Het ging daar over de cover bijvoorbeeld, die gemaakt is door een kunstschilder. En hij heeft de gezichten van Richards, Wood en Jagger in elkaar laten overlopen. De bandleden die staan er niet heel flatteus op, zoals je het wel kunnen omschrijven. Maar dat is de bedoeling van de kunstenaar.
7: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
0: Het nieuwe Stones album, dat heet Foreign Tongues. En het komt dus over 2 maanden uit. Dat is nieuws van buiten de provincie. Londen de Klerk zometeen met het laatste

0: Nee, never been better. Dit is Omroep Zeeland. Ik hoop dat JP de Klerk zijn wandelschoenen heeft aangetrokken. Want we gaan zo meteen wandelen in de Zeeuwse Kamer. 20 minuten lang ook met muziek van hem. En Lonneke de Klerk, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
2: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Iets na 12:30 het Zeeuwse nieuws. Je krijgt dat van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen heeft als eerste ziekenhuis in Zuidwest-Nederland een knieprothese geplaatst met de hulp van een robot. De robot ondersteunt de chirurg tijdens de operatie en moet zorgen voor meer precisie en betere resultaten voor patiënten. Orthopedisch chirurg Maarten Paul van de Kerkhoven is zeer tevreden.
6: Ik word hier ontzettend enthousiast van. Waarom? Eén, we kunnen dingen net wat preciezer plaatsen. Maar met name de gegevens die we hiervan gaan krijgen, die gaan ons echt onze zorg doen verbeteren. Naar wat we verwachten. Moet blijken, maar daar hebben we wel ons vertrouwen in. Dat geeft mij enorm veel energie.
5: Dankzij gegevens die de robot verzamelt tijdens de operatie kunnen patiënten ook nadien beter worden begeleid in hun herstel. Burgemeester Jack van der Hoek blijft de komende 6 jaar burgemeester van Schouwen-Duiveland. In december maakte de gemeenteraad bekend nog een termijn met hem door te willen. En inmiddels is het besluit definitief. Volgende week dinsdag wordt hij officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering. In Hulst is vanavond een informatiebijeenkomst over de terugkeer van de noodopvang in zwembad Reinaardland. Vorig jaar sloot die opvang, maar vanaf volgende week worden er opnieuw asielzoekers opgevangen. Het gaat om maximaal 50 mensen die in de themazaal van het zwembad worden gehuisvest. Wie daar vragen over heeft, kan vanavond om 19:30 terecht in het zwembad. En waterschap Scheldestromen wil de dijk bij de buitenhaven in Vlissingen binnendijks versterken. Van de verschillende opties heeft dit plan de voorkeur van het waterschap. Aan de landkant komt grond tegen de dijk aan te liggen voor een zogenoemde steunberm. De weg die daar nu ligt komt er dan bovenop en een watergang wordt deels verlegd. Het waterschap benadrukt dat de dijk op dit moment veilig is, maar dat de versterking nodig is met oog op de toekomst. En dan het weer in Zeeland. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts wat kans op lichte regen. De wind neemt in de loop van de dag langzaam af en het is tussen de 14 en de 16 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
4: Goedemiddag, Zeeland.

0: Roxette hoorde je bij Omroep Zeeland en How Do You Do? Muzikant J.P. de Klerk uit Middelburg wandelde afgelopen jaar de hele rechteroever van de Westerschelde af. Van Vlissingen tot in Antwerpen. Ja, en na deze wandeling in etappes schreef hij liedjes over wat hij meemaakte en beleefde langs die rivier. J.P. is de gast dan ook vandaag in deze Zeeuwse Kamer. Welkom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, ik dacht, laten we samen die wandeling eens maken. Langs de Westerschelde. Daar hoort dan wat meeuw bij natuurlijk. Wat zien, wat ruiken we om ons heen tijdens zo'n wandeling, JP?
1: Ja, wat we zien is vooral enorme ruimte. Stromend water. De Westerschelde is op veel plekken heel breed.
0: Ja.
1: Prachtige luchten, wolken. En je hoort vogeltjes, watervogels. En het kan zomaar zijn dat je uren loopt zonder dat je een enkel mens tegenkomt.
0: River Walks, een van die liedjes die je maakte tijdens die wandeling. Klein stukje ervan.

0: Hoe kwam je op het idee eigenlijk om langs de Westerschelde te gaan wandelen?
1: Ja, die rivier heeft me altijd al geïntegreerd. Ik vind het een heel mooi stukje landschap. Eigenlijk misschien wel het mooiste van heel Zeeland. Ik ben een Zeeuw, dus ik hou van land en water. Maar ik was nooit verder gekomen dan...

0: ja, zeg maar de boulevard, de Groene Boulevard. En af en toe is heel toevallig een stukje in Zuid-Beveland. Maar, en ik heb ook veel met Antwerpen. Dat vind ik ook een intrigerende, beetje magische stad.
1: Ja.
0: Dus toen kwam ik op het idee om daar maar eens... ik was met pensioen, met pre-pensioen vorig jaar. En ik had tijd. En ik wilde ook wel bewegen. Dus toen kwam ik op het idee om dan die tocht van Vlissingen naar Antwerpen in stukjes te gaan maken.
1: Wat, hoe kom je dan bij die etappes? Doe je dat alleen? Doe je dat samen?
0: Ik deed het vooral alleen.
1: Ja.
0: Juist ook om inspiratie op te doen. Om alles in me op te kunnen nemen. Om me heen te kunnen kijken, luisteren. Alles beleven. En ik reed dan naar een startpunt. En dan liep ik een aantal kilometers en dan weer terug. Dus ik heb eigenlijk de hele tocht ook heen en terug gedaan.
1: Ja, precies. Dan heb je nog de keuze. Hè? Je kunt kiezen voor de Oosterschelde, de Westerschelde. De baan de keuze op die laatste.
0: Ja, de Westerschelde heeft voor mij toch de meeste binding mee. Met name ook door de boulevard, door Vlissingen. Waar ik ook een deel van mijn jeugd heb doorgebracht. En aan de oever van de Westerschelde, met name de Noordoever, heb ik ook de meeste ervaringen, zeg maar.
1: Ja. En je dacht, dan zet ik dat hier om in muziek, als ik dan toch aan het wandelen ben.
0: Ja, en het is wel grappig dat soms zijn het herinneringen die je gebruikt als inspiratie. Soms is het een gevoel, soms is het een idee voor een verhaaltje. Dit, wat je net liet horen, de Riverwalks, is voor mij het meest magische lied van de hele plaat, omdat dat echt ter plekke is ontstaan. Ik liep bij Bad, langs dat smalle deel, hè, langs die bocht van de Westerschelde. En daar, dat was op een beetje een grijze dag en het water stond bijna stil. Het was echt, er was niemand verder, alleen wat kwetterende vogeltjes. En dat liedje, dat kwam eigenlijk al lopend kwam dat in me op. En ik kwam thuis, ik pakte mijn gitaar aan het wassen. Heel bijzonder.
1: Zo snel kan het gaan dan, hè?
0: Ja.
1: Ja. Was dan dat ook het punt dat je dacht, hier moeten we een hele plaat van maken met meer liedjes?
0: Dat idee had ik al, want dat had ik al eerder bedacht. En nou ja, bij Bad was ik natuurlijk al een aardig eentje, want het was het laatste stukje voor de grens. En toen ging het project ook al steeds meer vorm krijgen in mijn hoofd. Maar ik miste nog een titelsong. Ja, die kwam toen.
1: Ja. Veel Zeeuwen, JP, die kennen de Westerschelde eigenlijk niet zo goed. Hoe was dat voor jou, voordat je eraan begon?
0: Ik kende hem eigenlijk ook niet zo heel goed. Ik ken vooral Walcheren heel goed natuurlijk. Zuid-Beveland wat minder. Ik heb echt, wat dat betreft, was het ook een avontuur. Die tocht van, waar kom ik nu uit? Ik heb natuurlijk van tevoren wel een keer gekeken van, kan ik langs het water lopen? En van waar tot waar ongeveer? Maar dan ervaar je dus die hele topografie van die rivier en al die plaatsjes die daar liggen. In de volgorde, zoals je dat dan, zoals je er langs komt. En waar je wel kan lopen, waar je niet kan lopen, waar je even een onderbreking hebt, bijvoorbeeld bij Kruiningen. Ik ken hem nu helemaal van Vlissingen tot Antwerpen. En dat was daarvoor echt nog niet het geval.
1: Nee, jij maakte die tocht langs de Westerschelde. Onder andere hier langs.

0: Hey, dit nummer dat gaat dan over Engel Reinhout, het kerkje in Ellesdiek. Waarom dat nummer over hem?
1: Nou ja, ik kwam dus na Borselen kwam ik in Ellesdiek terecht. En ik heb daar verschillende keren gespeeld in dat kerkje. Altijd met heel veel plezier. En ik heb daar Engel Reinhout ook een paar keer ontmoet bij een optreden. En ik vond het een hele fijne, aangename man. En het is toch wel een icoon in de Zeeuwse dialectmuziek. Dus toen kwam ik op het idee om een liedje over dat kerkje te spelen. Over een optreden in dat kerkje. En wat is er dan mooier om dat optreden door Engel Reinhout te laten doen. En dan is zijn naam Engel, Angel. Ja, hij leeft niet meer. Maar op deze manier komt hij dan toch nog een keer terug.
0: Ja, in muzikale vorm Angel in the Church. We zijn aan het wandelen met J.P. de Klerk in deze Zeeuwse Kamer langs de Westerschelde. Afgelopen najaar heb jij die tocht gemaakt. Er is een album van gemaakt. Je hebt sowieso een aantal verhalen opgehangen aan de Schelde. Bijvoorbeeld ook over een gesneuvelde piloot in de oorlog.
1: Ja, dat was ook een heel bijzonder ding. Dat was echt voor mij een grote verrassing. Ik kwam bij Schravenpolder en daar stond een monument op de dijk. Een beetje raadselachtige tekst erop, maar wel een foto van een soldaat, dat was duidelijk. Dus ik ben daar ingedoken, op internet, research gedaan. Nou, het bleek dus een monument te zijn voor Robert Depré, een Belgische luitenant. Die voetbalde voor de oorlog bij de sportvereniging Deerlijk Sport. Hij vluchtte via Frankrijk, Spanje, Gibraltar naar Engeland. En sloot zich daar aan bij het Vrije Belgische Leger. Om zich te laten opleiden als piloot. Als parachutist en radiotelegrafist. Hij werd toen met een Halifax vliegtuig. Terug naar België gevlogen. Althans, dat was de bedoeling. Om daar gedropt te worden en zich aan te sluiten bij de ondergrondse. Maar boven Vlissingen werd dat vliegtuig neergeschoten. Het maakte een bocht naar links. En crashte in de Westerschelde. Vlakbij tussen Hansweert en Schravenpolder. En daar is hij dus verdronken, nooit meer teruggevonden. Maar die voetbalvereniging Deerlijk Sport, die heeft dus na de oorlog heeft hij daar dat monument voor hem opgericht.
0: Welk nummer heb je daarover gemaakt?
1: Fallen Sun.
0: Fallen Sun, een stukje daarvan.

0: Wat doet dit met jou, JP, als je zo'n verhaal dan tegenkomt tijdens dat wandelen?
1: Ja, dat doet echt wat. Dit was een grote verrassing. Ik wist helemaal niet dat monument er was. Ik kende het verhaal ook niet.
2: Nee.
1: En als je je daarin verdiept, dan komt er weer een stukje van die oorlogsgeschiedenis terug. Ik heb jaren geleden ook wel eens een lied geschreven over een verzetsstrijdster die in Amsterdam op 5 mei 1945 nog werd neergeschoten. En dat soort verhalen doet me enorm veel. Zeker rond deze tijd vind ik het ook heel belangrijk dat herinnerd wordt. Dat aandacht krijgt.
0: Ja, maar sowieso de verhalen die op dit album staan. Het lijkt dan wel dat de Westerschelde eigenlijk vol verhalen zit.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Wat voor verhalen heb je nog meer ontdekt?
1: Bijvoorbeeld het verhaal van mijn vader. Die vroeger bij PG&E werkte in Vlissingen-Oost. En elke ochtend dus vroeg vertrok en 's avonds weer terugkwam. Vol verhalen over dat werk. En over die fabriek en al die mensen die daar werkten. En wij zaten dan stilletjes te luisteren naar hem aan tafel. En ik kende op een gegeven moment alle namen. Maar ik had daar ook wel gezichten bij bedacht natuurlijk. Maar het waren heel bijzondere momenten. En toen ik daar dus liep in Vlissingen-Oost... Want je kan daar ook gewoon helemaal langs die Westerschelde lopen. Toen zag ik dus dat die hele fabriek, alles, daar is niks meer van over. Dat was allemaal weg. Dat is PG&E is Salco geworden. Salco is gesaneerd, is verdwenen. Dus hoe belangrijk die fabriek en dat leven toen was, voor mijn vader en voor ons allemaal eigenlijk, vanwege die verhalen die verteld werden. Er is niks meer van over. Dus dat is ook wel weer een stukje vergankelijkheid wat je dan ervaart.
0: Ja, daar maakte je dit liedje over.

0: maar het is ook bijzonder tijdens die wandeling dat je dan ontdekt de alles wat hier stond ooit, dat is er niet meer waar mijn vader dan werkte. Had je dan tijdens die wandeling toch nog andere beelden in je hoofd gekregen van het werk van je vader? Of die verhalen die langskwamen?
1: Nou, ik was op een gegeven moment ben ik tijdens de zomervakantie daar ook gaan werken op dat bedrijf. Dus toen kreeg ik wel een beeld van binnenuit. En dan, dan gaat er een soort wereld voor je open. Hè? Van waar je vader elke dag verdwijnt. Wat een magisch vreemd idee is. Maar als je daar dan zelf een tijdje werkt, dan ken je dat ook. Ja. Maar je ziet zo'n fabriek, dat is zo massief en zo groot en zo met zoveel geweld. Dat zie je als iets wat nooit zal verdwijnen. Maar ja, als je dan daar loopt en je ziet dat er niks meer van over is. Ja, dat is toch wel heel relativerend, moet ik zeggen. Ja.

0: een liedje over de onmogelijke liefde tussen iemand. Van de ene kant en de overkant. Heb je er zelf ervaring mee?
1: Nee, niet wat de liefde betreft. Maar ik kan me nog wel goed herinneren. En dit kwam dan weer in me op toen ik in Kruiningen liep. En de oude Veerhaven daar langskwam. Waar ook niks meer van over is. Dat die boot een hele belangrijke rol speelde in het Zeeuwse. En dat dat echt een soort van grens was. Waardoor het lastig was om contacten te hebben met mensen in Zeeuws-Vlaanderen. En vice versa. En ik ken verschillende mensen die daar ervaring mee hadden. Bijvoorbeeld omdat ze samen in een bandje speelden of wat dan ook. Of om andere redenen. En dan was het altijd haast 's avonds om die laatste boot te halen. En daar kwam dus dit verhaal in me op. Het is volledig bedacht. Maar het is wel symbolisch voor de rol die de boot vroeger had.
0: Ja.
1: Voor veel Zeeuwen.
0: Hoe kijk jij terug op deze wandelingen die je gemaakt hebt?
1: Ja, fantastisch. Ik heb er soms wel een beetje heim mee na, moet ik eerlijk zeggen. Op een gegeven moment had ik dus Antwerpen bereikt. En dat was ook een heel bijzonder moment natuurlijk. Dat je echt die laatste stappen zet en bij het steen van Antwerpen aankomt. En ik heb nog regelmatig, kijk, als ik over de A58 rijd, dan kijk ik altijd naar rechts, naar die dijk van de Westerschelde. Met een soort weemoed van, dat was toch wel heel erg leuk. En de spanning van elke keer weer een stuk verder komen. En elke keer kijken wat er achter die bocht ligt en dat soort dingen. En ik ga nog vaak terug. Ik doe nog regelmatig een stukje, maar dat is toch anders. Omdat ik er al een keer geweest ben.
0: Ja. Is nou je blik veranderd ook op de Westerschelde?
1: Nou, ik heb in ieder geval nog meer interesse in die rivier gekregen. En ook een soort band ermee. En als je dan nou bijvoorbeeld dingen als de PFAS-vervuiling en die olielekkage laatst in Antwerpen, dan merk ik dat gaat me aan het hart.
0: Ja.
1: Het is een soort vriend geworden, die Westerschelde. Dus als het daar niet goed mee gaat, dan gaat dat best diep.
0: Maar ga je meer doen met deze vriend?

0: Het was, hier kwam alles voor mij bij elkaar. Het lopen, de rivier, de herinneringen. Dit gaan we nog verder uitbouwen. Want we gaan ook huiskamerconcert doen. Langs de Westerschelde is de bedoeling.
1: Leuk.
0: Dus mensen die interesse hebben in een huiskamerconcert, die kunnen zich melden via mijn website.
1: Oh, kijk eens. Ja. Leuk zeg.
0: Dus dit gaat nog wel een spin-off krijgen. De plaat die komt in eind juni komt die uit, echt op vinyl. Dus dat is ook weer een nieuw ding. Maar ondertussen gaat het in mijn achterhoofd toch al een klein beetje draaien van wat daarna. Ik weet het nog niet.
1: Dank dat we deze wandeling met jou mee mochten maken. Dat kunnen mensen dus binnenkort doen als die LP er is. Dan kunnen ze met jou mee wandelen langs de Westerschelde. JP, dank voor je komst naar de Zeeuwse Kamer.
0: Graag gedaan.

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden.

0: in bij een kind.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
21: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
24: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Rides Like the Wind van Christopher Cross. In een nieuwe editie van De Muziekmiddag op deze woensdag. De week is door midden. Zaagmans is langs geweest. We gaan door richting het weekend. In volle vaart.

The Coors. Met radio. En fijn dat jouw radio op Omroep Zeeland afgestemd staat. Je luistert naar de muziekmiddag. Ja, met heel veel muziek natuurlijk. Maar ook extra aandacht voor Zeeuwse muziek. Want we zitten midden in die stemperiode voor de Zeeuwse top 40. Je kunt stemmen via de Zeeuwse top 40.nl. Een hele lange lijst aan artiesten. En dit is er een van. Mandy Storm, Heart in Prison.

Listen to the Music van de Doobie Brothers. En straks tussen al die muziek door word je ook bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws hier in de Muziekmiddag. En straks ook dit lied. Ja, straks hoor je hem helemaal. Maar eerst Max and Andy Grammer. Dit is The Thing I Love.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Lonneke de Klerk. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen is sinds kort een van de eerste ziekenhuizen in het land die een robot inzet voor het plaatsen van knieprotheses. De robot ondersteunt de chirurg tijdens de operatie en moet zorgen voor meer precisie. Dankzij gegevens die de robot verzamelt tijdens de operatie kunnen patiënten ook nadien beter worden begeleid in hun herstel. Samen eten is een belangrijke manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van zorgorganisatie SVRZ. Welzijn Veren organiseert daarom etentjes voor ouderen. In Domburg is dat iedere maand in een ander restaurant. En dat bevalt goed, vertelt deze deelnemer.
7: We worden hier overal verwend. En we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben. Want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
6: De etentjes worden in heel de gemeente georganiseerd, maar in Domburg is enorm veel enthousiasme vanuit de horeca. Bijna alle restaurants in het dorp zijn betrokken bij het project. Burgemeester Jack van der Hoek blijft de komende 6 jaar burgemeester van Schouwen-Duiveland. In december maakte de gemeenteraad bekend nog een termijn met hem door te willen. Inmiddels is het besluit definitief. Volgende week dinsdag wordt hij officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering. En in Hulst is vanavond een informatiebijeenkomst over de terugkeer van de noodopvang in zwembad Reinaardland. Vorig jaar sloot die opvang, maar vanaf volgende week worden er opnieuw asielzoekers opgevangen. Het gaat om maximaal 50 mensen die in de themazaal van het zwembad worden gehuisvest. Wie daar vragen over heeft, kan vanavond om 19:30 terecht in het zwembad. En dan het weer in Zeeland. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts kan wat lichte regen vallen. De wind neemt in de loop van de dag langzaam af en het wordt tussen de 14 en de 16 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Amy Grant met Baby Baby. Ik liet jou net een flart van een lied horen. Dit fragment. En aan jou natuurlijk de vraag, zoals iedere dag. Wat is de titel? Wie is de artiest? En straks krijgen we de oplossing. Na Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room.

0: Roxy Music. Had je me herkend? Had je me herkend? Ja, dit is dus de oplossing van dat raadplaatje. Dat fragment dat ik even hiervoor liet horen. Dat ging dus allemaal hier om Angel Eyes.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat komt er nu aan, want we zitten midden in die stemperiode voor de Zeeuwse top 40. Op Hemelvaartsdag, volgende week donderdag, hoor je die Zeeuwse top 40, 's ochtends van 8 tot 12, de 40 meest gekozen nummers. En nu heb jij nog in de hand, of nou ja, een beetje in de hand, welke liedjes dat worden door je stem uit te brengen. Dat kan bijvoorbeeld ook op Emma Heesters. Dit is haar laatste, samen met Russo. Dit is Liefdesverdriet.

0: zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Klopt.
1: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
0: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
6: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was af.

0: afgekondigd door de Oekraïense president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
7: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
8: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
9: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
10: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
11: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmix.

Een vrolijk begin van het tweede uur van de muziekmiddag. Jimmy Cliff met Reggae Night. Ik pak eens even de verjaardagskalender erbij. Eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Voormalig profvoetballer en huidig trainer Danny Landstaat wordt vandaag 50 jaar. Gefeliciteerd, Danny. De oud-middenvelder speelde onder meer voor AZ, Feyenoord en het Nederlands elftal. En nu is hij assistent-trainer bij Ajax. Hollywood-icoon, zo mag ik hem gerust noemen, George Clooney, viert zijn 65ste verjaardag. De acteur, regisseur en producent won Oscars. En hij groeide toch al uit tot een van de meest invloedrijke namen in de filmindustrie. En nou heb ik me laten vertellen dat hij eigenlijk helemaal niet echt een gevoel voor humor heeft. Als je een grap tegen hem vertelt, dan moet hij helemaal niet lachen, want hij snapt de Clooney. Zanger en presentator Ernst Daniel Smit wordt 73 jaar. Hij maakte een naam met de baritonrollen in opera en musicals en werd later ook een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm, hij blaast 74 kaarsjes uit. Hij speelde een sleutelrol bij de invoering van de euro en was jarenlang een bepalend gezicht binnen de VVD en de Nederlandse politiek. En ook oud-premier van het Verenigd Koninkrijk Tony Blair is jarig. Hij wordt 73 jaar. Hij leidde het land van 1997 tot 2007.

7 Seconds. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We duiken weer de muziekgeschiedenis in. Om te beginnen in 1978. Vandaag in dat jaar begint de soundtrack van Saturday Night Fever aan een ongekende hitlijstreeks. Het album staat 18 weken op rij op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En in Amerika zelfs nog langer. Met de Bee Gees hits zoals Night Fever, How Deep Is Your Love en deze Stayin' Alive.

Ja, en mede dankzij die soundtrack wordt disco toch wel definitief wereldmuziek. Vandaag in 2020 overlijdt Florian Schneider, medeoprichter van Kraftwerk. Met nummers als Autobahn en The Model legde de Duitse band de basis voor elektronische pop, synthpop en later zelfs techno en hip-hop. Dan naar 1995. Oasis scoort hun eerste Britse nummer 1 hit met Some Might Say. Het nummer komt van What's the Story, Morning Glory. En het is de laatste Oasis-single waarop de oorspronkelijke drummer Tony McCarroll nog meespeelt. En in 2002 wordt Bohemian Rhapsody van Queen verkozen tot de favoriete single aller tijden in het Verenigd Koninkrijk. En in die lijst blijven ze onder meer John Lennon's Imagine en Hey Jude van de Beatles voor.

Rehab van Amy Winehouse. Van het legendarische album Back to Black. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Maar ik zou ook zeggen, hou de radio lekker aan, want straks hier in de Muziekmiddag word je ook gewoon bijgepraat over dat laatste Zeeuwse nieuws.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Lonneke de Klerk. Burgemeester Jack van der Hoek blijft de komende 6 jaar burgemeester van Schouwen-Duiveland. In december maakte de gemeenteraad bekend nog een termijn met hem door te willen. Inmiddels is dat besluit definitief. Volgende week dinsdag wordt hij officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering. De gemeente Vlissingen presenteert vanavond het voorlopig ontwerp voor de spuikom. De gemeente worstelt al decennia met het terrein achter de boulevard en de bioscoop. Het dient al jaren als parkeerplaats, maar moet een plek worden voor woningbouw en vrije tijdsvoorzieningen. De inloopbijeenkomst is tussen 6:30 en 8:30 vanavond op het stadhuis in Vlissingen. Samen eten is een belangrijke manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van zorgorganisatie SVRZ. Welzijn Veren organiseert daarom etentjes voor ouderen. In Domburg is dat iedere maand in een ander restaurant en dat bevalt goed, vertelt deze deelnemer.
2: We worden hier overal verwend en we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben, want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
1: De etentjes worden in heel de gemeente georganiseerd, maar in Domburg is veel enthousiasme vanuit de horeca. Bijna alle restaurants in het dorp zijn betrokken bij het project. In Hulst is vanavond een informatiebijeenkomst over de terugkeer van de noodopvang in zwembad Reinaardland. Vorig jaar sloot die opvang, maar vanaf volgende week worden er opnieuw asielzoekers opgevangen. Het gaat om maximaal 50 mensen die in de themazaal van het zwembad worden gehuisvest. Wie daar vragen over heeft, kan vanavond om 19:30 terecht in het zwembad. En dan het weer in Zeeland. Het blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. Landinwaarts kan wat lichte regen vallen. De wind neemt in de loop van de dag af en het is tussen de 14 en de 16 graden. Morgen zonnige periode met 's middags een kleine kans op een bui. Het wordt dan rond de 15 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

De best van Tina Turner in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Leuk dat je luistert. Straks heb ik John Travolta en Olivia Newton-John nog voor je. Sneller ook Robbie Williams. Maar eerst Desha. 1, 2, 1, 2, 3.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Come on Down van Robbie Williams. In één keer een heel ander lied. Anders dan wat we gewend waren van Robbie Williams. Een heel eerlijk lied wel. Het gaat een beetje over de keerzijde van roem en succes. Want ja, toen ging het hem allemaal voor de wind. Begin 2000, eind jaren 90. Maar ja, zoals wel vaker heeft succes een keerzijde. Hij worstelde best wel met alcohol en drugsgebruik. Nou ja, over die keerzijde van dat succes. De dingen die je misschien niet meteen ziet. Daarover gaat Come On Down. Goedemiddag. Je luistert naar de Muziekmiddag. Normaal natuurlijk met Elias. Geen zorgen, hij is volgende week weer terug. Ik neem het deze week van hem over. Vind ik hartstikke leuk. En ik vind het ook hartstikke leuk dat jij luistert.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Je zou

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overgegaan.

0: overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
11: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
12: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste

Heerlijk, nog even net die accordeons op het laatst, die paar tonen. Laid back was dit met Sunshine Reggae. Ja, in het vorige uur hadden we Reggae Night van Jimmy Cliff. Dus ik dacht, we blijven een beetje in die reggae-sfeer. Of in ieder geval bij die vrolijke muziek. En daar gaan we meteen maar mee door. Want weet je, af en toe als ik daar even aan toe ben, zo'n muzikale oppepper, dan vraag ik Mark Amber om zijn ukulele te pakken. Volgens mij staat hij alweer klaar. Dit is Belong Together.

0: En die stem die herken je toch uit duizenden? Barry White in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ja, en Omroep Zeeland staat nu helemaal in het teken van...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Want we zitten nog in die stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Tot en met vrijdag kun jij stemmen op jouw favorieten via de zeeuwsetop40.nl. En de meest gekozen liedjes hoor je op Hemelvaartsdag van 8 tot 12 in de ochtend in de Zeeuwse Top 40. Dus dit is een van die artiesten op die lijst. Peskens, uit Vlissingen afkomstig. Geert van Oorschot is dat, samen met Lily Luna.

Ja, dit is een goed advies van Mika. Doe het af en toe gewoon eens even rustig aan. Relax. Take it easy. Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent in deze editie van de Muziekmiddag. Hou je radio aan. Zometeen word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Dan ben je meteen weer helemaal bij. En hou vooral ook je radio aan voor fijne platen zoals deze van Toto.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Lonneke de Klerk. De gemeente Vlissingen presenteert vanavond het voorlopig ontwerp voor de Spuikom. De gemeente worstelt al decennia met het terrein achter de boulevard en de bioscoop. Naast het stukje wilde natuur dient een deel van het terrein al jaren als parkeerplaats. In de toekomst moet het een park worden met veel groen en water. Inwoners kunnen de komende 2 weken hun mening geven over de tekeningen. Die zijn te bekijken tussen 7:30 en 8:30 vanavond op het stadhuis in Vlissingen. Bewoners van de straat Dijkgraaf in Zierikzee kregen leuk nieuws vanmiddag. De straatprijs van de postcode loterij is daar namelijk gevallen. 19 huishoudens speelden mee met in totaal 21 loten. Ieder lot is maar liefst €25.000 waard. Onder de prijswinnaars werd ook nog eens een BMW verloot. Samen eten is een belangrijke manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van zorgorganisatie SVRZ. Welzijn Veren organiseert daarom etentjes voor ouderen. In Domburg is dat iedere maand in een ander restaurant. En dat bevalt goed, vertelt deze deelnemer.
2: We worden hier overal verwend. En we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben. Want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
1: De etentjes worden in heel de gemeente georganiseerd, maar in Domburg is veel enthousiasme vanuit de horeca. Bijna alle restaurants in het dorp zijn betrokken bij het project. In Hulst is vanavond een informatiebijeenkomst over de terugkeer van de noodopvang in zwembad Reinaardland. Vorig jaar sloot die opvang, maar vanaf volgende week worden er opnieuw asielzoekers opgevangen. Het gaat om maximaal 50 mensen die in de themazaal van het zwembad worden gehuisvest. Wie daar vragen over heeft, kan vanavond om 19:30 terecht in het zwembad. En dan het weer in Zeeland, bewolkt met hier en daar een opklaring. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig, maar neemt langzaam af. En het is 13 tot 15 graden. Morgen zonnige periode met 's middags kans op een bui. Het is dan rond de 15 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga. Snoei met Stiel. Geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
3: Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Simply Red met Stars. Ja, we hadden net dat advies van Mika om het af en toe eens rustig aan te doen. Nou, laten we dat maar te hard nemen. Want deze plaat van Bruno Mars is wat mij betreft perfect om even achterover te leunen. En je misschien wel een beetje in Mexico te wanen. Je luistert naar de Muziekmiddag. Dit is Risk It All.

0: Dat was Fever Dream van Alex Warren. Fijn dat jij erbij was in de muziekmiddag. Houd de radio lekker aan, want zometeen gaan we door met Zeeland komt thuis. Het laatste Zeeuwse nieuws hoor je daar, het weer. En natuurlijk vanaf 5:30 zegt u het maar. Michiel, wat zit er allemaal in jouw show?
1: Ja, Stefan, meer over de ZLM-tour zometeen in september. Dan gaan zij natuurlijk rijden door onze provincie. De details zometeen. Het gaat over een robot die tegenwoordig helpt in ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen met knieoperaties. En zegt u het maar, gaat vandaag over eenzaamheid. Er is een heel mooi initiatief in Domburg waar eens in de maand ouderen op een andere locatie samenkomen om met elkaar te eten. Maar eenzaamheid onder ouderen los je niet op met een bord eten, maar met structureel contact. Je kunt wel reageren op die stelling via ons WhatsApp-kanaal. En 5:30 dan praten we daarover verder. Inzicht u het maar.
0: Dat straks dus allemaal. Dus lekker blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: TrueLease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze

0: economische zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen, en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemiddag, 4:02, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op 3 plekken sta je stil, dat is wel alle 3 buiten onze provincie, maar hou er rekening mee dat je stilstaat op de A16, dus de Belgische grens richting Breda, voor de afrit Rijsbergen, 4 kilometer. 10 minuten daar, de rechterrijstok is dicht, dat komt door bergingswerkzaamheden. De A16 dan, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 3 kilometer, daar 5 minuten. En de N57 is de laatste Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluizen Oudehoorn 3 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: Er was eerder nog een gebrek aan politie-inzet. Nu lijkt er niks in de weg te staan voor de ZLM Tour. Meer details over die etappes die zijn vandaag bekendgemaakt. Je hoort er meer over in Zeeland komt thuis. Qua weer, wat kunnen we de komende dagen verwachten? Het zonnetje laat zich af en toe zien vanmiddag. Sjoe Gernaert heeft de voorspellingen. We gaan shuffelen. De Zeeuwse top 40 shuffle. Je maakt kans op het t-shirt. Hij is exclusief en zeer gewild. Zegt u het maar, het gaat vandaag over eenzaamheid. Van los je dat onder ouderen op met een maand etentje, of is er een structureel contact nodig? Nou, reageer op de stelling via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En meer hoor je na 5:30. 4:00 geweest. Dit is Omroep Zeeland met het Zeeuwse nieuws van de woensdag. En Ed Sheeran, Sapphire.

0: Sheeran. Sapphire. Begin september rijdt het profpeloton weer door onze provincie. In de eerste twee etappes van de ZLM Tour. Die zijn in Zeeland. Dus zojuist zijn alle details daarover bekendgemaakt. Gebeurt in Roosendaal, waar de perspresentatie van de ZLM Tour deze middag is. En daar is ook een sportverslaggever Jorben Weststraten. Jorben, we wisten al dat er twee etappes in Zeeland gereden gaan worden. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, dat is nog steeds zeker zo. We beginnen op 2 september met een tijdrit in Capelle. En daar is gelijk al wel iets bijzonders over te zeggen. Want die tijdrit is normaal een wat kortere tijdrit. Maar deze is 21 kilometer lang. Start in Capelle, gaat via Wemeldingen een grote ronde doen. En dan eindigen ze ook weer in Capelle. En met name dat die 21 kilometer lang is, is wel een bijzonderheid. Want dat is echt wel een goede test nog voor een tijdrijder met ambities. Bijvoorbeeld bij het WK of het EK dat later die maand gehouden wordt. De tweede etappe is een rit van Westkapelle naar Heikeshand. Die is 193 kilometer lang. Hij gaat vooral via Walcheren en de zak van Zuid-Beveland, waar nog omlopen worden gedaan. En die eindigt dus in Heikeshand.
0: In de ZLM Tour, Jorbe, die kan altijd rekenen op een sterk deelnemersveld. Dan gaat dat ja, ook zo zijn.
1: Ja, dat is nog eventjes afwachten, want we zitten nu midden in etappe 3. En nou, als alle etappes zijn voorspeld, dan wordt het deelnemersveld in ieder geval voor een deel bekend gemaakt. Maar ze rekenen er wel op eigenlijk. Die wedstrijd wordt natuurlijk eerst altijd in juni gehouden. Toen kon het echt als voorbereidingskoers op de Tour de France. Maar ja, in september is die Tour de France al een maand of twee achter de rug. Maar ze richten zich nu echt op het EK-wielrennen, het WK-wielrennen dat in september wordt gereden. Dus eigenlijk als laatste test om daar fit aan de start te staan en ambities te hebben, hopen ze dat ze die renners nu naar de ZLM Tour kunnen halen.
0: Ja, zou je daarmee kunnen zeggen, ook met die verandering, dat de ZLM Tour zichzelf opnieuw heeft moeten uitvinden?
1: Ja, en of dat dan gaat lukken, dat moet dan natuurlijk nog blijken. Ja, sinds 2025 is er een nieuwe organisator bij de ZLM Tour. Dat is Eelco Frankrijk van Libema Prof Cycling. Ja, Libema Prof Cycling deed al wel langer deze koers organiseren. Maar Eelco Frankrijk heeft nu de touwtjes in handen, om het zomaar te zeggen. En hij moest vorig jaar de beslissing nemen om de ZLM Tour niet door te laten gaan. Nou ja, dat is een beslissing die je niet wil nemen als nieuwe organisator natuurlijk. Maar ja, dat had te maken met die politie-inzet waar jij het ook al eerder over had vanwege de NAVO-top vorig jaar in Den Haag, waardoor het gewoon lastig was om koersen te organiseren. Maar nu gaan ze dus helemaal terugkomen. En dus in september, ja, of ze zichzelf opnieuw hebben moeten uitvinden, ga ik straks nog eventjes aan hem vragen. Maar in ieder geval dat dit een experiment gaat worden dit jaar, dat kan je wel zeker zeggen.
0: Ja, maar twee etappes in Zeeland. Wat is jouw verwachting? Gaan we daar nog Zeeuwen aan de start zien?
1: Ja, ze hopen hier heel erg dat Mick en Tim van Dijken aan de start zullen staan. Dus ik verwacht dat hun ploeg zo meteen wel bekendgemaakt gaat worden dat zij mee gaan doen. Nou ja, een van die van Dijken broers reed vorig jaar, of bij de laatste editie moet ik zeggen, in 2024 ook een sterke openingstijdrit. Werd toen tweede achter de latere winnaar Rune Herregod. Dus ja, als zij naar Zeeland gaan komen, zou voor het publiek hier natuurlijk leuk zijn. Want die jongens hebben wel een hele grote schare fans in Zeeland opgebouwd. Dus ja, laten we hopen dat de tweeling aan de start staat.
0: Het is een feest bij jou op de achtergrond, Jorben.
1: Ja, er is hier in Roosendaal een hele grote wielerbaan, of dus een wielerbaan voor kinderen en zo, geopend vandaag. Dus er zijn allerlei wielerwedstrijdjes geweest, een dikke bandenrace en dat soort dingetjes. Dus het is hier eigenlijk wel gezellig.
0: Nou, de vermaak je daar, zou ik zeggen. Jorben Weststraten daar bij de presentatie van de ZLM Tour. Dankjewel.

0: Tyler. It's a heartache. Het is 4:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. En dat doen we met Michiel Gernaert vandaag. Michiel, goedemiddag.
1: En Michiel, goedemiddag.
0: Zon laat zich toch nog af en toe zien, hè, vanmiddag.
1: Jawel, die doet het redelijk inderdaad. Vooral naar Midden-Zeeland, aan zee ook een paar toch al brede opklaringen. Landinwaarts is nog iets meer bewolking, maar de bewolking is inderdaad de neiging om een beetje op te gaan lossen. De wind is ook wat aan het afnemen, met nu windkrachten 3 tot 4 uit noord tot noordoost. En de temperatuur, ja, vooral door de opklaring natuurlijk, kan nog komen tot 15 graden op sommige plaatsen. 15 graden precies voor Vlissingen en 15,1 voor Wilhelminidorp. Toen wel matige temperatuur. Maar het echte frisse weer van vanochtend met die bewolking, dat is dus eventjes voorbij. Het wordt alweer kouder, want die opklaringen die gaan nog wat uitbreiden. Het wordt dus wel redelijk helder in de loop van de avond en ook al vannacht. De wind zal ver afnemen. Het wordt behoorlijk rustig vannacht en daardoor is er ook kans op enkele mistbanken of mistflarden. Echt veel dichte mist heb je deze tijd van het jaar toch bijna nooit. Als tenminste overdag niet geregend heeft. Dus wat mistbanken herder in de nacht en ook in de vroege ochtenduren. En de minimumtemperaturen zijn behoorlijk laag. 3 tot 5 graden. Aan zee iets hoger. Het wordt een koude start morgen. Maar het wordt wel een vrij heldere start na het oplossen van die mistbanken, wat overigens snel gaat. En dan krijg je snel de vorming van een paar stapelwolken. En morgenmiddag is het dan zo gemiddeld half bewolkt met aan zee vrij veel zon. Landinwaarts soms iets meer bewolkte momenten. En wellicht een enkele kleine bui. Maar de meeste plaatsen blijven helemaal droog. En de temperatuur, ja, die doet nog weinig, want die komt een nieuwe 15 à 16 graden. Bij morgen maar een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoosten in kracht 2 tot 3. Dus voor het gevoel is het allemaal wat beter.
0: Maar goed, temperaturen boven de 20 graden, die zijn weer aanstaande, toch?
1: Die zijn aanstaande, inderdaad. Het patroon gaat dus een beetje veranderen. Een hoog drukgebied boven Schotland komt iets dichterbij, vandaar dat het oplossen van die bewolking wat makkelijker gaat vanavond en vannacht. En vrijdag is het allemaal boven de Noordzee met die hoge drukzones. Dat betekent een zwakke tot matige noordoosten tot oostwind en vrij veel zon. Buiten een paar mistbanken opnieuw in de vroege ochtend, maar de temperatuur profiteert ervan. Die komt op graad of 18, 19 in de meeste plaatsen vrijdagmiddag. Dus een prima dag, maar wel met een zwakke wind. En zaterdag is een dag dat je echt boven de 20 graden gaat komen. Dan hebben we een zwakke tot matige oostenwind met veel zon en een paar stapelwolken of wat sluierbewolking. Maar het zal weinig hinderen, denk ik. Maximum temperatuur ook rond een graad of 22. Maar daarna komt een depressie boven Frankrijk weer dichterbij. Dan zou je zeggen, die geeft ook wat zachtere en warmere lucht. Maar de wind gaat weer terugdraaien naar het noordoosten. Het begint zondag misschien nog redelijk zonnig, maar het zal toch bewolkt eindigen, vrees ik, met wellicht ook wat regen en een temperatuur van 20 of 21 graden als maximum wel te verstaan. En na het weekend lijkt de wind toch ooit te gaan draaien naar het noordwesten met enkele buien en ook weer een stuk lagere temperaturen. Dus een iets warmer intermezzo komt eraan, laten we zeggen vanaf vrijdag, maar heel lang duurt dat niet.
0: Oké, kort van genieten dus. Jules Gernaert, dankjewel. Met twee vertragingen op de weg, de A16 Belgische grens richting Breda voor de afrit Rijsbergen 7 kilometer. Bij bijna 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook die is daarom dicht. De A17, ook daar sta je stil. Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. Daar is je extra reistijd een kleine 10 minuten. Oh.

0: En zo, in Duitsland, daar zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om groeperingen die gewelddadige acties organiseren.
1: Nou, vooral gewelddadige acties tegen minderheden, zoals migranten en LHBTI'ers. Ze zijn onder meer bekend geworden van het verstoren van de Christopher Street Days in Duitsland. Dat is hoe hier de Pride March worden genoemd. Daarbij valt ook op dat die groepen behoorlijk geweldbereid zijn. De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LHBTI'ers en ook op politieke tegenstanders.
0: Tot nu toe is bij de invallen nog niemand gearresteerd, maar de actie die is erop gericht om bewijs te verzamelen, zei deze correspondent van de NOS. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd. Momenteel leven er ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Het komt volgens kinderrechtenorganisaties door overheidsbeleid.
2: Nou, door de jaren heen heeft de Nederlandse overheid structurele opvanglocaties afgebouwd. En daardoor komen kinderen nu in deze noodopvang te zitten. En noodopvang, het woord zegt het al, is eigenlijk tijdelijk. Het is net zoals ergens een brand is in een buurt, dan komen mensen even in een sporthal te slapen. Maar deze kinderen slapen nu al jaren in een sporthal of op asielboten of in hotels.
0: Ook gaan kinderen soms langere tijd niet naar school. De sport, want vanavond wordt uitgemaakt wie er nog meer een plekje krijgt in de finale van de Champions League. Wordt het Bayern München of Paris Saint-Germain? Bayern die moet de nederlaag uit de eerste halve finale zien goed te maken.
3: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
0: Oké, schitterende wedstrijd wordt dus door deze voetbalcommentator beloofd. Aftrap die is om 9 uur en de winnaar die speelt in die finale tegen Arsenal, dat gisteravond al won van Atletico Madrid.

0: zijn de kopjes en de bekers van Triggerfinger, I Follow Rivers. Die bijzondere cover van hun, is ook alweer heel wat jaar geleden, hè? 2012. Bijna 16:30 is het. We reizen zo meteen af naar Eveline Dingemansen. Zij is onze ziel in het buitenland, in Ierland. Hoe is het met haar? Wat speelt daar allemaal? We horen het zo meteen. En we gaan shuffelen. Jouw kans op een exclusief Zeeuwse top 40 t-shirt, geloof me, die wil je hebben. Dat shuffelen doen we zo meteen iets na 16:30. En Lonneke de Klerk is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Wat is het verhaal van mijn overgrootvader die na de oorlog in Duitsland verdween?
2: Journalist Martijn van der Werf dook in de geschiedenis van de hoofdonderwijzer uit Oostburg. Wat bezielde deze man om de kant van de bezetter te kiezen en na de oorlog spoorloos te verdwijnen?
3: Eigenlijk het doodzwijgen van een van de grootvaders was eigenlijk toch wel gek.
2: Luister Oorlogsmist op omroepzeeland.nl en de bekende podcastkanalen.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
6: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het Zeeuwse nieuws van 16:30. Je krijgt het van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het waterstofproject op bedrijventerrein Smokkelhoek in Capelle krijgt een subsidie van 300.000 euro van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Dat is een samenwerking van de provincie, de Zeeuwse gemeente en Stedin. Met het geld kan sneller gewerkt worden aan een lokaal waterstofnetwerk voor bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben, zoals de voedingssector. Waterstof is de komende decennia een van de duurzame energiebronnen voor bedrijven, naast groene elektriciteit en bodemwarmte. Het project moet als pilot dienen voor de hele provincie. De gemeente Vlissingen presenteert vanavond het voorlopig ontwerp voor de Spuikom. De gemeente worstelt al decennia met het terrein achter de boulevard en de bioscoop. Naast het stukje wilde natuur dient een deel van het terrein al jaren als parkeerplaats. In de toekomst moet het een park worden met veel groen en water. Inwoners kunnen de komende 2 weken hun mening geven over de tekeningen. Die zijn te bekijken tussen 18:30 en 20:30 vanavond op het stadhuis in Vlissingen. Een goed nieuws voor de bewoners van de straat Dijkgraaf in Zierikzee. De straatprijs van de postcode loterij is daar namelijk gevallen. 19 huishoudens speelden mee met in totaal 21 loten. Ieder lot is maar liefst 25.000 euro waard. Onder de prijswinnaars werd ook nog eens een BMW verloot. Samen eten is een belangrijke manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van zorgorganisatie SVRZ. Welzijn Veren organiseert daarom etentjes voor ouderen. En dat bevalt goed, vertelt deze deelnemer die meedoet in Domburg.
10: We worden hier overal verwend. En we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben. Want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
9: De etentjes worden in heel de gemeente georganiseerd, maar in Domburg is veel enthousiasme vanuit de horeca. Bijna alle restaurants in het dorp zijn betrokken bij het project. En dan het weer in Zeeland, bewolkt met hier en daar een opklaring. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig, maar neemt langzaam af. Het is 13 tot 15 graden. Morgen zonnige periode met 's middags kans op een bui. Het is dan rond de 15 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. 1 vertraging gemeld door de AWB. Dat is de A16. De Belgische grens richting Breda voor de afrit Rijsbergen. 3 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook die is daar afgesloten.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Out hoorde je App en Vloed. We reizen af naar Ierland elke woensdag en dan komen we terecht bij onze ziel in het buitenland. Dat is Eveline Dingemans. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Prima.
0: Ja?
1: Eigenlijk. Ja, weinig schokkends gebeurt eigenlijk.
0: Hoe is het met de asperges? Zijn ze al een keertje op?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Ben je nou niet een keertje beu? We hebben het al weken over asperges. Er komt geen end aan.
1: Nou, nee, ik reken dat niet beu. Want ja, ik vries ook best wel VN.
0: Ja, maar hoe groot dus dan, is die vriezer daar, joh?
1: Nou, ik de zomer heb ik altijd 3 vriezers vol.
0: 3 vriezers?
1: Ja, 2 van die ogen, van die ladevriezers en hier een klein tafelmodelletje.
0: Maar wie heb je erin liggen, joh? Want daar passen mensen in zo ongeveer.
1: Ja, zoiets, hè? Ja. Nou ja, ik pluk ook heel veel bessen en bremen en vierbessen en van alles en nog wat dat er hier in de ronde groeit natuurlijk en bloeit. En dat vries ik, daar maak ik sap van. En dat vries ik allemaal in en dat eet ik een hele winter op.
0: Dat zeg je, als er een oorlog uitbreekt, dan moeten we bij jou zijn. Want je hebt een voorraad voor de Eel Wexford, volgens mij, toch?
1: De namen toe. Verlessen erover, want we zeggen zo dikwijls aan wij bijvoorbeeld zonder stroom komen te zitten, we hebben een generator natuurlijk draaiende. Ja. En dat kan zomaar weken duren dan.
0: Nee, precies, dus dan heb je maar genoeg, toch?
1: Ja, en ik ben voor een poosje terug begonnen om zelf brood te baken. Dus dat kan ik ook. Vries ik ook in.
0: Hoe vindt Simon dat? Want je bakt nogal wat af natuurlijk op die manier.
1: Ja, nou die jij liever fabrieksbrood van dat kauwgombrood.
0: Nou ja zeg. Echt waar?
1: Ja, die vindt dat brood dat ik bakken niet lekker. En vooral het zuurdesembrood vindt niet lekker.
0: Maar dat moet toch heerlijk zijn?
1: Dat is juist toch ontzettend lekker. Ja. Maar ja, dat is aan de man niet besteed.
0: Kom het een keertje proeven. Hey, laten we eens kijken naar het nieuws in Ierland. Want er wordt gestaakt, hè?
1: Nou, nog niet. Nog
0: of dat
1: niet.
0: Is de planning?
1: De aankondiging is er weer.
0: Waarom?
1: Ja, omdat natuurlijk de energieprijzen nog zo dieren zijn. Het kan ik je vertellen, dat is 80 cent goedkoper dan in Nederland.
0: Maar toch wordt er nog gestaakt.
1: Ja, maar ze vinden nog te veel.
0: Ja. Ja dus. Vind jij het ook te veel?
1: Nou ja, ik rie niet zo veel, dus ik heb er nooit zoveel jaren in eigenlijk. Maar ja, als ik de rekening onder ogen krijg van de boeren die aan moeten tanken, dan denk ik, oh jee.
0: Ja, dan stijgt het dus echt wel fors. Ja, precies.
1: Ja, zeker, zeker. Maar ja, nu liggen ze om de beurt al op de werf. Dus dan moet er natuurlijk weer best een stukje verder worden voor waar je bent. Maar dat is niet net als op piezen bij de deuren.
0: Nee, er zit een verschil in inderdaad. Dat klopt.
1: Ja.
0: Hey, en toch nog wat ander nieuws. Dat ook bij jullie, hè. De Ryanair. Zij zijn ook met iets bezig.
1: Nou, O'Leary die wil graag dat voor de eerste ochtendvluchten dat er geen drank geschonken mee mag worden in de airports.
0: Dus de directeur van de maatschappij, die O'Leary.
1: Ja. En die jij zei, het is soms verschrikkelijk 's ochtends dan de zulke zatte mensen in het vliegtuig zitten.
0: Heb je het zelf wel eens ervaren?
1: Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt, ja.
0: Kun jij je voorstellen dat je 's ochtends... Want dat zei jij toch inderdaad. Nee. Hij zei, ik kan me toch ook niet voorstellen dat je om 6 uur aan het bier zit op het vliegveld.
1: Nee, maar ja, je weet het nooit natuurlijk wie Engelsen en hier. Nee, die zuipen wat tof. Dat is verschrikkelijk gewoon.
0: Dat is wel waar. Die hebben het wel uitgevonden volgens mij.
1: Ja, je zou het wel binnen denken, ja. Maar toch, de cijfers wezen uit dat het drankverbruik, zeker hier in Ierland, toch wel bij 35% naar beneden heen is.
0: Oké, dus toch wel minder.
1: Pom, waarschijnlijk ook omdat het zo duur is natuurlijk.
0: Helpt ook niet mee natuurlijk, het stimuleert niet in het geheel.
1: Nee, want wij betalen toch 65% btw over drank.
0: Hoeveel?
1: 65%.
0: Zoveel?
1: Ja.
0: Oké. Nou, nee, ja. Dat snap ik de afname inderdaad. Ik kan me voorstellen.
1: Dat bedoel ik, waaraan wij een slobberwindje, zoals wij dat noemen. Ja, dat is een windje. Er zit tussen de 9 en de 10% alcohol in. Dan betaal je meer dan 6 euro voor per fles.
0: Oei. Wat denk jij, wat deze man nu wil? Gaat dat er doorheen komen?
1: Nou, ik kan me het best wel voorstellen eigenlijk, want het is ook heel vervelend. Daar van die vreselijke, vervelende mensen in een vliegtuig.
0: Als je ernaast zit, hè, och.
1: Ja, of in de buurt zit. En mensen die aan iedereen lastig vallen.
0: En dat is al snel een vliegtuig dat je in de buurt zit.
1: Ja, dat bedoel ik. Je zit bovenop mijn kamer. Ja.
0: Zeker bij die vlucht, inderdaad.
1: Nee, nou, het is verschrikkelijk gewoon. Nou,
0: goed. Succes in de vriezer, zou ik zeggen. Ga eens kijken wie er nu is in de
1: vriezer. Die alleen, want die moet natuurlijk even vullen van de zomer. Dus.
0: Nou, snel vullen, zou ik zeggen. Evelien en Dinkmansen vanuit Ierland. Dag, hè.
1: Ja, salut.
0: Dag. Goed, we gaan zo meteen shuffelen. Hier in Zeeland komt thuis. Eerst hoor je Abba.

0: Omroep Zeeland en Dancing Queen. Het is 3 kwartier voor, zegt u het maar. Om 5:30 dan gaan we weer los met een nieuw onderwerp. En het gaat vandaag over samen eten. Het is een goede manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, blijkt uit onderzoek. Maar los je dat nou echt op met een bord eten, of is er structureel contact nodig? We gaan daarover in gesprek zo meteen om 5:30 in, zegt u het maar. Bijna 96% zegt dat er structureel contact nodig is. Die reageren al via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland op die stelling. Ook daar kun je reageren. En om 5:30 kun je natuurlijk bellen. We gaan shuffelen. Heb ik zin in en gaan we doen met Simon. Simon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Auto aan de kant gezet, lekker onderweg en tijd om te shuffelen, toch?
1: Zeker weten. Hey, ik was al verwend vandaag.
0: Ja, want jij hebt al gestemd, gaf je ook door, hè?
1: Ja, zeker. En mijn shuffleplaatje was bij Elsa, geloof ik, uit mijn lijstje.
0: Oh, echt waar? Zat hij er al in?
1: Ja, dat is ook wel toevallig.
0: Nou, dat moet je dan net meemaken, inderdaad. En zeker bij Elsa. Hey, op welke 3 heb je gestemd?
1: Amras.
0: Ja.
1: En dan Benny Hekkenoudus.
0: Ja.
1: Danny Vera.
0: De Lamaketta's ook inderdaad. Het klinkt als een aardig lijstje al, Simon.
1: Ja, wel een beetje dialect erin houden.
0: Nee, absoluut, absoluut. Hey, de jaarlijkse traditie dat je stemt op de lijst?
1: Zeker weten.
0: Heel goed, heel goed. De 20e editie is aanstaan op Hemelvaartsdag. De shuffle concept is heel erg simpel. 3 liedjes leg ik aan je voor als je zegt deze wil ik in zijn volledigheid horen. Roep stop, anders gaan we gewoon genadeloos verder. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, eerste optie. Hear the river flow. Hij was nog te gast in de Zeeuwse Kamer, J.P. de Cler. Silence in a small town. Simon, wat zeg je? Gaan we voor de eerste? Gaan we nog door?
1: Hij kan goed gitaar spelen, maar we gaan voor de tweede.
0: We gaan voor optie 2. Dat zijn deze mannen. Ben ik voordeel tot levenslang? Van Bluff. Ik voel me vreemd en ik ben zo spannend. Levenslang, nou. Wat zeg je, Simon?
1: Ik hoop dat er een dialectje komt, maar ik ga voor de derde dan.
0: Oké, de derde komt ie. Nou ja.
1: Het staat in mijn lijstje.
0: Alsof het zo moest zijn. Ik kies echt willekeurig van het lijstje wat ik hier heb.
1: Dat is wel vandaan.
0: Ik kan het raden. We gaan deze draaien, want zo werkt de shuffle ook. In zijn volledigheid komt dan deze voorbij. Simon, dank voor het meespelen. En het exclusieve, felbegeerde Zeeuwse Top 40 shirt. Hij komt jouw kant op.
1: Dankjewel, Michiel.
0: Dank voor het stemmen en lekker luisteren naar die Zeeuwse Top 40. Simon, fijne middag.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: La Maquetta's en Yoohoo in het stemlijstje te vinden van Simon. En hij won dan ook nog dat Zeeuwse Top 40 t-shirt. Die is echt veel begeerd. We krijgen er heel veel appjes over. Wil je nog mee shuffelen? Het kan nog net de komende dagen in de stemperiode. Want dat kan tot en met 8 mei. Tot die tijd kun je stemmen op je favoriete liedjes voor die Zeeuwse Top 40. De 20ste editie. En dagelijks praten we ook even met artiesten die te vinden zijn op die stemlijst. Bidi, Bas de Meijer, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, gisteren was je op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, toch?
1: Klopt, helemaal. Ja, wij stonden op de mainstage, op het hoofdpodium.
0: Hoe was het?
1: Klopt. Ja, het was niet normaal. Het was echt super, super leuk om te ervaren. Het was gigantisch druk. En we hadden misschien het voordeel dat de Josti Band en Maan al voor ons stonden.
0: Ja.
1: Maar het was zulk lekker weer. En dat speelt natuurlijk ook mee. Maar er waren zoveel publiek dat voor ons kwam. Het was één groot feest.
0: Ja, ik stond net iets lang in de rij buiten. Ik heb echt het staartje van jullie optreden gezien. Maar genoten dus.
1: Ja. Oh ja, ja zeker. Ja, nee, het publiek deed super goed mee. En ik had ook een stuk dat we allemaal de lucht in gingen springen. En iedereen deed mee, dus het hele plein ging helemaal los.
0: Ja. Hey, een nieuw begin was dat voor jou nog niet zo lang geleden. Want je besloot om voortaan muziek te gaan maken onder de naam Bidi.
1: Correct.
0: Waarom wilde je dat eigenlijk?
1: Nou, omdat eigenlijk had er wel mee te maken je belandt als muzikant ook wel in fases. En ja, het stukje Bas de Meijer was voor mij gewoon wel afgerond. Ik wilde gewoon heel graag toch een andere kant wel op. En ook vrienden om me heen zeiden van nou, als we dit gaan doen, waarom beginnen we niet helemaal opnieuw? Dus nieuwe strategie, dat sound is iets anders, iets nieuwe look op neerzetten wat gewoon bij je past. En dat hebben we toen gedaan eigenlijk.
0: Maar waar begin je dan? Want het is niet niks, lijkt me.
1: Nee, klopt. Nou ja, kijk, het begint denk ik gewoon bij de muziek. Ik denk dat de muziek moet gewoon staan. En daar begon het eigenlijk mee. Dus ik ben gewoon 1,5 jaar lekker muziek gaan maken. En vanuit daar gaan handelen eigenlijk wat daarbij past. Omdat ja, muziek komt gewoon zo uit het hart. Ja, daar begint het toch wel mee.
0: Nou ja, en nu 2 singles verder. Leven en In de Diepte. Wat zijn de reacties daarop?
1: Ja, echt supergoed. Het wordt heel goed ontvangen. Ik zie het ook terug in de streams. En je ziet het ook gewoon terug, vooral in de reacties. Ook zeker na een dag als gisteren. Je wordt natuurlijk veel op aangesproken. Ja. En dat is superleuk. Dus ik zou bijna zeggen, ik weet niet wat me overkomt. Maar het is superleuk.
0: Daar kan je nog meer over komen. Misschien kom je wel in de Zeeuwse Top 40 te staan dit jaar. In die jubileumeditie, de 20ste. Want In de Diepte staat op de stemlijst. Als je dat nummer niet kent, waar gaat het over?
1: Ja, In de Diepte is eigenlijk geschreven met het idee van iedereen gaat wel eens door moeilijke periodes mee. En dit was meer het verhaal van, nou stel dat in dit geval heb ik het geschreven uit het perspectief van een vrouw. Van nou, wat nou als het even niet lekker gaat, dan is er altijd iemand die dat je wel iets kan vinden, zeg maar. En ook als je even in de diepte zit, zorg dan altijd dat je weer er weer uitkomt, zeg maar.
0: Even voor die zwevende kiezers, Bas, want die heb je bij elke verkiezing. Wat zou je aan hun in 20 seconden willen meegeven waarom ze op Bidi moeten stemmen?
1: Nou ja, als je gewoon van teksten houdt die ergens over gaan, waar de muziek nog steeds voorop staat, geschreven wordt vanuit het hart en altijd met een positieve blik naar de toekomst wordt gekeken, dan moet je gewoon op Bidi stemmen.
0: Tot en met 8 mei kun je stemmen op die Zeeuwse Top 40. Bas, dankjewel.
1: Ja, super, dankjewel.
0: En In de Diepte hoor je natuurlijk hier bij Omroep.

Abidi, daar kun je ook opstemmen voor de Zeeuwse Top 40. Het is echt super simpel. De Zeeuwse Top 40.nl, daar kun je jouw favorieten achterlaten. En die komen dan misschien wel terug in die lijst. De 40 populairste van Zeeland. 2026, de 20ste editie alweer. Er is een nieuwe assistent in de operatiekamer van Zorgzaam Interneuzen. Wie is die robot precies? En samen eten helpt tegen eenzaamheid. Ja, waarom en op welke manier doen ze dat eigenlijk?

0: We doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, het is 5 uur. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op 4 plekken sta je stil in en rondom Zeeland. Eerst op de N256. Dat is Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfaartsdijk 2 kilometer. Daar zo'n 5 minuten vertraging. Na 4 dan Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid 7 kilometer.

0: Er 10 minuten. De A16, de Belgische grens richting Breda voor afrit Rijsbergen 4 kilometer. Er 5 minuten komt door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook die is dicht. Diezelfde A16, maar dan Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 10 kilometer. Daar is je vertraging bijna een kwartier.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
7: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
8: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
9: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
10: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
11: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Misschien ken je Rosa nog niet, maar zij is de nieuwste assistent in de operatiekamer van Zorgzaam in Terneuzen. Ze heeft dan wel geen hartslag, maar wel verstand van knieën. Meer over haar hoor je zo in Zeeland komt thuis. Samen eten helpt tegen eenzaamheid. Waarom en op welke manier doen ze dat eigenlijk in Domburg? En nog 1 keer terug, maar ook zeker vooruitblikken op het bevrijdingsfestival in Vlissingen. 5 minuten over 5. Een hele goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. Samen eten, dat is een hele belangrijke manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, zegt Dick van der Kolk van zorgorganisatie SVRZ. Hij doet onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen. Bij Welzijn Veren wordt iedere maand een etentje georganiseerd en in Domburg is dat iedere maand in een ander restaurant. Volgens Van der Kolk stappen mensen makkelijk over de drempel van zo'n restaurant. Mede daarom werkt het zo goed.
15: Eten is juist een heel laagdrempelige activiteit. En er is ook een onderzoek geweest van de Universiteit van Humanistiek. En daaruit bleek dat de gelijkwaardigheid van de mensen die samen eten, dat juist een heel belangrijk element is. En mensen kunnen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Met elkaar samen zijn, zonder dat ze elkaar wat verplicht zijn. Terwijl ze toch op een bepaalde manier in contact met elkaar komen.
16: En zit er ook een bepaalde herkenning in eten?
15: Ja, nou ja, dat is precies inderdaad een van de dingen. Mensen kennen vaak het gezamenlijk eten vanuit vroeger als gezin. Dat mensen, vaak hebben mensen ook opgegroeid met broers, met zussen, grote gezinnen of kleinere gezinnen. Maar die verbanden die komen dan weer samen. En ook de gevoelens die daarbij horen komen ook weer naar boven.
16: Joke Dame, welzijnswerker in de kern Domburg van Welzijn Veren. Waarom organiseren jullie deze etentjes?
17: Welzijn Veren
13: vind het gewoon heel belangrijk dat mensen bij elkaar komen, de verbinding zoeken met elkaar. En ja, samen eten is ook gewoon goed voor je eigen welzijn. En ja, daarom eigenlijk.
16: En hoe zijn jullie op het idee gekomen om het dan met eten te gaan doen, deze etentjes?
13: Vroeger hadden we eigenlijk in alle kernen de open tafels. En dan werd het eten werd gebracht door tafel thuis. En Domburg had eigenlijk geen open tafel. En ja, op een gegeven moment hadden wij een commissie welzijn. En die dacht van, goh, ja, eigenlijk zouden wij echt de ouderen wat meer bij elkaar willen brengen voor de verbinding. En gewoon dat ze gezellig samen zijn. En in Domburg heb je natuurlijk ontzettend veel horeca. En die kwamen toen op het idee, weet je wat, zullen we gewoon elke maand in de horeca gaan eten. En dus eigenlijk was Domburg een van de eerste van alle kernen die daarmee begonnen is. En nu eigenlijk gebeurt het bijna in alle kernen dat er in de horeca gegeten wordt.
16: Ja. En hier is het nog extra uniek, want elke maand is het ook in een andere horecazaak. Hoe is dat zo ontstaan? Want er is dus hartstikke veel horeca bij betrokken.
13: Ja. Nou ja, wij vonden het zelf gewoon heel erg leuk om iedereen erbij te betrekken, alle horeca. Want anders krijgen we, ja, als het altijd bij één wordt gedaan, ja, dan heb je ook altijd hetzelfde aanbod qua eten. En je wilt eigenlijk iedereen betrekken. En ze zijn eigenlijk allemaal heel enthousiaste horecagelegenheden. En die bieden ook allemaal echt iets leuks aan de ouderen inderdaad. Een leuk minuutje, er wordt echt over nagedacht, lage prijs.
16: En wat merken jullie van de mensen die komen? Hoe reageren zij?
13: Domburg is altijd heel druk bezocht. Altijd al geweest. Zeker 40, 50 man die daar op afkomt. Wij merken gewoon dat er meer verbinding is. Ik hoor mensen zeggen, ja, weet je, vroeger kenden we elkaar niet. En nu groeten we elkaar op straat en maken we even een praatje met elkaar. Of we spreken af met elkaar inderdaad. Dus er is wel gewoon wat meer verbinding gekomen bij bewoners onderling.
0: Welzijnswerker Joke Dame zei dat tegen Eva van der Welen. En over die eenzaamheid onder ouderen praten we na 17:30 verder in, zegt u het maar. Want los je dat op met een bord eten? Of zijn er structureel contactmomenten nodig? Reageer alvast op die stelling of reageer om 17:30. Dus inzicht het maar. Omroep Zeeland. Gaan we naar een robot in de operatiekamer. Die helpt bij plaatsen van een nieuwe knie. In Terneuzen gebeurt het nu echt. Want ziekenhuis Zorgzaam is het eerste ziekenhuis in Zuidwest-Nederland dat deze technologie gebruikt. Geen science fiction, maar een stille assistent die tot op de millimeter meedenkt tijdens de operatie. Verslaggever Mark Rijk die ging kijken hoe dat eruit ziet en wat het betekent voor patiënten.
17: Naast de chirurg staat hij. Rosa de robot. Ja, als je hem omschrijft, in een grote kar zie je staan. Met een scherm erbovenop en echt opvallend die lange mechanische arm. Ja, Rosa die zorgt voor een paar extra ogen hier op de operatiekamer in Terneuzen. En ook is het ineens een extra collega erbij. Bijvoorbeeld voor operatieassistent Danielle Heberle.
18: Hoe is jouw vak ineens met Rosa erbij veranderd?
19: Ja, toch wel best wel veel veranderd hoor. Eerst waren we natuurlijk sowieso een geoliede machine. Heel erg op elkaar ingespeeld. Echt een routine eigenlijk. En nu Rosa erbij komt, ja, dan is dat toch wel even een verandering. Dat klopt.
18: Is het niet spannend? Want ja, het is een blijven robot.
19: Ja, dat klopt. Ik had wel een klein beetje de zenuwen vanochtend. Maar het gaat goed. Het is een robot, dat klopt. Maar de Rosa is eigenlijk meer een assisterende functie. Het is meer een collega eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Dus het is nu wel even kijken van hoe gaan we Rosa binnen het team een plekje geven. Dat is zo.
18: Het is net of je het over een hond hebt, hè?
19: Ja, dat klopt. Ja. Ja, Rosa de robot. Ja, dat is zo. Onze nieuwe collega.
18: Wat verandert het qua operatie?
19: Vooral voor mijn functie is het wel heel erg interessant om nu echt inzage te krijgen van wat corrigeren we nou eigenlijk bij de patiënt. En voorheen was het dat er bijvoorbeeld een strekbeperking was. Dat konden wij visueel wel zien. Maar hoeveel graden is die strekbeperking? Wat gaan we precies corrigeren? En dat maakt het beroep nu wel nog interessanter.
20: Voorzichtig aan, niet forceren. Hè?
21: Nou, waar houdt hij?
17: Dan de patiënt. Ja, hij loopt. Nog geen 24 uur later maakt hij zijn eerste stappen na de operatie met de robot Rosa.
22: Loop ik te hard of te langzaam?
23: Gaat goed. Loop even met u mee.
17: Frans van Damme, gisteren nogmaal geopereerd en vandaag, u kunt zo wegrennen ongeveer.
24: Nou, rennen is natuurlijk ietsje aangedekt, maar ik loop voor mijn gevoel best lekker.
17: Dan wordt er gezegd. Nou, meneer Van Damme, we hebben een robot die ons gaat helpen. Wat was uw eerste gedachte?
24: Ik heb direct gezegd, je bent er alsjeblieft zelf ook wel bij. Maar stel voor dat ik wakker word zonder mijn onderbeen. Natuurlijk maar een grapje.
1: Maar wat was het echte idee dan? Want toch een beetje... Nee,
24: vooruitgang. Ik hou ook van vooruitgang. En in de medische wereld ziet men dat ook weer als vooruitgang. En ik heb begrepen dat het een succes was. Dus ik denk dat het wel goed gelukt is.
1: En dat,
24: volle moed in.
1: En dat met hulp van een robot die u mede heeft geopereerd.
24: Ja, ja. Heel interessant.
0: Nou, de nuchtere 77-jarige Frans Damme was uit Wolfaartsdijk. Hij werd als eerste geholpen door Rosa. En wil je zelf die robot aan het werk zien? Het kan aanstaande zaterdag tijdens de open dag van Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen.

0: Ilse de Lange, Get It Right. Het is 5:15. Zometeen terugblikken nog één keer op het Bevrijdingsfestival. Maar ook een beetje vooruitkijken. Eerst gaan we voor het weer naar Sjoe Gernaert. Sjoe, best een aardige dag gezien. De zon deed zijn best. Toch was het aardig bewolkt. Maar hoe gaan we deze woensdag afsluiten?
1: Het wordt alweer kouder, want die opklaringen die gaan nog wat uitbreiden. Het wordt dus wel redelijk helder in de loop van de avond en ook al vannacht. De wind zal ver afnemen. Het wordt behoorlijk rustig vannacht. En daardoor is er ook kans op enkele mistbanken of mistflarden. Echt veel dichte mist heb je deze tijd van het jaar toch bijna nooit. Als de mist overdag niet geregend heeft. Dus wat mistbanken herder in de nacht en ook in de vroege ochtenduren. En de minimumtemperaturen zijn behoorlijk laag. 3 tot 5 graden. Aan zee ietsje hoger. Het wordt een koude start morgen. Maar het wordt wel een vrij heldere start na het oplossen van die mistbanken, wat overigens snel gaat. En dan krijg je snel de vorming van een paar stapelwolken. En morgenmiddag is het dan zo gemiddeld half bewolkt met aan zee vrij veel zon. Landinwaarts soms iets meer bewolkte momenten. En wellicht een enkele kleine bui, maar de meeste plaatsen blijven helemaal droog. En de temperatuur, die doet nog weinig, want die komt een nieuwe 15 à 16 graden. Bij morgen maar een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoosten, kracht 2 tot 3. Dus voor het gevoel is het allemaal wat beter.
0: Oké, dankjewel, Sjoe Gernaert. Op de weg een aantal vertragingen. De eerste op de N256. Dat is Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer. Daar 5 minuten op dit moment. De A4 dan, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 4 kilometer. Een kwartier sta je daar stil. De A16, Belgische grens richting Breda voor de afrit Rijsbergen, 4 kilometer. Daar 6 minuten de opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook daar al een groot deel van de middag afgesloten. En de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. Het was gisteren één groot feest in Vlissingen. Meer dan 40.000 mensen gingen uit hun dak op het Bevrijdingsfestival. De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagde editie. Tegelijk blijft het financieel een uitdaging om zo'n groot evenement rond te krijgen.
2: Voor volgend jaar, dat ga je natuurlijk lekkerder in als je een goede editie hebt gehad. Alleen het blijft een dun randje waarop de festivals balanceren. En dan zullen we ook gezamenlijk als festivals moeten proberen om dit jaar ook weer een draai aan te geven, zodat we ook de toekomst gewoon goed in kunnen.
3: Wat brengt die toekomst? Wat kunnen we volgend jaar verwachten?
2: Ik denk dat de toekomst nog leuker... ik weet niet eens of dat kan. Maar goed, in ieder geval ook weer net zo'n leuk bevrijdingsfestival in petto heeft. Vlissingen is gewoon de stad van de vrijheid in Zeeland. Evenementenstad. En daar willen wij graag volgend jaar weer terugkomen. Het liefst eigenlijk in hetzelfde kwartier hier zo. Maar het wordt steeds voller gebouwd. Maar goed, dan gaan we goed met de gemeente naar kijken. We hebben alle vertrouwen in dat we volgend jaar weer iets moois gaan doen.
3: Hoop je dan ook weer op 40.000 bezoekers? Want dat was ook wel bijzonder. Toch?
2: Ja, zeker. We zijn altijd ambitieus. Dus het mogen er voor mij ook 50.000 worden. Maar goed, dat gaan we volgend jaar zien. Ik ben eigenlijk met elke bezoeker gewoon al blij. Het is heel mooi dat je voor 40.000 mensen zoiets kan doen. En dus wat ik net al zei, die inhoudelijke boodschap ook kan meegeven aan een heel groot deel van het publiek.
3: Nu wordt hier op dit moment natuurlijk nog druk afgebouwd. Hoe lang duurt dat afbouwen eigenlijk?
2: Nou, dat gaat altijd best wel hard. We werken met heel veel leveranciers. We doen heel veel evenementen op jaarbasis. We zijn goed op elkaar ingewerkt. Na 2 dagen is het wel een aardig eindje vertrokken. En dan loop ik hier zelf nog wel eens rond met een prikketje om eens te kijken of ik nog wat zwerfafval zie. En dan is het gewoon geweest.
3: En is het daar nou voor jou als organisator ook een beetje uitrusten?
2: Ja, dat wel. Maar eigenlijk begint gewoon gelijk de voorbereiding voor volgend jaar weer, hoor.
3: En heb je nog artiesten waar je die echt nog hoog op je lijstje staan die volgend jaar eigenlijk wel moeten komen?
2: Nou ja, goed. Ik zou wel graag een keer een van de grote Zeeuwse artiesten hebben. Het lijkt me toch wel een keer leuk. Maar we hebben in Nederland zoveel moois te bieden. Ik denk dat we het elk jaar best wel goed doen met de line-up. Dus ik heb volste vertrouwen in dat volgend jaar weer heel leuk en uitgebalanceerd wordt. En vooral veel Zeeuws talent ook. Naast een klein beetje vermoeidheid overheerst gigantische trots op mijn collega's, op heel het team, op alle vrijwilligers, op alle mensen die eraan meewerken. Ja, dat geeft een enorme kick.
0: Zei Reza Geleed van het Bevrijdingsfestival Zeeland tegen verslaggever Misha Tromp.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You. In Vieren, daar is een bijzonder stukje geschiedenis verhuisd. De walviskaak die jarenlang buiten hing bij de Kampveerse toren, die heeft een nieuwe plek gekregen. Na grondige restauratie is het 17e eeuwse bod vandaag overgebracht naar de grote kerk, waar het voortaan binnen gaat hangen. En op de plek bij de Kampveerse toren, daar hangt dan nu een replica in 3D. Verslaggever Nancy Weeris, die was erbij toen het bedrijf Kunstwacht de kaken naar Vieren kwam brengen.
1: Wacht maar. Aan die kant.
2: Een hijskraan hangt erboven, boven de kist waar ze in liggen. En de originele die wordt er straks uitgetakeld.
1: Zachte landing. Oké. Nou, ik kan los.
2: Op een elektrisch bestuurbaar wagentje wordt de walviskaak nu naar de grote kerk gereden. Hij zit nog in de kist en het karretje rijdt stapvoets richting de ingang van de kerk. Paul Schulte van Kunstwacht. De walviskaak is zojuist naar binnen gereden in de grote kerk. Hij ligt in een houten kist en wordt straks tegen de muur opgehangen. Ja. Ik was wel even benieuwd, hoe zwaar is die originele kaak?
3: De kaak is ongeveer 350, 400 kilo.
2: En hij is de afgelopen maanden gerestaureerd. Wat is er allemaal gebeurd?
3: We hebben hem helemaal schoongemaakt. Alle mossen eraf. We hebben hem in vacuüm gehad. Waardoor ook alle insecten eruit zijn. Zodat hij nu binnen... In een binnenklimaat kan hij niet meer nat worden. Hij kan niet meer door weer en wind, door vorst. Kan er geen schade meer aan ontstaan. We hebben ook losse delen weer vastgezet. En het gemeentebestuur uiteindelijk met elkaar besloten om het in deze kerk te hangen. Waardoor het ook veel toeristen zichtbaar gaat worden.
2: Toch ontstond er daardoor wel een gat op de Kampveerse toren, waar de walviskaak eerst hing. Daar is een oplossing voor bedacht, want er is een 3D-geprinte versie van gemaakt. Hoe lang heeft dat wel niet geduurd? Want het is een enorm ding om te printen.
3: Dat klopt. We hebben dus eerst de kaak schoongemaakt. Nou, zulke grote printers kon ik niet direct vinden. Daardoor is die in 4 of 5 delen is die geprint. Die 3 of 4 delen zijn aan elkaar gemaakt. En daarin is een RVS-buis aangebracht voor de stevigheid. En daarna is die geretoucheerd. Dat betekent in kleur aangepast. Zodat die lijkt op de kaak zoals die nu hier in de kerk hangt.
2: Bianca Runge van de Grote Kerk in Vieren. Gefeliciteerd met deze nieuwe aanwinst.
4: Ja, dankjewel. We zijn er heel erg blij mee. Het is een hele grote lange tand. Dus hij is echt wel bijna 4,30 meter volgens mij. Dus hij past ook niet overal. En dat was eigenlijk de enige muur waar hij past. En hij wordt mooi op, je kan er net niet aankomen zo. En dat is een heel mooie plek. Ja, ook een soort toegangspoort naar onze toren. En in plaats van de ingang van de haven is nu de ingang van de toren.
0: Ja, en zo heeft die walviskaak in Vieren een nieuw thuis gekregen, veilig voor weer en wind. En die replica buiten die zorgt dan weer voor dat vertrouwde beeld wat er al was.

0: Olivia Dean is so easy to fall in love. Het is exact 17:30, zometeen Londenke de Klerk met het laatste Zeeuwse nieuws. En zegt u het maar, gaat het over eenzaamheid onder ouderen. En de etentjes die er nu zijn in Domburg, daar gaat het vandaag over in het nieuws. Zijn die etentjes nou eigenlijk genoeg of moet er structureel andere dingen komen om die eenzaamheid tegen te gaan? Reageer zometeen in zegt u het maar.
1: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi. Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuwsje krijgt dat van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het waterstofproject op bedrijventerrein Smokkelhoek in Capelle krijgt een subsidie van 300.000 euro van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Dat is een samenwerking van de provincie, de Zeeuwse gemeente en Stedin. Met het geld kan sneller gewerkt worden aan een lokaal waterstofnetwerk voor bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben, zoals de voedingssector. Waterstof is de komende decennia een van de duurzame energiebronnen voor bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten roept een verkiezing uit voor projecten die bijdragen aan een duurzame, veilige en toegankelijke kust. De vereniging wil een podium bieden aan zulke initiatieven en roept ondernemers, organisaties en overheden op om hun initiatieven aan te melden. Er zijn verschillende categorieën, waaronder bruisende kust, waarbij het gaat om de levendigheid door bijvoorbeeld sport- en cultuuractiviteiten, of groen en schoon, waarbij het behoud van de natuur centraal staat. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Nederlandse kustdagen in september. De organisatie van de ZLM Tour heeft een aantal grote ploegen gestrikt voor de editie van dit jaar. Onder andere Alpecin en Visma Lease Bike komen in september naar de etappekoers. De ZLM Tour start met een tijdrit in Capelle. Een dag later is een etappe van West-Capelle naar Heikensand. En ook op de derde dag wordt er over Zeeuws grondgebied gereden, namelijk heen en weer over de Oesterdam. En goed nieuws voor de bewoners van de straat Dijkgraaf in Zierikzee. De straatprijs van de postcode loterij is daar namelijk gevallen. 19 huishoudens speelden mee met in totaal 21 loten. En ieder lot is maar liefst 25.000 euro waard. Onder de prijswinnaars werd ook nog eens een gloednieuwe BMW verloot. En dan het weer in Zeeland. Het is nog wat bewolkt met hier en daar een opklaring. Het is 13 tot 15 graden buiten. Morgen zonnige periode met 's middags wat kans op een bui. Het is dan ook weer rond de 15 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. En op de weg 2 vertragingen gemeld. De eerste op de N256. Dat is Goes richting Zierikzee voor Wolfaartsdijk 3 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. En de A16 de Belgische grens richting Breda voor de afrit Rijsbergen 4 kilometer. Daar nog 10 minuten vertraging. Komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten.
3: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Hele goedemiddag, we gaan zometeen beginnen aan een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het onderwerp vandaag, dat is eenzaamheid onder ouderen. Want waar zijn ze mee bezig? Welzijn Vieren organiseert een maandelijks etentjes voor ouderen. Dat is hartstikke goed, dat is hartstikke leuk natuurlijk. En wat blijkt ook uit onderzoek? Samen eten is een hele belangrijke en goede manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Maar is dat genoeg? Wat los je die eenzaamheid eigenlijk wel op met een bord eten? Of heb je daar structureel contact voor nodig? Wat is jouw mening? En wat zou er dan misschien moeten gebeuren als het dan structureel moet? Laat het weten. Jouw mening die is welkom in Zegt U Het Maar. Je kunt bellen naar 0118-499-999. Wat is jouw mening over dit onderwerp? Laat het weten. Beginnen we binnen nu en 3 minuten aan Zegt U Het Maar. Eerst muziek van Damian.

Talk to me, hoorde je Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Goedemiddag, we gaan beginnen met Zegt u het maar. Ja, iedere maand is het zover in Domburg. Dan wordt er een andere horecazaak gekozen. En daar gaan dan ouderen een lekker vorkje prikken. Het klinkt als iets heel moois, hè? En het is ook heel belangrijk, blijkt uit onderzoek, om samen te eten. Een belangrijke en goede manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, zegt een onderzoeker van zorgorganisatie SVRZ. Maar eenzaamheid onder ouderen, dat los je niet op met een bord eten, maar met structureel contact. Dat is de stelling van vandaag in Zegt u het maar. Wat denk jij over dit onderwerp? Wat is je mening? En als dat structurele contact het dan zou moeten zijn, op wat voor manier ga je die eenzaamheid dan, op wat manier ga je dat tegen? Misschien ervaar je het zelf wel en wil je er iets over delen? Laat het weten in Zegt u het maar. De komende bijna 20 minuten kunnen we daarover praten. Jouw mening die is welkom. 0118 499 999.

over eenzaamheid vandaag in Zegt U Het Maar. Nu ben ik zelf nog een beetje eenzaam, maar je mening die is uiteraard welkom. Deel die zo in Zegt U Het Maar 0118-499-999. Wachten we even op de eerste beller. Appjes die komen al wel langzaam binnen. Eenzaamheid bestrijd je inderdaad niet alleen met eten. Dat zegt Sjoerd. Er is veel meer voor nodig. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente zijn er afspraken voor nodig. Nou, jouw mening die is ook welkom, net als dat die van Sjoerd binnenkomt. Laat hem achter 0118-499-999.

0: UB40, Red Red Wine, dit is, zegt u het maar. Het gaat vandaag over eenzaamheid onder ouderen. Willem Brouwer heeft gebeld vanuit Middelburg. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik wil hier even op inhaken. Van de SVRZ verzorg ik iedere vrijdag de inloopochtend bij het Bolwerk. En daar kook ik dan, het zij met mijn dochter, mijn vrouw of met mijn buurman of schoonzoon. En daar verzorgen wij met z'n tweetjes een warme maaltijd, 3 gangen.
0: Oh, kijk eens.
1: Voor ongeveer 25 tot 28 man. En de gezelligheid die dan de bezoekers daarvan ontvangen is hartstikke leuk om dat te doen.
0: Ja, ja, dat kan me voorstellen.
1: Ja, want ik hoor ook dat er gezegd wordt van nou, een warme maaltijd hoeft niet per se. Maar onze ervaring is dat men daar echt heel veel voldoening van heeft. Want in principe een boterham, ja, met de hagelslag kan iedereen voor zichzelf maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar een warme maaltijd is soms minder.
0: Wat maakt dat samen eten, wat maakt dat zo krachtig? Is dat dan het eten zelf? Is het gesprek aan tafel, het gevoel misschien wel dat je ergens verwacht wordt?
1: Nou, in ieder geval die 3 punten die je nu opnoemt. Dat men toch, ja, bijna iedere week zitten we met dezelfde groepen aan tafels.
0: Ja.
1: En je kan ook zien als ze elkaar regelmatig zien, op een gegeven moment komen er ook gesprekken los.
0: En misschien wel vriendschappen, toch?
1: Ook dat. En dat geeft een hele, ja, bijzondere band eigenlijk. Want eerst is er een stukje mannentafel en een vrouwenkant, bij wijze van spreken. En op een gegeven moment zie je toch dat het af en toe door elkaar gaat zitten.
0: Ja.
1: En echt hele leuke gesprekken.
0: U zou jou kunnen zeggen dat samen eten, dat is een mooie eerste stap. Is het echt een oplossing tegen eenzaamheid, volgens u?
1: Volgens mij wel,
0: ja.
1: Ja, en zeer zeker ook dat ze voor de warme hap kunnen komen.
0: Ja, ja.
1: Dat wordt zeer zeker gewaardeerd.
0: Wat serveren jullie zo al? Wat staat er op het menu?
1: We hebben dan altijd een soep vooraf. En komende vrijdag staat er asperges op.
0: Kijk.
1: En een toetje. En ja, goed, we zijn ook gebonden aan een bepaald budget.
0: Ja.
1: Dus we moeten altijd een beetje krauwen om rond te komen.
0: Hoe groot is die groep eigenlijk?
1: Ja, die groep, het is een vrije inloop. Dus het kan wezen dat we geconfronteerd worden dat er 13 bezoekers zijn. Maar ook wel eens hebben we gehad dat er 29 waren.
0: Dan moet je doorkoken.
1: Nou ja, dan van tevoren moeten wij boodschappen doen.
0: Ja, ja, ja.
1: En we weten nooit hoeveel of er komen.
0: Dat is spannend.
1: Want
0: ja.
1: SVRZ zegt, het is een vrije inloop. Dus niemand hoeft zich aan te melden. Niemand hoeft zich af te melden. Maar ja, op een gegeven moment, je doet je, wij spreken op donderdag doen we onze inkopen.
0: Mm.
1: En hebben we te weinig, ja, dan moet iedereen een beetje inleveren.
0: Nee, precies, worden porties iets kleiner. Maar mooi initiatief en goed dat je ermee bezig bent. Willem Brouwer, dank voor bellen. Daar zegt u het maar.
1: Okay.
0: Fijne avond.
1: Graag gedaan, dank je.
0: Naar Klotingen, Magda Nagelkerker, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, ik moet zeggen, vanuit de Geerteskerk wordt er ook nog wel het een en ander voor de ouderen gedaan. Dus 2 keer op een jaar hebben ze een heerlijke lunch.
0: Oh, leuk.
2: Er is 1 keer in de maand is er een inloop.
0: Mm-hmm.
2: Daar is altijd wel een spreker, ook altijd heel interessant. En die worden ook allemaal heel druk bezocht.
0: Nou, gelukkig dat, maar toch?
2: Ja, zeker, zeker. Ja. En inderdaad, daar komen ook wel vriendschappen uit. Maar ja, het is gewoon heel gezellig onder elkaar. Lekker een kopje koffie met wat lekkers erbij. En ja, dan begint het. En dan komen de gesprekken komen los en de vragen komen los. Dus ik vind het altijd een heel mooi initiatief.
0: Ja, wat ik me wel afvraag, bereik je met dat soort bijeenkomsten, dus zo'n lunch bijvoorbeeld die u omschrijft, of die etentjes die ze in Domburg nu maandelijks doen, bereik je dan ook de ouderen die het meest eenzaam zijn? Of zijn dat dan mensen die makkelijk aanschuiven misschien?
2: Nou, toch niet hoor. Er moeten er veel opgehaald worden. Dus dan kun je daar al uit opmaken dat die vrij weinig contacten hebben.
0: Ja.
2: Dus dan is het voor die mensen is het altijd heel fijn van, oh, we mogen weer. Het is fijn dat jullie ons vragen.
0: Ja, precies.
2: Weet je, dat is al heel fijn voor ze.
0: Ja.
2: Dat ze gevraagd worden, dat er naar ze omgezien wordt. Dat is al heel belangrijk voor die mensen.
0: Hoe is dat eigenlijk bij jezelf, mevrouw Nagelkerk, als ik dat mag vragen?
2: Hoe bedoel je van contacten?
0: Ja.
2: Daar heb ik geen last van.
0: Nee?
2: Ik heb zoveel contacten. Nee, daar heb ik... Ik ben gewoon heel makkelijk. Ik praat makkelijk met iedereen. Ja. En het is voor mij helemaal niet moeilijk om contacten te hebben.
0: Nee. Nou, gelukkig maar. Dit soort bijeenkomsten, zegt u, die helpen dus inderdaad.
2: Ik vind het van wel, zeker weten. Ja, en er is op donderdagmiddag, is er geloof ik vanuit de gemeente in het Geertershuis ook nog een samen zijn. Ik geloof dat je daar ook zo binnen mag lopen.
0: Oké.
2: Dus vanuit de gemeente wordt dat er ook wel het een en ander gedaan.
0: Ja, precies. Nou, goed om te horen. En fijn dat daar zoveel mensen dan profijt van hebben. Wacht naar Nagelkerk, dank eventjes voor bellen. Ook naar Zegt U het maar. En een fijne avond. Dag.
2: Dag hoor.
0: Je kunt nog mee praten in Zegt U het maar 0118-499-999. Volgens mij gaan we zo meteen naar Elsje Franke in Oostkapelle. Toch eerst eventjes naar die organisatie die eerder genoemd werd gaan, SVRZ. Want waarom is eten nou eigenlijk de oplossing tegen eenzaamheid? Dick van der Kok doet er onderzoek naar en hij vertelt.
3: Eten is juist een heel laagdrempelige activiteit. En er is ook een onderzoek geweest van de Universiteit van Humanistiek. En daaruit bleek dat de gelijkwaardigheid van de mensen die samen eten, dat juist een heel belangrijk element is. En mensen kunnen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Met elkaar samen zijn, zonder dat ze elkaar wat verplicht zijn. Terwijl ze toch op een bepaalde manier in contact met elkaar komen.
0: Nou, zegt Dick van der Kolk. Hij doet dus onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen. We praten vandaag over die eenzaamheid. Want eenzaamheid onder ouderen los je niet op met een bord eten, maar met structureel contact. Dat is de stelling van vandaag. 96% is het maar liefst daarmee eens. Via ons WhatsApp-kanaal wordt daar massaal op gereageerd. Ga ik die vraag toch ook even voorleggen aan Elsje Franke. Die heeft gebeld vanuit de Oostkapelle. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat denkt u, los je dat niet op met een bord eten, maar met structureel contact, die eenzaamheid?
4: Ja, dat denk ik ook. En dat bord eten is natuurlijk, dat is ook heel belangrijk. Dat wordt bij ons in de gemeente ook gedaan.
0: Ja.
4: En meerdere dingen worden er georganiseerd. Maar vroeger hadden we bejaardenhuizen. En dus geen verzorgingshuizen, maar bejaardenhuizen. Hè? Als je ouder werd, en dan kon je daar gaan wonen. Dan kon je daar kamers huren en dat was klein vroeger, maar dat zou ook anders kunnen. Hè? Dat je een soort kleine appartementjes hebt in één gebouw. En dat je een gezamenlijke ontmoetingsruimte hebt waar dingetjes, waar je samen koffie kan drinken, waar je samen kan eten, waar je dat op kan geven bijvoorbeeld. Gewoon weer ouderwetse bejaardenhuizen.
0: Ja. Die zouden terug moeten komen volgens u?
4: Denk ik, ja. Ik weet het niet, maar dat denk ik. En dat lost dan ook weer huizenproblemen op. Want die mensen die nu in hun huis moeten blijven. Want je kan pas naar een verzorgingshuis als je half dood bent, zeg maar.
0: Ja, je kunt niet kerngezond zijn inderdaad en naar een verzorgingshuis gaan. Nee, dat wordt lastig. Ja.
4: Precies, maar vroeger konden gezonde mensen naar een bejaardenhuis. Dan was je wat ouder en dan je huis werd te veel, je tuin, weet ik het, veel werk allemaal.
0: En waar dan dus die sociale functie er eigenlijk al in zat?
4: Ja, en daar zat die sociale functie in.
0: Ja. Ja.
4: En als je dan, en er waren ook verzorgende mensen, maar op kleine schaal. Hè? Als het echt niet meer ging, als je hele dag verzorgd moet worden, dan ging je naar een verzorgingshuis.
0: Ja. Dus we moeten eigenlijk in plaats van die ouderen vaker aan tafel brengen, moeten we er gewoon eigenlijk voor zorgen dat ze na afloop niet alleen thuis komen, maar dat ze op een mooie plek komen met elkaar nog.
4: Ja, dat je gewoon weer terug naar je eigen appartement kan, in datzelfde gebouw.
0: Ja.
4: Hè? Dat lijkt mij heel veel dingen oplossen. Ik weet ook wel, dat is natuurlijk, er moet personeel weer komen en het kost een hoop. En ik begrijp dat allemaal wel. Maar de functie van de ouderwetse bejaardenhuizen was toch ook wel een heel groot ding sociaal, zeg maar.
0: Ja. Dus,
4: en dat is verdwenen, want mensen moeten nu allemaal tot heel lang in haar eigen huisje blijven.
0: Ja, precies.
4: Vroeger had je mensen die werden weduwe of weduwnaar. En die zeiden van, ik ga maar in een bejaardenhuis wonen. Gezellig.
0: Ja, dus dat bejaardenhuis was nog helemaal zo gek niet, eigenlijk.
4: Nee, helemaal niet. Dat was voor heel veel mensen was dat fijn. Nee.
0: Toch is zo'n initiatief, hè, wat dan in Domburg, waar we het vandaag over hebben, om die eenzaamheid tegen te gaan, om maandelijks naar een andere horecazaak te gaan. Het is wel een hele leuke activiteit.
4: Dat wordt in Oostkapel ook gedaan.
0: Ja.
4: Dan kan je iedere week of iedere maand kan je gaan eten. En van de kerk doen ze ook één keer in zoveel tijd maaltijden. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja,
4: en
0: ja.
4: Er wordt ook gretig gebruik van gemaakt.
0: Maar je lost het er niet mee op, die eenzaamheid.
4: Maar dat is geen oplossing voor een structureel probleem natuurlijk.
0: Dan kom even hierover mee te praten. Elsje Franke vanuit de Oostkapelle.
4: Graag gedaan.
0: En een fijne avond. Dag, hè.
4: Hetzelfde voor u.
0: Dag. Dat was Elsje. Dank om te reageren in Zegt u het maar. En dit was ook deze editie van Zegt u het maar, waarin eenzaamheid dus centraal stond. Morgen een nieuw onderwerp vanaf 17:30. Kun je dan weer reageren. En zometeen nog veel meer van vandaag. In Zeeland komt thuis, ook na 18:00.

0: snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Het is 6 uur. Nog 2 vertragingen gemeld door de ANWB. Eerste staat op de A16, de Belgische grens.

0: richting Breda voor de afrit Rijsbergen. 3 kilometer naar 5 minuten. Door opruimwerkzaamheden komt dat. En de rechte rijstrook die is dicht. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Ik zeg het zo vaak, komt het toch niet zo goed uit nu. 5 kilometer is de file daar op dit moment in lengte. Je vertraging is er daar een kleine 10 minuten.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
8: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Ja, was hier er vorig jaar niet vanwege het gebrek aan politie-inzet. Nu is de ZLM Tour terug. En meer details over die etappes zijn vandaag bekendgemaakt. Hoor je zo nog meer over in Zeeland komt thuis. Sjoe Gernaert weet wat we de komende dagen qua weer kunnen verwachten. Kleine spoiler, het wordt weer boven de 20 graden. Dat is prettig om te horen. En wat hebben Goes en Doetinchem met elkaar te maken? Art Flipsen, onze Zeeuw van de dag, die weet het antwoord. Dat en meer in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert op je woensdagavond. Die is begonnen met muziek van Maal Smit.

0: midden. Stay if you wanna dance. Begin september dan rijdt het de profpeloton weer door onze provincie. De eerste twee etappes van de ZLM Tour die zijn in Zeeland. En daar zijn alle details vanmiddag over bekendgemaakt. In Roosendaal, waar de perspresentatie van de ZLM Tour deze middag was. Sportverslaggever Jorben Westraten daar aanwezig. Jorben, we wisten al dat er twee etappes in Zeeland gereden gaan worden. Maar is dat nog steeds zo?
1: Ja, dat is nog steeds zeker zo. We beginnen op 2 september met een tijdrit in Capelle. En daar is gelijk al wel iets bijzonders over te zeggen. Want die tijdrit is normaal een wat kortere tijdrit. Maar deze is 21 kilometer lang. Start in Capelle, gaat via Wemeldingen een grote ronde doen. En dan eindigen ze ook weer in Capelle. En met name dat die 21 kilometer lang is, is wel een bijzonderheid. Want dat is echt wel een goede test nog voor een tijdrijder met ambities. Bijvoorbeeld bij het WK of het EK dat later die maand gehouden wordt. De tweede etappe is een rit van Westkapelle naar Heikersand. Die is 193 kilometer lang. En hij gaat vooral via Walcheren en de zak van Zuid-Beveland, waar nog omlopen worden gedaan. En die eindigt dus in Heikersand.
0: Hey, de ZLM Tour, Jorbe, die kan altijd rekenen op een sterk deelnemersveld. Dan gaat dat dit jaar ook zo zijn?
1: Ja, dat is nog eventjes afwachten, want we zitten nu midden in etappe 3. En nou, als alle etappes zijn voorspeld, dan wordt het deelnemersveld in ieder geval voor een deel bekend gemaakt. Maar ze rekenen er wel op eigenlijk. Die wedstrijd wordt natuurlijk eerst altijd in juni gehouden. Toen kon het echt als voorbereidingskoers op de Tour de France. Maar ja, in september is die Tour de France al een maand of twee achter de rug. Maar ze richten zich nu echt op het EK-wielrennen, het WK-wielrennen dat in september wordt gereden. Dus eigenlijk als laatste test om daar fit aan de start te staan en ambities te hebben, hopen ze dat ze die renners nu naar de ZLM Tour kunnen halen.
0: Ja, zou je daarmee kunnen zeggen, ook met die verandering, dat de ZLM Tour zichzelf opnieuw heeft moeten uitvinden?
1: Ja, en of dat dan gaat lukken, dat moet dan natuurlijk dan nog blijken. Ja, sinds 2025 is er een nieuwe organisator bij de ZLM Tour. Dat is Eelco Frankrijk van Libema Prof Cycling. Nou, Libema Prof Cycling deed al wel langer deze koers organiseren. Maar Eelco Frankrijk heeft nu de touwtjes in handen, om het zomaar te zeggen. En hij moest vorig jaar de beslissing nemen om de ZLM Tour niet door te laten gaan. Nou ja, dat is een beslissing die je niet wil nemen als nieuwe organisator natuurlijk. Maar ja, dat had te maken met die politie-inzet waar jij het ook al eerder over had vanwege de NAVO-top vorig jaar in Den Haag, waardoor het gewoon lastig was om koersen te organiseren. Maar nu gaan ze dus helemaal terugkomen. En dus in september, ja, of ze zichzelf opnieuw hebben moeten uitvinden, ga ik straks nog eventjes aan hem vragen. Maar in ieder geval dat dit een experiment gaat worden dit jaar, dat kan je wel zeker zeggen.
0: Ja, maar twee etappes in Zeeland. Wat is jouw verwachting? Gaan we daar nog Zeeuwen aan de start zien?
1: Ja, ze hopen hier heel erg dat Mick en Tim van Dijk aan de start zullen staan. Dus ik verwacht dat hun ploeg zo meteen wel bekendgemaakt gaat worden dat zij mee gaan doen. Nou ja, een van die Van Dijk broers reed vorig jaar, of bij de laatste editie moet ik zeggen, in 2024 ook een sterke openingstijdrit. Werd toen tweede achter de latere winnaar Rune Herregods. Dus ja, als zij naar Zeeland gaan komen, zou voor het publiek hier natuurlijk leuk zijn. Want die jongens hebben wel een hele grote schare fans in Zeeland opgebouwd. Laten we hopen dat de tweeling aan de start staat.
0: Ja, en meer daarover vind je later vanavond nog op onze site en in de app van

0: Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Het is 6:15 geweest. Laten we nog eens een keertje kijken naar het weer. Doen we vandaag met Hugh Gernaert. Best bewolkte dag gehad. Nu trekt het toch wel open. En hebben we de zon af en toe gezien. Hugh, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Het wordt alweer kouder, want die opklaringen die gaan nog wat uitbreiden. Het wordt dus wel redelijk helder in de loop van de avond en ook al vannacht. De wind zal verder afnemen. Het wordt behoorlijk rustig vannacht. En daardoor is er ook kans op enkele mistbanken of mistflarden. Echt veel dichte mist heb je deze tijd van het jaar toch bijna nooit. Als de mist overdag niet geregend heeft. Dus wat mistbanken herder in de nacht en ook in de vroege ochtenduren. En de minimumtemperaturen zijn behoorlijk laag. 3 tot 5 graden. Aan zee ietsje hoger. Het wordt een koude start morgen. Maar het wordt wel een vrij heldere start na het oplossen van die mistbanken, wat overigens snel gaat. En dan krijg je snel de vorming van een paar stapelwolken. En morgenmiddag is het dan zo gemiddeld half bewolkt met aan zee vrij veel zon. Landinwaarts soms iets meer bewolkte momenten. En wellicht een enkele kleine bui, waar de meeste plaatsen blijven helemaal droog. En de temperatuur, die doet nog weinig, want die komt een nieuwe 15 à 16 graden. Bij morgen maar een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoosten in kracht 2 tot 3. Dus voor het gevoel is het allemaal wat beter.
0: Goed, temperaturen boven de 20 graden, die zijn weer aanstaande, toch?
1: Die zijn aanstaande, inderdaad. Het patroon gaat dus een beetje veranderen. Een hoog drukgebied boven Schotland komt iets dichterbij, vandaar dat het oplossen van die bewolking wat makkelijker gaat vanavond en vannacht. En vrijdag is het allemaal boven de Noordzee met die hoge drukzones. Dat betekent een zwakke tot matige noordoosten tot oostwind en vrij veel zon. Buiten een paar mistbanken opnieuw in de vroege ochtend, maar de temperatuur profiteert ervan. Die komt op graad of 18, 19 in de meeste plaatsen vrijdagmiddag. Dus een prima dag, maar wel met een zwakke wind. En zaterdag is een dag dat je echt boven de 20 graden gaat komen. Dan hebben we een zwakke tot matige oostenwind met veel zon en een paar stapelwolken of wat sluierbewolking. Maar het zal weinig hinderen, denk ik. Maximum temperatuur ook rond een graad of 22. Maar daarna komt een depressie boven Frankrijk weer dichterbij. Dan zou je zeggen, die geeft ook wat zachtere en warmere lucht. Maar de wind gaat er weer terugdraaien naar het noordoosten. Het begint zondag misschien nog redelijk zonnig, maar het zal toch bewolkt eindigen, vrees ik, met wellicht ook wat regen. En een temperatuur van 20 of 21 graden als maximum wel te verstaan. En na het weekend lijkt de wind toch ooit te gaan draaien naar het noordwesten met enkele buien. En ook weer een stuk lagere temperatuur. Dus een iets warmer intermezzo komt eraan. Laten we zeggen vanaf vrijdag. Maar heel lang duurt dat niet.
0: Oké, Jules, dank je wel. Een vertraging nog. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Naar 5 kilometer file. Je vertraging is een kleine 10 minuten.

Een barsong. Ik krijg heel veel vragen binnen via WhatsApp. Het zijn er echt enorm veel. Waar kan ik het t-shirt winnen van de Zeeuwse top 40? Die kun je winnen hè, in die stemperiode. Ik gok dat tijdens de Zeeuwse top 40 zelf op Hemelvaartsdag. Dat zou ook nog wel weggegeven worden. Maar het is een collectors item. Er zijn er echt niet heel veel. Ik beloof je, als je nu het woord shuffle eventjes appt naar 0118-499-999. Dan maak je kans om morgenmiddag rond de klok van 16:45 te shuffelen. En dan maak je dus weer kans op zo'n shirt. Het woord shuffle is het enige wat je hoeft te sturen. Dan speel je misschien morgenmiddag wel mee met die Zeeuwse top 40 shuffle. Deze kun je niet opstemmen, maar is wel lekker voor Charles en Eddie.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City Fireflies, 6:30 is het. Lonneke de Klerk zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
7: Klopt.
6: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat eerste nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedenavond.
9: Goedenavond. Het waterstofproject op bedrijventerrein Smokkelhoek in Capelle krijgt een subsidie van 300.000 euro van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Dat is een samenwerking van de provincie, de Zeeuwse gemeente en Stedin. Met het geld kan sneller gewerkt worden aan een lokaal waterstofnetwerk voor bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben, zoals de voedingssector. Waterstof is de komende decennia een van de duurzame energiebronnen voor bedrijven. Het project in Capelle moet als pilot dienen voor de hele provincie. De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten roept een verkiezing uit voor projecten die bijdragen aan een duurzame, veilige en toegankelijke kust. De vereniging wil een podium bieden aan zulke initiatieven en roept ondernemers, organisaties en overheden op om hun initiatieven aan te melden. Er zijn verschillende categorieën, waaronder bruisende kust, waarbij het gaat om de levendigheid door bijvoorbeeld sport- en cultuuractiviteiten, of groen en schoon, waarbij het behoud van de natuur centraal staat. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Nederlandse kustdagen in september. De organisatie van de ZLM Tour heeft een aantal grote ploegen gestrikt voor de editie van dit jaar. Onder andere Alpecin en Visma Lease Bike komen in september naar de etappekoers. De ZLM Tour start met een tijdrit in Capelle. Een dag later is de etappe van West-Capelle naar Heikezand. En ook op de derde dag wordt er over Zeeuws grondgebied gereden, namelijk heen en weer over de Oesterdam. En dan het weer. In Zeeland meer opklaringen en de wind neemt af. Vannacht is het rustig en helder met minimaal 3 graden en wat mist. Morgen zonnige periode, maar ook veel bewolking en 's middags kans op een lokale bui. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het dan 15 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Suzanne en Freek, halverwege. Ik zit even na te denken, hoe ver is het überhaupt rijden van Goes naar Doetinchem? Even kijken, vlugge rekensom maakt dat het 221 kilometer rijden is. En bijna 2,5 uur als je nu zou vertrekken. Maar wat hebben die twee plaatsen met elkaar te maken? Nou, onze zilveren dag Art Flipsen, die weet het. Hij is architect in Goes en we spreken hem zo. Hij is namelijk de ziel van de dag.

0: Taylor. Mag ik zeggen, Taylor Swift is haar volledige naam. En op een light. 7:15. Ik stelde deze vraag al eerder. Wat hebben Goes en Doetinchem nou met elkaar te maken? Het is 2,5 uur rijden van elkaar, ruim 200 kilometer afstand. Maar het antwoord is toch best wel veel. Tenminste, dat is als het goed is vandaag gebleken tijdens de architectentafel. Art Flipsen, architect in Goes, die heeft namelijk gesproken met stedenbouwkundige Jasper Nijveld over de spoorzone in Doetinchem. Art, goeie avond.
1: Goeie avond, Michiel.
0: Wat heb je vandaag ontdekt?
1: Ja, vandaag was dus de architectentafel zoals het CBK heeft georganiseerd. Een lezing van vijf en dat was de tweede in de serie. En ja, zoals je al vertelde, Jasper heeft ons meegenomen in zijn visie voor de spoorzone in Doetinchem. Een heel groot masterplan, stedenbouwkundige visie. En ons dat toegelicht.
0: Ja, want nu kom ik zelf toevallig een beetje uit die hoek. Ik ken het station van Doetinchem ook wel. Of is dat dan straks een voorbeeld van hoe Goes eruit moet zien?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want in Doetinchem is een heel mooi plan neergelegd. En een vergelijkbare opgave ligt ook in Goes. Dus wij hebben vandaag zijn we de dialoog aangegaan om te kijken van wat gaat goed in Doetinchem. Ja. En wat kunnen wij daarin goed van leren?
0: Hey, zo'n architectentafel, hoe ziet dat eruit eigenlijk? Hoe moet ik me voorstellen?
1: Ja, we hebben eerst samen geluncht.
0: Dat is altijd goed.
1: Bij Slot Oostende, hartstikke lekker. En vervolgens een goed beeldende presentatie gehad van Jasper, van wat zijn plannen zijn voor Doetinchem en voor de spoorzone daar. Nou, vervolgens zijn wij in dialoog gegaan met perspectief van Goes vragen stellen. En dan hebben we geprobeerd daaruit lessen te formuleren. En daarin is ook bijvoorbeeld een delegatie van de gemeente Goes was aanwezig om ook zich te laten inspireren door wat er gebeurt in Doetinchem.
0: Leuk zeg. En heb je het gevoel dat jullie geïnspireerd zijn daar?
1: Ja, zeker. Want dat is echt een fantastisch plan wat Jasper heeft gemaakt. Dus de ervaring van wat zie je nou op ooghoogte? Hoe ervaar je de stad? Mm-hmm. Hoe meng je functies, wonen, werken? Dat soort dingen, onderwijs. Ruimtelijke voorstellen van hoe zou dat elkaar kunnen versterken in plaats van verdringen. Ja, dat zijn echt thema's die voor het spoorzonegebied in Goes. Ja, daar zitten natuurlijk ook al dat soort dingen. En met de woningbouwopgave die we nu eenmaal hebben, ja. Vanuit de visie 2050. Ja, zou het zomaar kunnen dat er daar gewoon ook zoiets zoals in Doetinchem, maar dan op de Goese manier, wordt toegepast bij ons.
0: Nu ben je helemaal volgezogen, hè? Al die ideeën uit Doetinchem, die heb je in je hoofd zitten. Wat zijn dan nu de vervolgstappen?
1: Ja, het vervolgstap is het gesprek voeren over wat willen we nou voor Goes aan de hand van concrete plannen die op onze bureaus terechtkomen als ruimtelijke ontwerpers. Mm. En uiteindelijk was de bedoeling niet zozeer om nu de problemen van Goes op te lossen, maar vooral ons te laten inspireren en dan ook de komende sessies datzelfde te doen. En dan alles wat we dan leren, ja, dat gaan we bundelen en dan ook aanbieden aan de provincie vanuit het perspectief. Hè, dat gaat het CBK samenvoegen vanuit het perspectief van de ruimtelijke kwaliteit.
0: Hey, leuk en interessant zeg. Art, hopelijk ben je dan voldoende geïnspireerd om dan weer de komende tijd ook die andere sessies in te gaan. Dank dat je ons een zilveren dag was en ons eventjes meenam aan die architectentafel. Art Flipsen, dank je wel en een fijne avond.
1: Graag gedaan, jullie ook.
0: Dank je wel, hoi.
1: Hoi.
0: Albaro Soler op de radio, Sophia. Sweet.

0: Sophia. Abara Soler en Sophia, dit heb je gemist vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Michel Minnaert uit Ierseken maakt zich op voor de Giro d'Italia. Overmorgen begint hij. Minnaert is de woordvoerder van de Nederlandse ploeg Unibet Roos Rockets, die voor het eerst meedoet. Het is dan ook een droom die uitkomt.
1: Toen ik in 2023 naar de ploeg overstapte, toen had ik wel het geloof dat we hier zouden kunnen staan na 3 jaar. Maar dat het echt gebeurt, daar moet ik mezelf soms ook nog wel voor in de armen knijpen.
0: Ja, het is een droom die uitkomt. De wielerploeg met onder meer Dylan Groenewegen, die is ontstaan uit het YouTube-kanaal Tour de Titema. De Ronde van Italië, die duurt straks 3 weken. Arie Westening die werkt nog maar 1 jaar bij een boekhandel in Vlissingen. En hij is nu al doorgedrongen tot de longlist voor boekverkoper van het jaar. Daar is hij trots op.
2: Ik denk dat de omgeving heeft iets magisch. Je hebt eigenlijk nooit dat mensen zagrijnig of zo naar een boekhandel komen. Mensen komen om iets moois of iets bijzonders te beleven of te zien. Dus die omgeving is heel leuk. De collega's zijn heel erg leuk. Ik werk samen met jonge collega's zoals Lotte en Celeste. Die heel veel van boeken weten en ook van jeugdliteratuur en zo. Je leert heel veel. En de ontmoetingen en de gesprekjes vind ik heel erg leuk.
0: Nou, dus Arie, in Goedemorgen Zeeland. Hey, de eerste luchtvaartmaatschappij, Ryanair, die was vandaag in het nieuws met toch wel een bijzondere boodschap. Eveline Dingemans, onze lokale ziel in het buitenland, die hoor je erover.
3: Nou, O'Leary die wil graag dat voor de eerste ochtendvluchten dat er hen drank geschonken mee mag worden in de airports.
0: Dus de directeur van de maatschappij, die
3: ja,
0: O'Leary.
3: Ja. En die jij zei, het is soms verschrikkelijk 's ochtends. Dan de zulke zatte mensen in het vliegtuig zitten.
0: Heb je het zelf wel eens ervaren?
3: Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt, ja.
0: Kun jij je voorstellen dat je 's ochtends, want dat zei jij toch inderdaad. Nee. Hij zei, ik kan me toch ook niet voorstellen dat je om 6 uur aan het bier zit op het vliegveld.
3: Nee.
0: 65% is trouwens de belasting op alcohol daar in Ierland. Maar goed, ze blijven toch wel drinken, maar benieuwd of dat er doorheen gaat komen. Morgenochtend dan is Remco er weer. Vanaf 6 uur praat hij hierbij met het laatste Zeeuwse nieuws. En de muziek van de Police. Every little thing she does is magic.

0: Denk je aan sierbestrating, maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
12: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Goedenavond. Goedenavond. Omroep Zeeland.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Hello, it's me.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

klassieke nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Prometheus. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed.

0: Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Amen.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert.

0: tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zegen van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 018 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 018 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZ